0: 15.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
1: Het Q-Music Nieuws. 3 uur.
3: Goedenacht. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de dood van bijna 40 mannen in een overvolle Nigeriaanse cel. Ze zaten vast voor illegale mijnbouw. Overlevenden vertellen dat er slechte ventilatie in de cel was en dat een bewaker met een prikkend goedje spoot. Op hulpgeroep zou niet zijn gereageerd. In het land ontstonden grote protesten vanwege de doden. Het Amerikaanse leger komt met een speciale AI-force. Dat kondigt president Donald Trump aan. Daarmee trekt hij zich niks aan van de zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI. Hij wil de groei juist koesteren en is ook op zoek naar een AI-leider. Mensen met een laag IQ hoeven daar niet op te solliciteren, zegt hij. Fans hebben vanavond afscheid genomen van de overleden zanger Ben Sanders. Hij werd bekend als de eerste winnaar van The Voice of Holland in 2011. Bij zijn tattooshop in Arnhem werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. De artiest werd afgelopen week na vermissing dood in het water gevonden. En in het beroemde museum Het Louvre in Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt na een grap. Ze hadden 2 eigen schilderijen met plakband opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. Bij het weghalen raakte de muur beschadigd. De beveiliging van het museum ligt onder de loep na een inbraak vorig jaar. De buit was toen 88 miljoen aan juwelen. Er valt vannacht soms een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is er een mix van bewolking en zon. 'S Middags een lokale bui met geregeld zon en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 15.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. Er zijn 4 doden gevallen bij een Amerikaanse aanval op een boot in het Caribisch gebied. Volgens het leger voerde de snelle boot op een bekende route voor drugsmokkel. De afgelopen jaren voerde de VS tientallen van dit soort aanvallen uit op zee, waarbij meer dan 200 doden vielen. De VN eist dat ze met de aanvallen stoppen. De politie heeft een man en minderjarige aangehouden na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. Het park werd uitgekampt na een melding over schoten, maar er werd opvallend genoeg geen slachtoffer of gewonden gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan omdat onduidelijk blijft wat er nou precies gebeurd is. De Britse popster Ed Sheeran heeft na een golf van kritiek de situatie in Gaza veroordeeld. Fans waren boos omdat rapper Macklemore uit het voorprogramma van zijn concert werd geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Na het ontslag van Macklemore trokken andere artiesten zich uit protest ook terug uit de tour van Sheeran. Verslaggevers van 3 grote Amerikaanse nieuwsorganisaties mogen het Witte Huis niet meer in, omdat de Amerikaanse president Trump vindt dat ze leugens en nepnieuws verspreiden. Eerder werden journalisten al geweerd bij evenementen, maar het is de eerste keer dat het Witte Huis verboden terrein is. De journalisten stappen naar de rechter. Er valt soms een bui, maar het wordt geleidelijk steeds droger en het is een graad of 15. De ochtend start met wat regen in het zuiden, verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag lokaal een bui en 18 à 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 15.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Het Q-Music Nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. De veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen en of er veel schade is. Er zijn de afgelopen nacht meerdere steekpartijen geweest. In het Noord-Hollandse Velzerbroek raakte minstens 1 iemand gewond en werd een verdachte opgepakt. In Friesland raakte in zowel Leeuwarden als Berlicum iemand gewond na een steekpartij. Ook daar werden verdachten opgepakt. In het Brabantse Velp is nog veel onduidelijk over een neergestoken man. De dood van bijna 40 Nigeriaanse gevangenen wordt onderzocht door een onafhankelijke commissie. Dat meldt de Nigeriaanse regering. De afgelopen dagen waren in het land protesten vanwege de situatie. De mannen zaten in een overvolle, slecht geventileerde cel en ze zouden geen hulp hebben gekregen van bewakers. En een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij onder invloed in de auto van zijn vader reed. De politie kwam de auto met brandende remmen op het spoor nadat hij er zonder te betalen vandoor was gegaan bij een tankstation. De jongen sloeg nog op de vlucht, maar werd uiteindelijk gepakt. Het is een graad of 15. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog met geregeld zon en het wordt 18 tot 19 graden met flink wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 15.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 6 uur.
3: Goedemorgen. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens lokale media slaan de vlammen uit het gebouw en trekken zwarte wolken over de omgeving. De hulpdiensten hebben flink opgeschaald en er is een NL-alert verstuurd vanwege de hevige rook. Volgens de brandweer zijn er waarschijnlijk geen mensen binnen. Duitse kiezers gaan vandaag in twee deelstaten, waaronder Berlijn, naar de stembus. De uitslag wordt vooral voor de partij van bondskanselier Merz spannend. Na eerdere verliezen, zoals in Sachsen-Anhalt, is de verwachting dat ook deze stemronde slecht voor hem gaat uitpakken. En dat kan hem de kop kosten. Meerdere journalisten zijn belaagd bij de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld gisteren. Zeker één fotograaf werd onderuit geschopt. Anderen werden geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden. Ook gaan er beelden rond van een fotograaf die door een actie van de politie in het water belandt. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er gisteravond met de winst vandoor gegaan tegen Willem II. Het werd 0-1. Eerder bleven Ajax Excelsior en ADO Cambuur gelijk, 2-2 en 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Vandaag komt de top 3 van de Eredivisie in actie. PSV Twente, AZ Telstar en Feyenoord Utrecht. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt een graad of 18 met flink wat wind. En dat was het ANP-nieuws.

0: Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Beter Pick-a-Billies.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus,
6: nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
9: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: De domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
17: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, €0,99. En Eru. Diverse varianten, ook €0,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
20: Het geluid.
21: Het geluid.
3: Q-Music is nu waard...
8: €15.000. En dit is het geluid van dit jaar.

0: een hele goede morgen. Het Cumis nieuws van 7 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goedemorgen. Het OM gaat een man van 74 uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. De man knutselde filmpjes in elkaar van tientallen bekende Nederlanders, zoals Helene Hendricks en prinses Amalia. Uit onderzoek van de krant bleek dat de gepensioneerde man de spil was achter een site met zulke beelden. Bij een bowlingcentrum in Leeuwarden is vannacht een grote brand uitgebroken. Mensen in de buurt kregen een NL-alert om ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand komt veel rook vrij, die vanaf grote afstand is te zien. De brandweer denkt dat er niemand binnen was in het bowlingcentrum. In Moskou is een belangrijke olieraffinaderij beschadigd bij een droneaanval. Er vlogen honderden drones naar de Russische hoofdstad, waarvan er ruim 200 uit de lucht zijn gehaald. Dat zorgde wel voor schade in verschillende woonwijken. Er vielen ook 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. En president Trump is eerder teruggekomen van een weekend op Camp David, het presidentiële buitenverblijf. Het Witte Huis wil niet zeggen waarom, maar het zou volgens Amerikaanse media komen door nieuwe onrust in het Midden-Oosten. De Houthis in Jemen zeiden aanvallen te hebben uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Vanmorgen in het zuiden nog wat regen, op andere plaatsen kan de zon zich laten zien. Vanmiddag kan ook plaatselijk een bui vallen, het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dan de Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging gemeld. Wel flitsers oppassen bij de A4 Pernis richting Schiedam, staan ze bij 71,7. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,9.
2: Hey Mattie!
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
5: Met Luc, Annemarie en de redactie.
6: Hey Mattie!
5: Iedere werkdag bij Q-Music.
0: Judith Eik. En een hele goede morgen. De zondagochtend beginnen we goed met zometeen Usher en More. Maar eerst Camera with Camp. Dit is Medusa.

0: Hit.
1: Het is een hele vroege ochtend. Goedemorgen. Het is nu nog donker buiten, maar de zon komt er langzaam op. Het is 7:08 op zondag 20 september. En ik werd vandaag wakker. Ik was heel even vergeten dat ik niet meer in Italië was. Ik was daar de afgelopen week een paar dagen vakantie. Nou, ik heb meer pizza gegeten dan stappen gezet. En mijn lichaam bestaat nu denk ik voor 60% uit espresso in plaats van uit water. Dus wakker ben ik. En ik heb de zon voor je meegenomen, want vandaag temperaturen van 17 tot 20 graden. En de zon komt hier en daar toch even tevoorschijn. Ja, hoe ziet jouw dag eruit? Misschien net zoals bij mij, koffer uitpakken, wassen, huis schoonmaken. Of ga je vandaag ultiem relaxen naar de sauna of lekker op de bank? Of werk je vandaag juist in het zweet en dat tijdens de halve marathon van Rotterdam? Of de Damloop? Of misschien wel de High Rocks in Maastricht? Mocht dat zo zijn, dan wens ik je heel veel succes. Voor nu eerst maar even wakker worden met zometeen Adele. Maar eerst Samber. Dit is My Body Isn't Ready.

Q-Music Adele en Water Under the Bridge. Ja, en dan wil ik je nu voorstellen aan een lotgenoot van mij, Beggy G. Ze staat op dit moment in de top 40 met het nummer Sorry Papi. Ja, niet dat ik natuurlijk een top 40 hit heb, maar op een heel andere vlak hebben we iets gemeen en dat is onze lengte. Ja, Beggy G is net als ik rond de 1,50 meter. Dus ik kan me helemaal voorstellen hoe ze door het leven gaat, gepaard met allemaal opmerkingen over klein zijn, weet je, een smurf of dwergie, kleintje, nou, noem maar op. Nou, wat de ideale lengte is voor mensen, ik heb geen idee, maar de ideale lengte voor liedjes schijnt wel onderzocht te zijn. Ligt ergens tussen de 2 minuten 50 en 3,5 minuut. Vrij kort dus. En dat komt omdat artiesten natuurlijk ook een lekker zakcentje willen verdienen. Ja, dus hoe doen ze dat? Nou, sneller ter zake komen. Geen lange intro's of een enorme opbouw, waardoor we dus als luisteraar langer blijven luisteren. Nou, Beggy G en Topic die kennen deze regel, want ze hebben zich er perfect aan gehouden. Want dit nummer is precies 2 minuten 50.

0: Red Hot Chili Peppers en Californication. Het is al 9 weken geleden dat het WK van 2026 tot een einde kwam. Maar wie nog steeds lekker in de wedstrijd zitten zijn Shakira en Burna Boy. Want met het WK-anthem Die Die staan ze nog steeds op nummer 1 in de top 40. Die ga je zo meteen horen en vertel ik je wat dit geluidje te maken heeft met het begin van de carrière van Burna Boy. Heb je al enig idee? Vertel het je zo.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
4: eboekhouden.nl. Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Social Deal, Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
12: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
14: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
15: Hey! Oh, sorry.
14: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
16: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
14: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
16: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.

0: Download de app en start met Fit.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Goedemorgen, het weer van Buienradar. De dag begint bewolkt met in het zuiden ook nog kans op een bui. Later klaart het op en wisselen de zon en wolken eraf bij zo'n 17 tot 19 graden. Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertraging gemeld. Wel flitsers oppassen bij de A4. Pernis richting Schiedam staan ze bij 71,7. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,9.
10: Judith Eik.
9: Zometeen Miles Smith, maar eerst Shakira en Burna Boy. Dit is

Op 13 weken staat op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Shakira en Burna Boy, je hoorde Die Die. Ja, wist je trouwens dat Burna Boy zijn muzikale carrière eigenlijk begon door dit? Ja, videogames. Dit is het muziekje van GTA. Daar pakt hij dan de beats uit. Spellen die hij vroeger dan veel deed. En dat nam hij dan op met een cassettebandje om daar vervolgens zelf weer een heel nieuw nummer mee te bouwen. Ja, dus door videogames is eigenlijk het succes begonnen bij Burna Boy. En volgens mij is mannen en gamen sowieso een topcombinatie. Vooral als het om muziek gaat. Want deze man slingert voor elk optreden even de PlayStation aan. Even zijn hoofd leegmaken voordat hij het podium op gaat. Dit is Miles Smith en Stay.

En Take Me Back. Ja, de zondag is echt zo'n lekkere dag om bij te komen en te ontspannen. En dat kan met een boek of een wandeling. Maar ik zit zelf op social media helemaal in de schoonmaakfuik. Ja, ik kan dan echt ontspannen. Ik kan uren kijken naar mensen die met een hoge drukspuit een tapijt schoonmaken. Och, of ramen wassen en dan in één beweging die trekken eroverheen halen. Nou, dat vind ik heerlijk. Maar vandaag is het opruimdag. Dus ik zou zeggen, ga vooral zelf aan de slag. Even die stoel opruimen waar je altijd je kleding op gooit. Of gewoon de stofzuiger door je huis heen jagen. Werkt ook extra lekker met de goede muziek. En die heb ik voor je. De nieuwste van Alex Warren komt er zo aan. Emerald Eyes na Amy Winehouse. Dit is Back to Black bij Q Music.

Bad Memories. Medusa BQ en Bad Memories. Het is elke vrijdag toch weer genieten als Domien aftelt met de 40 beste hits van het moment. En in de top 40 wordt ook altijd de alarmschijf voor aankomende week bekendgemaakt. Nou, ik kom mijn geluk niet op, want die is in handen van Jason Derulo. En laat die nou net zo lekker zijn. Ja, en ook zijn liedje. Dus die ga ik je zo meteen laten horen. En ook de man van de liefde, Mr. Romantic.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Hallo,

0: maak je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 259 euro netto bijtelling per maand.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
9: Echt lekker.
8: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
16: Hey. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
17: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
18: Het geluid van Q-Music is nu waard
9: 15.000 euro. En dit is het geluid van het jaar.
18: Weet jij al wat het is?
19: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
9: Goedemorgen, het Q-music nieuws van de 8 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
20: Goedemorgen. De brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden is weer opgelaaid. Er komt ook weer veel rook vrij die vanaf grote afstand is te zien. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De brand ontstond vannacht rond 4 uur. De oorzaak is niet bekend. Er was niemand binnen toen de brand uitbrak. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland moet voor de rechter komen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. Hij maakte video's met hoofden van BN'ers zoals Helene Hendricks en Ellie Lust en runde een website waarop die beelden werden gedeeld. Het onderzoek naar de site duurde ruim een jaar. In Kiev zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een Russische droneaanval, onder wie een moeder en haar zoontje. Oekraïne heeft ook drones op Moskou afgestuurd. Daar werd onder meer een belangrijke olieraffinaderij geraakt en vielen 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. En de beveiliging van het Louvre in Parijs is gisteren opnieuw in verlegenheid gebracht. 2 Duitsers hebben met plakband hun eigen schilderijen opgehangen, vlakbij de Mona Lisa. Tegen de beveiliging zeiden ze dat het een grap was, maar die kon er niet om lachen. Vorig jaar werd voor vele miljoenen aan juwelen gestolen in het Louvre. In het zuiden kan vanmorgen nog plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag is er alleen in het binnenland nog kans op een spat regen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertragingen, dus dat is lekker. Wel snelheidscontroles gemeld. Onder andere op de A4 Pernis richting Schiedam staan ze bij 71,7. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 8,0. En de laatste A50 oppassen bij Zwolle richting Apeldoorn. Daar staan ze bij 212,9.
21: Hey Mattie!
22: Hey Mattie!
23: Hey Mattie!
24: Met Luc, Annemarie en de redactie.
25: Hey Mattie!
24: Iedere werkdag bij Q-Music.
26: Q-Music.
27: Judith Eik.
9: Elke dag luister ik wel een paar keer naar een bepaald liedje. En welk liedje dat is, dat ga ik je zo meteen laten horen. Eerst Bruno Mars en On My Soul.

0: Music, Calvin Harris, Ellie Goulding en A Miracle. Het is dan wel een zondagochtend en ook nog vroeg. Genoeg mensen die al up and running zijn. Marieke die stuurt, goedemorgen Judith. Ik ben gezellig met mijn twee lieve kinderen spullen aan het verzamelen om koekjes te gaan bakken. Fijne dag vandaag. Daphne is er ook bij.
1: Vandaag weer lekker flyballen. De enige teamsport voor honden. Ja. Dus we gaan weer lekker een tachie knallen in Nieuwegein. Groetjes.
2: Goedemorgen Judith. Vandaag alvast het een en ander inpakken om dinsdag vroeg te vertrekken richting Salou. Lekker 15 dagen op vakantie.
0: Kijk,
2: samen met mijn vrouw.
0: Heerlijk, nou geniet ervan, Michel. Ja, dan heb ik nu even het ideale liedje voor de zondagochtend. Of je nou net je croissantjes in de oven hebt geschoven of al met je sporttas in de auto zit onderweg naar de sportschool. Dit nummer staat de laatste tijd echt iedere dag bij me op. Soms zelfs een paar keer. Het gaat om Sienna Spiro en Great Expectation. En ze zingt dat met imperfecties, zegt ze. En misschien is dat wel precies waarom het zo mooi klinkt. Want haar stem klinkt niet alsof alles glad gestreken is. Je hoort juist ieder randje. Ja, en dit nummer kan je zo lekker meeblaren. Gewoon lekker dramatisch. Heb ik vanochtend ook gewoon gedaan in de douche. Waren mijn buren iets minder blij mee, dat wel. Dit is Great Expectation bij Q.

0: Bluff bij Q en Dichterbij dan Ooit. Geldt ook voor de alarmschijf van de komende week. Die is Dichterbij dan Ooit. De nieuwe track van Jason Derulo, Michiko is dat. En dat is deze week dus de alarmschijf. Maar afgelopen vrijdag ook al gewoon meteen binnengekomen in de top 40. Het nummer is nu een paar weken uit. En op social media gaat het echt als een raket. En er is zelfs een speciaal dansje gemaakt wat op TikTok dus viraal gaat. Ja, ik ken hem dus wel uit mijn hoofd. Gênant. Maar goed, voor Jason Derulo was het natuurlijk ook nog even spannend of het nummer wel zou aanslaan.
1: You know, you never know which song is gonna really go. And I was hoping people would like this song because I love it so much. It's addicting. I listen to it all the time.
0: Kijk, dat is belangrijk. Dat je als artiest jezelf ook gewoon op repeat hebt staan. Nou, ik ben benieuwd of je aan het einde van volgende week het dansje ook kent. Want je hoort hem extra vaak voorbij komen hier bij Q als...
2: De Q Music Alarmschijf.
3: DJ Koja, Jason Derulo.

0: Q-Music, Kensington en Stay. Wat is nou het leukste cadeau dat jij ooit hebt gekregen? Dat is een goede vraag, hè? Nou, bij Taylor Swift zou je al gauw denken aan een gouden microfoon of een dikke sportwagen. Maar nee, het liefst staat ze gewoon lekker op zondag in de keuken met haar broodbakmachine. Ja, daar is ze helemaal gek op. Lekker ook voor een zuurdesembrood. En je gaat er zo meteen horen met Apple Ice.
1: Hey, Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
1: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
2: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam, is mijn telefoon weg. Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo. Dan kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek. Godverdomme. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
3: Hey Mattie.
2: Elke ochtend bij Q-Music.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
7: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
8: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
15: Sportlife.
16: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
17: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
21: 18 plus, speel bewust.
18: Ja. Echt serieus?
22: Zo.
18: Wat een geld.
22: 18.000.
21: Wat verdikken me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
23: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
18: Super
0: deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ga naar waarom je...

0: Eens kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Goedemorgen, het weer van Buienradar. De dag begint bewolkt met in het zuiden ook nog kans op een bui. Later klaart het op en wisselen zon en wolken eraf bij zo'n 17 tot 19 graden. Kiofkeer dan van Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen gemeld, dus dat is lekker doorrijden. Wel natuurlijk oppassen op je snelheid bij onder andere de A4 Pernis richting Schiedam bij 71,7. De A16 Rotterdam richting Dordrecht, daar staan ze te flitsen bij 8,0. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,9.
7: Judith Eik.
6: Met zometeen Toto, Afrika, maar eerst Taylor Swift en Apple Light.

0: Toto bij Q en Africa. Het is een erg sportieve ochtend, dat blijkt uit de Q-app. Merel stuurt dat ze onderweg is naar Maastricht voor de fitnesswedstrijd de High Rocks. Heel veel succes daar. Ook Nout van 11 jaar gaat vandaag 20 kilometer lopen tijdens de herinneringenloop in Amersfoort. Wat ontzettend knap. Succes daar. En ook Robin gaat vandaag behoorlijk wat stappen zetten.
1: Goedemorgen Judith. Nou, ik ben onderweg naar Amsterdam voor de Dam te Damloop. Samen met de collega's van Bitfood. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik hoop dat ik hem rond de 1,5 uur kan uitlopen. Dat zou heel mooi zijn. Heel veel zin in. Doeg!
0: Nou, succes daar. Ja, vandaag inderdaad de Dam te Damloop. Dat is een hardloopwedstrijd van 16 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. En Dennis, jij gaat daar draaien.
2: Ja, klopt.
0: Wat dan? Hoe lang doe je dat al?
2: Al meer dan 20 jaar.
0: Zo, wauw. Dus, hey, en wat staat er allemaal op de playlist vandaag? Wat zijn nou echt de beukers waarbij je mensen er helemaal doorheen trekt?
2: Tsunami, Parade de Teta's, gewoon een leuk feestje ervan maken. En ja, gewoon lekker gas erop.
0: Lekker gas erop. En moet je zelf ook nog een beetje opwarmen of zit de energie er al goed in?
2: Energie zit er wel goed in. Ik zit aan de koffie, dus dat komt helemaal goed.
0: Kijk, heel goed. Hey, en heb je dan zelf ook geen spijt dat je niet meeloopt?
2: Nee. Ik vind het hartstikke leuk om mensen te entertainen. En ik weet hoe zwaar het is. Ik zie gewoon hoeveel pijntjes mensen krijgen. En vooral tot het laatste stukje.
0: Ja.
2: Dus ik vind het echt een prestatie. Echt heel knap hoe mensen dit parcours gaan lopen.
0: Ja, zeker. Absoluut. Ben ik helemaal met je eens. Ja, en er luisteren nu waarschijnlijk heel veel mensen die ook de Dam te Damloop gaan lopen. Of überhaupt gaan hardlopen. Want er is ook nog een halve marathon in Rotterdam. Wat zou je tegen deze mensen zeggen wat je er bijvoorbeeld normaal ook zegt door de microfoon? Want je hypt ook weer op.
2: Heel veel succes en nog een paar meter en dan ben je er.

0: ik kan er niks aan doen, maar bij elk klikje, elk schuifje denk ik, zou dit het dan misschien zijn? Als ik door mijn huis loop, door de supermarkt, bij de koffieautomaat hier op werk, wat is toch het geluid?
1: Het geluid.
0: Sinds afgelopen maandag zitten we er weer middenin, het geluid van Q-Music. En inmiddels staat het bedrag op 15.000 euro. En bij elk fout antwoord komt daar ook nog eens 100 euro bovenop.

0: En heel veel dingen zijn nog onzeker rond dat geluid. We zijn pas net begonnen natuurlijk. Maar één ding is zeker, van deze antwoorden weten we sowieso dat het fout is.
1: Het geluid, denk ik, is het videoband uit de recordertrekker.
2: Ik denk dat het geluid het eruit halen van een floppy disk is uit een oude computer of computer.
3: Het wisselen van een dia door een diaprojector. Het doorklikken van een foto in een viewmaster. Het indrukken van de hendel van een viewmaster.
4: Ik denk de opnameknop drukken van een cassetterecorder.
0: De antwoorden van de afgelopen week. En ook leuk, want als je met ons meespeelt, krijg je sowieso het thuisspel van Het Geluid opgestuurd. Kun je thuis ook lekker meespelen. En morgen spelen we dus verder vanaf 9 uur. En aanmelden kan via de Q Music app.

0: David Guetta bij Q en Club Can Handle Me.
1: Met je foute been uit bed.
0: Goedemorgen, Bas.
2: Hey, goedemorgen, Judith.
0: Ben je lekker fris en fruitig?
2: Jawel, zeker wel.
0: Ja?
2: Ja, het was wel wat laat gisteravond.
0: Oei.
2: Maar nee, het valt helemaal niet tegen. Zondagochtend.
0: Oké, had je een leuk feestje of iets? Of,
2: Ja, we hadden een dinertje. We hadden een cadeau gedaan aan mijn schoonvader voor zijn pensioen. En er kwam een thuiskok die kwam koken.
0: Ja, dat is wel lekker.
2: Dat is lekker. En aan het eind van de avond is de keuken ook gewoon helemaal opgeruimd.
0: Oh, wow.
2: En Dario en Amir, die hebben heerlijk gekookt. Het was lekker.
0: Kijk, nou, zeker. Genieten. En nu zit je fris en fruitig. Met zometeen natuurlijk het foute been.
2: Ja, ja, we gaan weer lekker fout de zondag opstarten. En vandaag is ook World Cleanup Day, over opruimen van de keuken gesproken. Dus we gaan op zoek naar foute liedjes die je kan linken aan schoonmaken. Dus Travassi, wasmachine mag natuurlijk ook.
0: Leuk, leuk. Ik zat te denken misschien, ik weet niet of het kan hoor, maar de jeugd van tegenwoordig met sterren stof.
2: Ja, goeie.
0: Ja, ja, ja, zo uit het loodje.
2: Jij bent ook scherp vandaag, hoor.
0: Ja, heel
2: maar het kan natuurlijk ook gewoon je favoriete schoonmaakliedje zijn waar je altijd lekker op gaat tijdens het schoonmaken. Of I Want to Break Free van Queen.
0: Ja, stofzuiger. Oh, goeie. Nou, stuur een berichtje in de Q Music App voor een suggestie van de foute been uit bed.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen
7: 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
19: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
20: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
17: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
21: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
24: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
23: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
25: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
26: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
27: Het geluid.
28: Het geluid van Q-Music is nu waard
2: €15.000.

0: is 9 uur. Goedemorgen. Q Music nieuws krijgen van Mario Kwaito.
1: Goedemorgen. De brandweer in Leeuwarden laat een bowlingcentrum gecontroleerd uitbranden. Het gebouw is niet meer te redden. De brand brak vannacht rond 4 uur uit en er komt veel rook vrij die over een woonwijk trekt. Mensen moeten ramen en deuren dicht houden. Er raakte niemand gewond bij de brand in Leeuwarden. Een automobilist die vannacht crashte in de buurt van Tilburg heeft nog snel de kentekenplaten van de auto gehaald voor hij op de vlucht sloeg, schrijft Omroep Brabant. De auto werd vannacht ontdekt door toevallige voorbijgangers. De brandweer heeft nog met een warmtecamera gezocht in de bosjes, maar er werd niemand gevonden. De burgemeester van Moskou zegt dat een grote droneaanval op zijn stad bedoeld was om de verkiezingen te verstoren. Meer dan 1000 drones zouden zijn onderschept. Er werd wel een belangrijke olieraffinaderij geraakt en er vielen 2 doden. In een andere stad werd een appartementencomplex geraakt en moesten honderden mensen hun huis uit. En in 2 deelstaten in het oosten van Duitsland, waaronder Berlijn, zijn de stembussen geopend. Het wordt een spannende dag voor de partij van bondskanselier Merz, die er slecht voor staat in de peilingen. Pas geleden verloor zijn partij ook al flink in Sachsen-Anhalt, waar de radicaalrechtse AfD de grootste werd. In het zuiden kan vanmorgen plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag veel zon, alleen in het binnenland kan nog eens pat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel, dankjewel verkeer van Flitsmeister met 1 kleine file op de A29 Berg op Zoom Rotterdam tussen Barendrecht en Vaanplein kom je in 4 minuten. Controle is dan gemeld op de A50. Het is eentje Zwolle Apeldoorn. Daar staan ze bij Vaas bij 212,9. Zo, goedemorgen. We zijn op zoek naar foute schoonmaakliedjes. Het is World Cleanup Day vandaag. Mag natuurlijk ook jouw foute favoriete schoonmaakliedje zijn waar je gewoon lekker op gaat tijdens het schoonmaken. Dus kom erop met jouw suggestie. Krijg je zometeen misschien mijn foute been uit bed sokken.
2: Hey Matty!
3: Hey Matty!
4: Hey Matty!
5: Met Luc, Annemarie en de redactie.
6: Hey Matty!
5: Iedere werkdag bij Q Music.
7: Bas van Nimwegen.
0: Yes, en verder lekker die zondag opstarten met Teddy Swims. Zometeen Mr. Know-it-all komt eraan. Na Cyril Stumbling In.

0: nieuws bij Q-Music. You're the Mr. Know-It-All.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Lulu, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, wat staat er op de planning voor deze zondag voor jou?
2: Nou, als je het mij vraagt, gaan we voor Hang Up van Madonna.
0: Oh nee, ik bedoel eigenlijk... Oh. Je moet door, hoor ik. Nee, ik was gewoon benieuwd wat je zondagsplannen zijn.
2: Oh, mijn plannen. Ja, ik moet verhuizen vandaag.
0: Echt?
2: Ja, ik ga verhuizen. Vandaag moet ik de sleutel opleveren van mijn oude woning. En morgen ga ik op vakantie, dus het is allemaal haast, haast, haast.
0: Oh.
2: Ik zit met mijn to-do-lijstje buiten voor de zoveelste dag. Stress, heel veel stress, absoluut.
0: Hey, maar het voelt dan een beetje alsof er een nieuw hoofdstuk in jouw leven gaat beginnen, of niet?
2: Ja, zeker weten. Het is ook zo'n veel groter, mooier huis. Dus ik kijk er echt heel erg naar uit.
0: Leuk.
2: Heel veel muziek luister ik, vooral ook veel Q-Music, dat helpt echt.
0: Ja, wij slepen jou een beetje door de verhuizing heen.
2: Ja, zeker. Oh, helemaal omdat jullie het hebben over dat we vandaag dat soort muziek gaan luisteren. Nou, dat is echt perfect voor mij.
0: Ja, het is World Cleanup Day vandaag. Nou, jij hebt net jouw oude huis helemaal achtergelaten, helemaal opgeschoond.
2: Ja, klopt.
0: Deur achter je dichtgetrokken.
2: Ja, zeker.
0: Is je nieuwe huis ook nog een bouwval? Is het een rommel daar?
2: Nou, ik zit op de grond. Ik denk dat dat genoeg zegt.
0: Oké, tussen de dozen.
2: Ja,
0: vellen behang die er van de muur afkomen.
2: Ja, nee, gelukkig heb ik wel al geverfd.
0: Oké. Hebben we een beetje een idee hoe jij erbij zit op World Cleanup Day? Ja, waarom wil jij dit liedje dan horen?
2: Nou, je hoort dus ook die klok tikken in het nummer, weet je wel. And time goes by so slowly. En het is gewoon, op een gegeven moment, het bouwt zo goed op. En ik raak er helemaal door in een trance. Ja, ik luister dit nummer best wel veel van Madonna. En het blijft gewoon een classic opruimliedje voor mij.
0: Wat goed, we gaan de foute been uit bed sokken je kant op sturen.
2: Ja, wat goed.
0: En ik ga hem natuurlijk draaien. Veel geluk in je nieuwe huis.
2: Dankjewel.

0: Sheeran bij Q. Ja, het was een beetje de vraag hoe die er zou staan gisteravond tijdens een concert in Philadelphia. Gedoe natuurlijk afgelopen week rond Ed Sheeran's tour in Amerika. Macklemore zou optreden in zijn voorprogramma. Maar ja, vanwege pro-Palestijnse uitspraken werd hij gecanceld. En dat kwam vooral ook een beetje door de druk van de stadion-eigenaar, organisatoren van die hele show. Ja, vervolgens trokken ook andere artiesten zich terug uit het voorprogramma. Plus ook de begeleidingsband van Ed. Die zei, ja, wij komen ook niet meer. Mensen vervolgens boos op Ed. Die had zich duidelijker uit moeten spreken over de hele situatie. Ja, gisteravond deed hij dat, voorafgaand aan zijn show.
1: This week, criticism was about something much more important. And I've had to take and make difficult decisions. And I am making mistakes. And I'm so, so sorry. I don't want to disappoint fans, and I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet.
0: Ja, moeilijk wel, hè. Ik heb fouten gemaakt, zegt hij, bij het omgaan met de situatie. Ik wilde nooit een activistische muzikant worden, maar ja, dit heeft me midden in een belangrijk en gepassioneerd debat over de vrijheid van meningsuiting in de meest complexe politieke kwestie ter wereld geplaatst. En zo is het natuurlijk wel. Dan denk je, artiest, ik ga gewoon een concert geven. En in één keer zit je in een hele ingewikkelde discussie. En je hoort hem zojuist samen met Martin Garrix. Repeat it bij Q Music. Met zometeen...

0: Me Love bij Q-Music. Zo ben je al een beetje scherp op zondagochtend. Of valt het allemaal nog niet mee? Nou, mag je zometeen gaan bewijzen. Je mag gaan ontcijferen welk liedje je hoort op het draaiorgel van Joris. Je gaat weer een liedje draaien en jou de taak om te raden welk liedje het is. Weet je het? Maak je kans op de Q-prijspakket. Gaat hij zo doen. Oh. Fatalist en BB Rexha, een nieuwe religion. Hoor je zo?
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar €0,97. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
9: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
11: Vind de training die bij jou past.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: De Beter Pikken Bullies!
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding, Douwe Egberts Aroma Rood, 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
12: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
13: Het is 9:30, Q-Music weer. De dag begint bewolkt. Die wolken die komt af en toe ook wat regen uit. Vanmiddag dan gaan we vaker de zon zien, 17 tot 19 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A29 valt mee. Berg op Zoom, Rotterdam tussen Barendrecht en Vaanplein kom je in 3 minuten. Controles die vind je op de A2 Weert Echt. Dat is bij 202,3. Op de A4 Pernis Schiedam bij 71,7. A16 Rotterdam Dordrecht bij 8,0. En ook op de A30 opletten Ede Barneveld bij 16,2.
14: Bas van Nimwegen.
13: Yes. Klassiekertje van Queen hoor je zometeen na

0: Q Music. Het is 10:10.
1: Horis.
0: Daar is Joris. Hey Joris, goedemorgen.
2: Hey Bas, goedemorgen.
0: Heb jij een hoop egels in je tuin?
2: Egels? Ja, we hebben een paar egels inderdaad in de tuin. Ja.
0: Tuinegels, die zie je iedere week voorbij schuiven.
2: We zien vaak de ontlasting liggen op egels en op het gras.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Hey, hoe ziet dat eruit dan? Egelpoep? Geen idee.
2: Ja, dat is een beetje langwerpig, een beetje een... Okay. En we zien ze natuurlijk ook wel eens lopen door de tuin. Dan horen we in één keer wat geschuifel en dan gaat het licht in één keer aan. En dan,
0: Hij heeft al geteld dit weekend. Het is de egeltelling dit weekend.
2: Is het weer de egeltelling?
0: Ja.
2: Dan moet ik daar toch maar eens even mee aan de gang. Ik ga vanavond voor zitten.
0: Nou, je hebt nog tot vanavond. Dus...

0: in de tuin natuurlijk.
1: Ja, die zijn nou wel weg.
0: Nou, welk liedje hoor je op het draaiorgel van Joris? Stuur het deze kant op via een bericht met de Q-app. Spreek ik je misschien zometeen en wie in het Q-prijspakket? Dit is Snelle.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Nieuwste Lucas en Steve, All I Know, hoor je bij Q.
1: Joris! Daar is Joris!
0: Hey Senna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent helemaal klaar voor komende woensdag, hè?
2: Ja.
0: Zegt ze heel stellig.
2: Ja.
0: Ja, wat was er ook alweer komende woensdag? Nee, de astronomische herfst begint woensdag.
2: Oh god, oh ja.
0: Ja, oh, oh. God. Nee, maar jij gaat vandaag met een kleedje op de bank zitten.
2: Ja, nou, als het kan wel. Het is hier zo grijs en zo regenachtig, dus perfecte weer daarvoor.
0: Ben je een beetje een herfstmens?
2: Nou, ik moet zeggen, die zomer was zo warm dat ik nu wel denk, oh, lekker. Gewoon even lekker thuis, gewoon op de bank en de kaarsjes aan. Oh, heerlijk.
0: Ja. Lekker aan de rooibos thee.
2: Precies, precies.
0: Nou, daar gaan we nog weinig van merken, want komende week volgens mij is nog na zomer echt nog temperatuur boven de 20 graden. Dus ik moet zeggen, daar kijk ik nog wel naar uit, hoor.
2: Vind ik ook heel lekker hoor. Gewoon een graad of 20 en een zonnetje, daar kan ik ook helemaal mee leven.
0: Lekker. Hey, en jij hoorde de draaiorgel muziek van Joris. Toen dacht je, nou is mijn zondag helemaal af.
2: Ja, het was meteen het eerste deuntje. Dat is zo herkenbaar dat ik dacht, ja, dit moet het zijn.
0: En wat was dat eerste deuntje? Wat hoorde je?
2: Ik hoorde As It Was van Harry Styles.
0: Ah, dat is hartstikke goed. Senna, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: We gaan het Q-Music prijspakket je kant op sturen.
2: Nou, superleuk.
0: En ik wens je nog een hele fijne zondag onder je kleedje op de bank.

0: En Jamaica en wij, Q Music zometeen. De trein naar Boston. Stella Lefty hoor je zo. En ook Chris Cross Amsterdam komt eraan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Nu bij Dirk, WCL. Kuip, 225 gram, 99 cent.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
14: Nu bij Van Mossel. Exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
15: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
17: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
18: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
19: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
20: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
21: Bij
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou. NVM. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
25: Smin.
26: Valt je iets op aan mij?
25: Nieuwe jas?
26: Nee.
25: Nieuwe schoenen?
26: Nee.
25: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
27: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
28: Boost yourself.
29: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
30: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
31: Het geluid.
32: Het geluid van Q-Music is nu waard... €15.000.

0: 10 uur geweest. Goedemorgen, het Q-Music nieuws kregen van Mario Kwaitaal.
1: Goedemorgen.
2: De brandweer in Leeuwarden kan niets meer doen voor een bowlingcentrum. Er brak vannacht brand uit en het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Er komt veel rook vrij bij de brand en er zijn knallen te horen in het gebouw. Dat kunnen gasflessen zijn die ontploffen door de hitte. In Rotterdam-West zijn twee mannen en een vrouw opgepakt die vannacht iemand zouden hebben beroofd in het centrum van Rotterdam. De auto waarin ze zaten werd al eerder gezien, maar omdat er een vuurwapen in het spel zou zijn, werd gewacht tot er meer politie was. Het vuurwapen bleek volgens regionale media niet echt. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren kunnen stemmen voor de deelstaatverkiezingen. Net als pas geleden in Sachsen-Anhalt is de partij van bondskanselier Merz ook hier niet populair. Een slecht resultaat kan gevolgen hebben voor zijn positie in de Bondsdag. Merz zou later in Berlijn met de partijtop praten over zijn toekomst. En in een natuurgebied in Tanzania zijn 10 dode leeuwen gevonden die misschien zijn vergiftigd. In het gebied leven veel nomaden die al lange ruzie hebben met de autoriteiten. Ze zeggen dat ze van hun land worden verdreven omdat de natuur belangrijker zou zijn. Het is niet bekend of zij ook achter de vergiftiging zitten. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Yes, dankjewel. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A29 Berg op Zoom Rotterdam. Tussen Barendrecht en Vaanplein kom je in 2 kilometer 4 minuten. Valt mee. Controles dan op de A4 Pernis Schiedam, staan ze bij 71,7. A16 Rotterdam-Dordrecht bij 8,0. A27 Almere-Hilversum bij 112,4. En de laatste op de A28 Hogeveen-Meppel opletten bij 122,5.
3: Hey Matty!
4: Hey Matty!
5: Hey Mattie.
6: Met Luc, Annemarie en de redactie.
7: Hey Mattie.
6: Iedere werkdag bij Q-Music.
7: Q-Music. Bas van Nimwegen.
0: Yes, goedemorgen met zometeen Chris Cross Amsterdam.
8: Heerlijk, even knallen.
0: Zo is dat, hou je stamba, komt eraan. Na Stella Lefty nu. Q-Music.

0: Mackie Music. Ja, s'avonds staan ze tot in de kleine uurtjes feestjes te bouwen in. Clubs, festivals, door het hele land natuurlijk. Ja, en 's ochtends dan zijn ze gewoon weer even die voetbalvader. Ja, dat is wel mooi. Dit postte Sander van Criscos gisteren op Instagram. Die stond met zijn zoontje Peer ergens in de vroegte op een voetbalveld.
1: Peer, heb je er zin in? Hoe laat is het? Het is vroeg, hè?
0: Hoe laat is het? Ja, veel te vroeg. Ergens om 8:00 ochtends stond hij op het voetbalveld. Het leven van een voetbalvader. Ik moet zeggen, stiekem lijkt me dat best wel mooi, toch? Bij mij duurt het nog eventjes. Mijn zoontje Joes, die is 8 maanden. Die moet eerst maar eens leren kruipen. Maar wie weet, het lijkt me dan wel mooi. Gewoon lekker op zo'n frisse zaterdagochtend langs het veld. Koffietje erbij, een beetje voetbal kijken. En dan ja, lekker tussen die fanatieke schreeuwende ouders. Die denken dat hun zoon in de Champions League voetbal. Ja, ik kijk ernaar uit, je hoort het. Maar goed, ja, wie weet. Gaat hij wel helemaal niet voetballen? Gaat hij paardrijden? Dat moeten we natuurlijk allemaal nog gaan zien. En dit is Key Music, je zondagochtend met het nieuwste Direct. Dit is My Friend.

0: Kimi is gaan met Fireboy DML. Buddy, hoor je? Zo 18 over 10 op je zondag. Ik zie Storm Bastiaanse. Die stuurt vandaag een dagje naar de Efteling. Jessica Russenberg vanmiddag lekker mijn dochter aanmoedigen bij de basketbalwedstrijd. Kijk, succes daar. Michelle Rengelink, die zegt dan weer, ik weet wat het is. Dat gaat natuurlijk over het geluid. Ja, ben jij er al uit? Weet jij al wat het is? Dat wordt morgen natuurlijk sowieso weer discussiëren, brainstormen met je collega's over wat het nou kan zijn, het geluid van Q-Music.
1: Het geluid.
0: Ik heb zelfs zoals ieder jaar nog geen idee. Het is altijd, hè? En dan zie je uiteindelijk achteraf de oplossing, het filmpje, en dan denk je, ach ja, het is zo simpel, dit doe ik iedere dag. Of dit ligt gewoon naast me hier, terwijl ik het zie. Ja, als je het denkt te weten, meld je aan in de Q-Music app. Mag je misschien een poging wagen? Morgenochtend spelen we weer verder voor €15.000. Dat is momenteel de waarde. Ja, dit is ook leuk. Als je in de uitzending komt, krijg je sowieso ook het thuisspel van het geluid. Hè? Dus echt een tastbaar spel. Dus niet een app, maar gewoon echt een spel. En daarbij hoor je dus een geluidsfragment. En dan moet je dus ook zien te raden wat het geluid is. Net zoals op de radio. Dat is leuk voor de feestdagen bijvoorbeeld. Ja, en wat is het nou? Lig je vannacht weer wakker, hè? Spookt dit weer door je hoofd? En meld je aan in de Q-Music app. Wie weet mag je morgenochtend een poging wagen voor €15.000. Ella Langley hoor je zo, naar Ricky Martin.

0: Heerlijke zondagochtendmuziek dit, toch? Ella Langley, Houston, Texas, hoorde je bij Q Music. Hey, hoe vies is jouw auto? Ja, kan je er figuurtjes op tekenen? Op de ramen? Dan weet je dat het tijdens een keer naar de wasstraten gaat. Nou, wie weet sleep jij zometeen 4 wasbeurten binnen. We spelen zometeen Bas betaalt je carwash. Hoe je meedoet, ga ik je zo vertellen. Ook deze komt eraan. Van Afrojack en Aloe Black, In My World, hoor je zo op Q.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba. Diverse varianten, 99 cent.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
19: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
20: Download de app en start met vind.
21: 18 plus, speel bewust.
22: Ja.
23: Echt serieus?
22: Zo.
23: Wat een geld.
22: 18.000, potverdikke me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: Ben jij de volgende postcode-loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
25: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/auto.

0: 11:30. Goedemorgen. Kim is ik weer van Buienradar. De regen en wolken die verdwijnen langzaamaan. Vanmiddag zelfs wat zon. Het is 17 tot 19 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file langer dan 10 minuten op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Harmelen is een ongeluk gebeurd. Kom je in 4 kilometer, 20 minuten. Controles staan op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 8,0. En ook op de A28 Hogeveen-Meppel daar bij 122,5.
1: Bas van Nimwegen.
0: Yes. Q-music. Met Feel van Robbie Williams zometeen.

0: Passenger bij Q. Ah, dit moet toch haast wel beter gaan dan gisteren. Ja, ik heb toch een beetje te doen met Stanley. Hij speelde gisteren mee met Bas Betaaltje Car Wash. Gaan we zo meteen weer doen. Maak je kans op 4 gratis wasbeurten. Daarvoor moet je zo snel mogelijk een liedje zien te herkennen. Dus je hoort een liedje en er komt steeds een instrument bij. En hoe sneller je het nummer raadt, hoe meer wasbeurten je van me krijgt. Ja, Stanley gisteren die ging gewoon niet zo lekker. Dit weet jij.
1: Een wasbeurt.
2: Ja, maar hoe heet ze? De Pitbull met...
0: Met?
2: Met die... Ik weet het niet.
0: Ach ja, je hoort de teleurstelling in zijn stem. Hè? Dus Stanley die staat vandaag nog met een sponsor en een hemmer bij zijn auto, denk ik. Zometeen jouw kans. Durf jij het aan? Pak de Key Music app erbij. Stuur daar het woord Car Wash. Heel simpel dus het woord Car Wash. Deze kant op via de Q-app. Speel je zometeen mee met Bas Betaaltje Car Wash. Eerst Robbie Williams.

0: Adem wordt het na zomer onderweg. Met toch wel een van de zomerhits van dit jaar. De Bauza Magnetic by Q. Ja, het is bijna 11 uur. Bas betaalt je car wash. Ik hoop dat ik weer een paar wasbeurten weg kan geven. We spelen Bas betaalt je car wash met Sarah. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn jouw zondagsplannen?
1: We rijden net Waalwijk in om even met wat vrienden af te spreken.
0: Kijk, gezellig.
1: Ja.
0: En rij je Waalwijk in met een hele vieze auto? Of hoe staat die bij?
1: Ja, redelijk vies wel, ja.
0: Hoe vaak ga je gemiddeld naar de wasstraat?
1: Te weinig.
0: Eén keer in het jaar, hoor ik.
1: Ja.
0: Nou, wie weet staat hier dadelijk weer glimmend op. We gaan Bas betaalt je car wash spelen. Je moet zo snel mogelijk een liedje zien te herkennen. Je begint dadelijk alleen met bijvoorbeeld de baslijn van een liedje. Naarmate je verder komt, ga je steeds meer van het nummer horen. Dus even later komt er ook een piano bij, dan de drums. Hoe sneller je de titel en artiest raadt, hoe meer wasbeurten je van me krijgt. Ja, ben je te laat, heb je helemaal niks.
1: Yes, oké. Okay.
0: Ben je er klaar voor?
1: Yes, zeker.
0: Zij Sarah twijfelachtig. Daar ga je.
2: Vier wasbeurten. Drie wasbeurten.
0: Welk liedje is dit?
1: Ja.

0: ik hoor het. Nee, ik hoor hem niet.
1: Eén wasbeurt. Zing mee.
0: Oh, dit is Multicolors van Sommelier.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh, op het nippertje.
2: Oh, dit was kantje boord.
0: Ja.
2: Nou ja, die Sommelier die zat echt op het randje. Maar we rekenen me goed hoor. Zeker. Eén wasbeurt nog binnengesleept. Dus dat is lekker. Ja.
0: Oh, sta je er weer in? Echt laat. Ja,
2: ja,
0: laat.
2: Ik hoorde je me meezingen in je hoofd, volgens mij.
0: Ja, op het eind hoorde ik hem, kon ik hem meezingen, ja.
2: Eén wasbeurt komt je kant op, Sarah. En ik wens je nog een mooie zondag.
0: Yes, dank je.

0: Multicolor bij Key Music. Het is bijna 11 uur. Het laatste nieuws krijgen ze meteen van Daphne.
1: Ja, goedemorgen. Ja, dit keer geen kunstroof in het Louvre in Parijs. Maar ja, er is iets teruggebracht.
0: Oh, sympathiek van de dieven.
1: Ja.
0: En we gaan zo meteen in de Top 40 Classic terug naar 5 jaar geleden. Toen was er iets te zien, iets unieks in ons land.
2: Zo snel mogelijk hierheen, dat dachten we, ja. Dus we hebben meteen de trein gepakt.
0: Ja, wat was dit? Je hoort het zo meteen.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
7: De Beter Pickabillies!
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
10: Gebruik je Android? Dan betaal

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3x5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Bij Ter Stal zijn we weer back to busy. Met de nieuwste jassen, jeans en jurken, toffe tops en TikTok broeken. En alles altijd vet voordelig. Voor jou, je lief en je kleine. Mooi klaar voor het najaar. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
14: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
15: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
16: Het geluid.
17: Het geluid van Q-Music is nu waard
18: €15.000. En het geluid klinkt zo.
19: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
18: Het is 11 uur, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Daphne van der Meijs.
20: Goedemorgen. In Leeuwarden woedt sinds vannacht een grote brand in een bowlingcentrum. Er komt veel rook vrij en daarom zijn er meerdere NL-alerts verstuurd. Het gebouw is niet meer te redden. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan en houdt rekening met brandstichting. Voor zover bekend was er niemand in het pand. Bij de rellen op het Malieveld in Den Haag gisteren zijn ook meerdere journalisten belaagd. Volgens Persveilig werden ze onder meer geschopt, bekogeld en uitgescholden. Een fotograaf belandde na een duw van een agent met zijn camera in het water. De politie noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en is met hem in gesprek over een mogelijke vergoeding. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland moet voor de rechter komen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. Hij maakte nepvideo's met de hoofden van zo'n 60 BN'ers en politici, onder wie Helene Hendricks en Ellie Lust. Ook verspreidde hij de beelden via een website. De man kan maximaal 2 jaar cel krijgen. En 2 Duitsers hebben geprobeerd hun eigen kunst in het Louvre in Parijs te krijgen. Ze hingen voor de grap hun eigen schilderijen op in de zaal van de Mona Lisa. Dat deden ze met plakband, waardoor de muur beschadigde. De beveiligers konden er niet om lachen en hebben de mannen opgepakt. Vorig jaar werd er bij een inbraak in het museum nog voor miljoenen euro's aan sieraden gestolen. En het weer dan nog. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door en het wordt maximaal 19 graden.
18: Dankjewel Daphne, dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file die langer is dan 10 minuten. Is het geval de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen is een ongeluk gebeurd. Kom je in 6 kilometer, vertraging is daar 1.5 uur. Controles op de A4 Leiden-Amsterdam met 24,7. De A16 staan ze Rotterdam-Dordrecht bij 8,0. En de A28 Hogeveen-Meppel daar opletten bij 122,5.
0: Hey Mattie!
21: Hey Mattie!
22: Hey Mattie!
23: Met Luc, Annemarie en de redactie.
24: Mattie.
23: Iedere werkdag bij Q Music.
25: Q Music.
26: Bas van Nimwegen.
18: Ik heb hier 4 pareltjes klaarstaan uit 2021. Mag je zo meteen uit gaan kiezen in de Top 40 Classic. Eerst Cameron Whitcomb.

0: Even wachten nog, even wachten. Fleetwood Mac, Little Lies, back here. Top 40 Classic. Ja, terug naar precies 5 jaar geleden, 20 september 2021. Toen was in ons land in één keer een walrus te vinden.
1: Zo snel mogelijk hierheen, dat dachten we, ja. Dus we hebben meteen de trein gepakt.
2: Dit is, wat ik zeg, de enige kans om een keer zo'n beest te zien. En het ligt er lekker rustig bij. Ja, dan ben ik heel blij dat het wel lukt.
0: Dat was wel uniek. Walrus Freya, die zwom in één keer voor de Nederlandse kust. Was 23 jaar geleden, voor het laatst gebeurd dat er een walrus in Nederland zwom. Dus het was wel bijzonder. En vervolgens ook op verschillende plekken aan de kust te vinden. Daarna is hij doorgezwommen naar Oslo. Stond er ook onbekend. Freya dat ze steeds op boten klom. Dus die sloopten ze daar. Dus dat was geen succes. Maar goed, wat hoorde Freya als er een radio aan stond op de boot? Ik heb er hier 3 hits uit de top 40 van toen, 20 september 2021. Aan jou de vraag, welke moet ik zo meteen helemaal draaien? Laat het weten, kan heel simpel via berichtje met de Kimis Gap. En leuk als je dat even doet met een audio-appje. Kan ik even horen hoe fris je klinkt op zondagochtend. Ga je voor de nummer 1 van toen? Was Stay van The Kid LAROI en Justin Bieber. The Weeknd, keuze 2. Stond op 9 met Take My Breath. Of Camila Cabello en Don't Go Yet. Stond op 13. Nou, welke wil je horen? Het is helemaal aan jou. Laat het weten. Ga je voor The Kid LAROI en Justin Bieber, The Weeknd of voor het Camila Cabello? Liedje met de meeste stemmen hoor je zometeen. Na Douwe Bob en Mo, nog even blijven bij Q.

0: Wat energie om je zondag op te starten. Another bij Kimmy's Girl to Talk to You. Ja, terug naar 20 september 2021. Toen was Nederland in de ban van walrus Freya. Die werd gespot aan de Nederlandse kust. Hier nog een geluidsfragment van Freya. Toen in de top 40 de Kid Laroi en Justin Bieber en Stay kon je uitkiezen. The Weeknd, Take My Breath was keuze 2. En Camila Cabello met Don't Go Yet. Tim Schippers die stuurt ik ga voor Camila Cabello. Leuk om weer eens te horen, ik was die helemaal vergeten. Ja, het blijft een leuk liedje. Luna van Leeuwen die zegt mijn stem gaat uit naar The Weeknd. Live gezien, deze zomer was heel goed. Hugo Bergen die zegt Justin Bieber en The Kid Laroi alsjeblieft. Sharon Jansen, lastig, maar als toch echte believer wil ik Stay horen. Dan Manu.
1: Hoi Bas, ben Manu. Voor mij nummertje 3 alsjeblieft. Doei doei.
2: Hoi Bas, ik kies voor Stay. Heeft toch goede herinneringen, dus die alsjeblieft.
3: The Kid Laroi met Stay. Vinden wij leuk. Doei.
4: We willen hem met Stay van Justin Bieber en Kid Laroi.
5: Nummer 1 dus. Groetjes Jens en Mats.
0: Kijk wat leuk. Groetjes terug Jens en Mats. Ja, de uitslag. 25% van de stemmen voor The Weeknd. Take My Breath. 34% van Camila Cabello met Don't Go Yet. En gewonnen met 41% van de stemmen. The Kid Laroi en Justin Bieber. Stay is de top 40 classic van vandaag.

0: Somber en Home Wrecker bij Q Music. Over lekkere liedjes gesproken. Heb je de nieuwe alarmschijf al gehoord? Die is voor Jason Derulo. Ga ik zo meteen draaien. Ook deze. Op Topic en Becky G. Sorry papi, hoor je zo. Hey Mattie.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
1: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
2: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam. Is mijn telefoon weg? Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo. Dan kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
0: Godverdomme. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
3: Hey Mattie.
4: Hey Mattie.
3: Hey
4: Mattie.
0: Elke ochtend bij Q Music.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Haibu. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1+1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Het is 11:30. Goedemorgen, Kim is ik weer van Buienradar. Vanochtend nog bewolkt met regen. Vanmiddag gaan we de zon vaker zien. Is het 17 tot 19 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan 10 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen is een ongeluk gebeurd. Kom je in 6 kilometer, 20 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord, daar 21 minuten. Controles op de A4 Leiden-Amsterdam, 24,7. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 8,0. A27 Almere-Hilversum bij 112,4. En de A28 nog Amersfoort-Zwolle staan ze bij 59,8.
15: Bas van Nimwegen.
14: Nieuwe alarmschijf van Jason Derulo.

0: Yeah, Ed Sheeran, je hoorde Shivers bij Q-Music. Ja, Sanne, jij bent helemaal fan van het liedje dat ik nu ga draaien.
1: Ja, echt wel. Ja, die staat al weken in de playlist en dat werd zelfs vakantie helemaal grijs gedraaid.
0: Waarom? Wat doet dit liedje met je dan?
1: Ja, het is lekker zomers, het is goed dansbaar. En op Instagram en TikTok gaat het natuurlijk heel hard.
0: En komende week de belangrijkste track bij Q-Music, de alarmschijf. Perfecte timing trouwens ook, hè?
1: Is dat zo?
0: Nou, ik weet niet of je het weerbericht van komende week hebt gecheckt.
1: Ja, volgens mij gaan we weer iets warmer de kant uit, hè?
0: Nou, we krijgen een beetje Indian summer, hè? Echt temperatuur richting de 23 graden, zag ik.
1: Oh, dat is heerlijk. Nou, dat past hier helemaal bij. Weg met dat grauwe grijze en op naar de zon.
0: Zo is het maar net. Ik ga hem draaien, goed?
1: Precies. Nou, superleuk. Dankjewel.
0: Mooi weekend.
1: Doei, doei.
2: De Q-Music. Alarmschijf.
3: DJ Koja, Jason Derulo en Melody.

rijdt ze weer de garage in met haar rijdende piano. Ken je nog de videoclip van deze? Vanessa Carlton en 1000 Miles. Ze zit er achter de piano en dan gaat ze in de garage zitten. Gaat die deur open en vervolgens rijdt ze echt de hele stad door in L.A. met die piano. Het is wel grappig, dan denk je misschien dat hebben ze ergens opgenomen in de studio met van die green screens, weet je wel, van die groene achtergronden waar ze dan heel makkelijk andere achtergrond achter kunnen zetten. Maar dat is niet zo. En een van die opnames hebben ze echt Vanessa op een vrachtwagen gezet met een piano en daarmee zijn ze vervolgens door de straten van L.A. gaan rijden. Grappig. Clip keek ik altijd op clipjes.nl. Ken je dat nog? 2002 was het? En dat bestond er nog geen YouTube, maar dan had je dus wel clipjes.nl. Kon je allerlei videoclips kijken. Waaronder dus deze van Vanessa Carlton. Als je moeder niet zat te bellen natuurlijk, dan klapte het internet eruit. Dan ging het. Nu Harry Styles, dit is American Girls bij Q.

En mocht je zometeen opschrikken en denken, hè, hoor ik nou de stem van Lars Boelen op cue? Is het al 10 uur 's avonds geweest? En het is toch gewoon zondag vandaag? Ja, normaal hoor je Lars altijd van maandag tot en met donderdagavond op cue. Zometeen een gelegenheidsduo Lars en Bram op cue music. Die slepen je gezellig de zondagmiddag door. Veel plezier! Doei.

0: kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili.

0: of doneer.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Is ja. Echt serieus?
8: 7
7: Wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Bij Terstal weten we wat je nodig hebt. En nieuwe jeans. Voor jezelf, je lief en je kleintjes. Meer jeans, meer voordeel. Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk...

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
13: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
14: Het geluid.
15: Het geluid van Q-Music is nu waard.
13: Dat is een mooi rond bedrag, 15.000 euro.
15: Weet jij al wat het is?
16: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
13: 12 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Dat krijg je van Daphne van der Meis.
17: Goedemiddag. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man was met twee anderen aan het duiken en raakte op zo'n 80 meter diepte in paniek. Hij zwom daarna snel naar boven, maar raakte bewusteloos en moest uit het water worden gered. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. In Leeuwarden woedt sinds vannacht een grote brand in een bowlingcentrum. Er komt veel rook vrij en daarom zijn er meerdere NL-alerts verstuurd. Het gebouw is niet meer te redden. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan en houdt rekening met brandstichting. Voor zover bekend was er niemand in het pand. Ed Sheeran heeft excuses gemaakt voor de ophef rond rapper Macklemore. Hij werd uit zijn voorprogramma geschrapt na uitspraken over de Palestijnen. Sheeran zegt dat hij fouten heeft gemaakt in hoe hij daarmee omging.
18: And I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so, so sorry. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
17: Hij noemt de situatie in Gaza dus onacceptabel. Wel zegt hij dat het schrappen van Macklemore niet zijn besluit was. En Feyenoord komt vanmiddag in actie tegen FC Utrecht in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen vorige week nog met 7-0 van PEC Zwolle. Feyenoord staat derde in de Eredivisie, 2 punten achter PSV en AZ. Over een kwartier wordt er afgetrapt in de Kuip. En het weer dan nog, vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden.
13: Verkeersinformatie van Flitsmeister. De langste vertraging die staat op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen Kerkdriel en de Martinus Nijhoffbrug. Je vertraging daar een kwartier. Dan de meest gemelde flitsers. Dat zijn er 5. Die staan langs de A1 Amersfoort-Eemnes. De hoogte van Baarn bij 35.0. De A4 Leiden-Amsterdam bij 24.7. De A16 Rotterdam-Dordrecht 8.0. De A27 Almere-Hilversum bij 112.4. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59.8. En de Bram?
19: Hallo?
13: Ja!
19: Wie?
20: Ik heb Miep mee.
19: Miep!
20: Miep de hond.
19: Miep! Ja, maar... Miep de hond. Even. Ja,
20: maar Miep, die gaat jou eng vinden hoor.
19: Waarom? Hoezo?
20: Ja, jij komt zo op de raf.
19: Nee, kom echt hard. Daar komt mij op.
20: Oh, gaat het wel, Miep? Hier, wacht. Ik krijg even een lekker botje. Zo, ja. Ik ben er. Ja, flitsers.
19: Kunnen we beginnen? Nee, flitsers heb ik net gedaan.
20: Dat is mijn taak.
19: Ja, maar ja, je was met Miep
20: bezig. Ik kom net binnen. Ja, je hebt gelijk.
21: Hey, Mattie.
22: Met Luc, Annemarie en de redactie.
23: Hey, Mattie.
22: Iedere werkdag bij Q-Music.
24: Lars en Bram.
19: Ja, en Miep dus.
20: Ja, en Miep, je moet er niet in de ogen kijken, want dan grijpt ze je.
19: Maar is dat gevaarlijk?
20: Ja, ze is levensgevaarlijk.
19: Oh jee.

0: Morgan Wallen, Post Malone en I Had Some Help bij Q Music. Daar Bram Krikke.
1: En daar Lars Boelen.
0: Ja.
1: Hoe kan het, hè? Ja, Tom van der Weert zit ik natuurlijk normaal mee.
0: Klopt.
1: Ja, die is er wegens privéomstandigheden even niet bij.
0: Nee.
1: Wel fijn dat jij zo paraat stond,
0: nou, ik
1: Lars.
0: Vannacht kreeg ik een appje van de baas. Maar echt vannacht. Ik schrok er ook een beetje. Want hij nooit in het weekend dat ik s'nachts, weet je wel, als je dan een appje krijgt, dan is er echt wat mis.
1: Ja.
0: Ik kreeg een berichtje en toen, ja. Maar ik heb eigenlijk vakantie.
1: Wacht, jij hebt nu vakantie?
0: Ja, dit is de laatste dag van mijn vakantie. Morgen begin ik weer...
1: Jongen.
0: Nee, maar dat geeft ook niet.
1: Hartstikke wel, man.
0: Nee, maar ik had ook niet zoveel... Ja, ik wilde vandaag eigenlijk nog even een rookmelder ophangen in huis. Ja, ik had het...
1: Maar
0: dat maakt voor de rest ook
1: als
0: niet
1: als dat de dag is.
0: Ja, sinds mei heb ik geen rookmelders meer.
1: Nee, dat is wel handig om die wel te hebben,
0: ja, maar
1: Lars.
0: Goed, het huis is ook niet afgefikt. Maar dat wilde ik eigenlijk vandaag doen. Maar goed, dat kan ook wel een dagje.
1: Maar je doet net alsof dat een hele dagtaak is. Dat kan je toch ook na de show gewoon
0: doen? Nee, ja, maar dat heeft nogal wat voet in aarde. Dat is een beetje te lang om te vertellen. Maar dat ding dat moet helemaal in de nok van het trapgat. En dan moet ik helemaal wat op. Je kan daar niet zomaar bij. Het is echt gezeik. Ja, sorry. Ja, maar dat wilde ik dus vandaag heel de dag lekker doen. Het is toch een beetje herfstachtig vandaag.
1: Nou, maar ik vind het wel ongekend lief dat jij jouw vakantie hebt opgeofferd om hier te zitten. En ik vind het ook hartstikke gezellig, Lars.
0: Met alle soorten van genoegen.
1: Ja, we gaan er gewoon een hartstikke groot feest van maken. Wat ik wel al meteen jammer vind.
0: Oh, wat? Ja?
1: We zijn net binnen. Ik wil inloggen om de voetbal te kunnen kijken. En jij zegt, hey, dat is mijn scherm. En die gebruik ik voor het draaiboek. Dan denk ik, jongen, Tom had hier al lekker dat voetbal aan. Daar beginnen al de nodige irritaties.
0: Nou, dat is een lekker begin. Maar wat gaan we... Sorry, ik ben niet zo in de voetbal. Dus help me even. Wat is er?
1: Feyenoord tegen FC Utrecht speelt nu.
0: Oh ja.
1: Dat is wel leuk. En volgens mij ook Napoli-Fiorentina. Dus dat is ook leuk.
0: Hebben we dit dan op alle schermen aan? Of hoe gaat dit dan precies?
1: Ja, op alle schermen.
0: Overal hebben we wedstrijden zo meteen staan.
1: Dus groot beeld op de kleine schermen.
0: Oké. Okay.
1: Ik ga even inloggen.
0: Ja, log jij even in. Dan ben ik ondertussen benieuwd als je zit te luisteren. Hoe ziet jouw dag eruit? Wat ben je aan het doen? Heb je nog leuke plannen voor vandaag? Ga je ook voetbal kijken? Of zit je dat nu te doen met de radio aan of weet ik het. Heb je wat anders leuks te doen vandaag? Laat even van je horen. Wat zijn jouw plannen voor deze zondag? Doe dat met een berichtje in de Q Music app.
1: Waarvan akte?
0: Ja, ik zit even te kijken.
1: Wat is er?
0: Ja, jouw wachtwoord. Je bent het nu al 5 keer verkeerd aan het invullen.
1: Ja, dus ik hoop wel, normaal doet Tom dat.
0: Goed, wij loggen even in als jij even laat weten wat je aan het doen bent vandaag.

0: Jay-Z, Alicia Keys en Empire State of Mind. Ja, Bram, de hele appbox loopt vol met iedereen die wat aan het doen is vandaag. Zullen we even wat dingen doornemen?
1: Ja, dat is goed. Ik zie hier bijvoorbeeld een berichtje. Nou, dit is wel een uitzonderlijke van Marga.
0: Ja.
1: Kerstkaarten aan het maken.
0: Ja, je kan er maar op tijd bij zijn natuurlijk. Maar, ze doet er ook een fotootje bij. Want dit zijn speciale, lijken wel gehaakte kerstkaarten of zo. Met... Nou goed.
1: Ja, ze pakt lekker uit. Maar ja. ik snap als je het zo uitgebreid doet dat je nu alvast begint in september.
0: Ja, dat snap ik ook. Even kijken. Wilma die is de koffers aan het pakken voor vakantie naar de Algarve in Portugal.
1: Nick die zegt onderweg naar de Dam tot Damlo.
0: Nou ja, Marja die heeft net 5 kilometer hard gelopen. Die is nu even aan het bijkomen.
1: David zegt hier schijnt de zon in het midden van het land. Nou, wat heerlijk.
0: Desiree is aan het behangen.
1: Oh ja, ik zie Ramona die zegt kermis in Wiegen. Dus even daarheen vanmiddag, maar eerst naar jullie luisteren.
0: Oh, mijn vriendin is daar ook naartoe vanmiddag.
1: Naar de kermis.
0: Kermis in Wiegen, de ouders die wonen daar. Dus die is ook even daar naartoe.
1: Oh ja.
0: En we gaan even naar Patricia. Die is niet onderweg naar de kermis in Wiegen. Maar jij gaat ergens anders naartoe, toch?
2: Ja, dat klopt. Ik ga lekker naar Parijs.
1: Oh, wat heerlijk. En hoe lang ga je daarheen?
2: Ik ga 5 dagen.
1: Zo, dan kan je Parijs wel behoorlijk uitspelen. Wat staat er allemaal op de planning in Parijs?
2: Ja, vooral leuke dingen bekijken.
1: Ja, zoals?
2: We zijn in juni al geweest, maar toen was het heel erg warm.
1: Oh ja, ja.
2: Dus het is nu wat beter in temperatuur. Dus we kunnen lekker naar het Louvre, naar de Sacré-Cœur.
1: Ja.
2: En voor de rest lekker gewoon wandelen en alle kleine straatjes bekijken, winkeltjes kijken.
1: Leuk.
2: Lekker eten.
1: Oh, wat kan je er ook lekker eten. En ga je ook naar het graf van Napoleon Bonaparte?
0: Denk het niet.
2: Nee, want ik hou niet van begraafplaatsen.
1: Oh.
0: Nee, dat snap ik ook. Ja, het is een hele ongezellige plekken natuurlijk.
1: Het
0: overal.
1: Is meer een soort tombe, hoor. Het is een tombe met alleen louter de kisten van Napoleon. Ja, of misschien de catacombe. Is dat leuk? Ken je de catacombe van Parijs?
2: Nee, die ken ik nog niet.
1: Oeh, nou dat is griezel, hoor. Dat is Lars, dat vind jij ook.
0: Ja, wat is dat dan?
1: Nou, de catacombe van Parijs. Je had natuurlijk heel veel mensen die stierven aan de pest. En die konden niet allemaal begraven worden. Dus wat deden ze? Ja. Die flikkerden ze zeg maar gewoon in het riool, in de catacombe.
0: Ja.
1: Dus het riool onder Parijs zit echt vol allemaal skeletten. Maar die kan je dus ook bezoeken. Dus dan heb je echt kamers vol met schedels en zo.
0: Ja, ik heb niet het idee dat Patricia een beetje op zoek is naar dit soort tips voor Parijs.
1: Nou, maar... Ik weet het niet.
2: Nee.
1: Denk je niet lekker eerst een wijntje en een kaasplankje en daarna lekker...
0: Even schedels bekijken. Even gezellig.
2: Nee, dat lijkt me niks.
0: Nee, oké. Okay. Nee, okay. Nou, veel plezier, Patricia. Ik heb nog wel een normale tip voor je. Ik heb alles op van die leenfietsen gedaan in Parijs. En dat is superleuk, want dan kom je heel snel overal... en dan krijg je ook nog heel veel mee van de stad.
2: Ja, en de metro is ook mijn grootste vriend daar.
0: Ja, maar dan zie je dus niet zoveel, want dan zit je onder de grond.
2: Ja, maar dat is vaak met 10 minuutjes. En daarna kan je lekker weer rondlopen.
0: Ook weer zo.
1: Ja, dat is waar. Dan heb je meer tijd om bijvoorbeeld die catacombe dan te bezoeken.
0: Veel plezier in Parijs, Patricia.
2: Is goed, dankjewel.
0: Oké, hey, doei doei.
1: Doei. Moeten wij niet een keer naar Parijs gaan samen, Lars? Dat lijkt me een
0: hartstikke idee. Gaan we dan die catacombe bekijken?
1: Ja, 100%.

0: Teddy Swims, Back Your Music en Break Up in Reverse. Het is zondag, dus we gaan even een spelletje spelen.
1: Team Lars versus Team Bram.
2: En dat wil je nu al doen?
0: Ik dacht, we gaan even zeggen dat we het zo meteen gaan doen.
2: Oké. Nee. Ik zat al in de startblokken nu, hoor.
0: Oké, ja, maar
2: we helemaal klaar om de strijd aan te gaan.
0: Nee, we hebben nog helemaal geen spel uitgekozen ook.
2: Nee, we hebben geen spel uitgekozen. We hebben überhaupt nog geen teamgenoot. Ik weet nog helemaal niet wie ik in mijn team wil. Laten we daar eens even lekker over borrelen. Ik ga ook nog even wat koffie halen. En dan gaan we zo lekker te strijden trekken.
0: Ja, laten we dat doen.
2: Laten we dat doen.
0: Ja, en ook deze komt eraan. En Miep moet nog een bot trouwens.
2: Ja, Miep moet nog meer een bot.
0: Alleen wat zijn dat? Dat zijn de oren of zo? Van
2: een varken.
0: Varkensoren.
2: Ja, zij moet ook misschien naar de catacombe in Parijs.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
11: Bij Terstal zijn we weer back to busy. Met de nieuwste jassen, jeans en jurken, toffe tops en TikTok broeken. En alles altijd vet voordelig. Voor jou, je lief en je kleine. Mooi klaar voor het najaar. Terstal. Maak elk moment mooi.
10: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, 1,99.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 50.000. Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Het is 12:30, verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging langer dan een kwartier, die staat op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, die vertraging 17 minuten.
2: Ja, er zijn er wel nog een aantal flitsers. 23 in totaal. Nou, ik ga ze natuurlijk niet alle 23 voorlezen. En dan zitten we hier morgen nog.
1: Maar wat doe je dan? Pik je dan een paar gewoon random uit?
2: Even een paar hoogtepunten.
1: Bijvoorbeeld
2: op de A1 richting Eemnes bij 35.0. Op de A4 richting Amsterdam bij 24.7. De A16 richting Dordrecht bij 8.0. Dan op de A28 richting Hoogeveen bij 160.5. En nog een hoogtepuntje op de A28, maar dan richting Zwolle bij 59.8.
3: Lars en Bram.
1: Oh. Met zometeen Agda en de Munnik. Niet of nooit geweest. En eerst Alex

0: Magda en de Munnik en Niet of Nooit Geweest. Bij Q Music.
1: Team Lars versus Team Bram.
0: Ja, het is weekend en ieder weekend wordt het spelletje Team Tom versus Team Bram gespeeld. Tom is even niet vandaag, dus daarom is het Team Lars versus Team Bram. Zullen we eerst even bepalen welk spel we gaan spelen, of niet?
2: Oh, dat vind ik eigenlijk wel goed. Nou, omdat jij...
0: Ik dacht, misschien is het leuk, geen ja, geen nee, geen uur. Even een keertje.
3: Nee.
0: Woordenslang, woordenslang.
3: Stop de muziek. Lars, kijk me eens aan. Nee. Ik heb hier een spel misschien. Is dat niet leuk? Deze heb ik toevallig hier
0: liggen. Welk spel is dat?
3: Hier, kijk eens.
0: Oh!
3: Wat staat erop?
0: Oh, leuk! 30 seconds!
3: Die doen we namelijk nooit. Misschien is dat wel een keer leuk.
0: Oké, nou, 30 seconds. Ja, ik dacht, ik gooi dus even proberen toch een keer.
3: Nee, dat moet je niet willen, joh.
0: 30 seconds, oké. Zometeen spelen we een rondje 30 seconds en de vraag is, bij wie wil je in het team? Is dat bij mij, bij Lars, of is het bij jou, Bram?
2: Ja, nou, voor Team Bram ben ik op zoek vandaag naar iemand die gewoon lekker een bankhangzondag heeft.
0: Oh ja, en ik ben op... Ja?
2: Die er gewoon ook niet vanaf komt. Die gewoon denkt van, nou, misschien lekker een beetje voetbal kijken, een filmpje kijken. Ja. Misschien wel friet bestellen. Ja. Ben je zo iemand, dan hoor je in Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q Music app. En dan gaan we strijden tegen Team Lars en voor de prijzen.
0: Ik ben op zoek naar iemand die een actief zondagje heeft. Iemand die aan het klussen is. Dus ben je lekker aan het werk? Klussen zijn... Wat zit je nou te lachen?
2: Net zoals jij, want jij moet een rookbel erop hangen.
0: Het was eigenlijk de planning vandaag om een rookbel erop te hangen. En jij doet daar heel lacherig over. Maar volgens mij heb jij twee linker handen, Bram Krik.
2: Ja, nee, maar jij doet echt alsof je een fundering moet opbouwen. Je moet een rookbel erop hangen.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar voor mij is dat best wel een ding. Ik ben ook helemaal geen klusser. Ja, een rookbel erop hangen is echt...
2: Ja, maar, nou, ik ook niet. Ja. Maar een rookmelder, dat maakt echt niet uit wat voor spijker je die ophangt.
0: Nee, dat klopt. Er zijn mensen die hun eigen huis helemaal bouwen vanaf de grond. Ik loop helemaal interessant toe met een rookbelder. Nou goed. Ben je aan het klussen, dan hoor je mijn team. Stuur dan Team Lars en doe het met een berichtje in de Q Music app.

0: Hey, back you and break my heart. Het is zondagmiddag, tijd voor een spelletje. We spelen Team Lars versus Team Bram. Bram, we spelen voor het gemak maar weer 30 seconds, hè?
1: Jazeker, nou, voor het gemak. Die doen we niet zo vaak, hoor. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Voor de verrassing.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Jij was op zoek naar iemand die net zoals jij ging klussen.
0: Ja.
1: Want jij gaat een rookmelder ophangen.
0: Ik ga mijn huis verbouwen. Ik ga namelijk een rookmelder ophangen, inderdaad. En ik heb iemand gevonden die ook aan het klussen is. Sjoerd!
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo Sjoerd, wat ben je aan het verbouwen thuis?
2: Wat niet eigenlijk.
0: Oh, stil eens even, kan je even wat zeggen? Wacht even. Ja? Zeg maar wat. Ja, het is heel leeg bij jou.
2: Ik sta nu buiten.
0: Ja, ik hoor het. Oh, goed, laat maar.
1: Ja, deze vlieger ging niet helemaal op.
0: Zo jammer dit.
1: Gemiste kans.
0: Ach, jammer. Hey, Sjoerd, nee, je was iets aan het verbouwen, vertel.
2: Sorry. Ja, inderdaad. We zijn bezig met een nieuwe muur. Of betegelen. Alles strak aan het zetten, alles aan het schuren. Plinten eraf. Nieuw behangetje. Alles eraan.
0: Maar ga je ook een rookmelder ophangen? Want nou hoor ik dingen die zijn allemaal makkelijk te doen.
2: Ja, op elke verdieping moet er officieel volgens mij een rookmelder hangen.
0: Oei.
2: Die moet dan ook nog tegen de muur bevestigd worden.
0: Ja, daar wens ik jou heel veel sterker mee, want dat is niet makkelijk.
2: Oké, dankjewel.
1: Goed, voor Team Bram was ik op zoek naar iemand die lekker een bankhangdag heeft. Die heb ik gevonden in Milou. Hallo Milou.
3: Hallo.
1: Nou, heb je ook dan lekker zo'n Aussie aan? Een lekker trainingspakkie?
3: Ja, ik heb gewoon wel lekker een pyjamaatje aan, ja.
1: Oh, wat heerlijk. En je komt vandaag die bank niet af?
3: Dat was niet de bedoeling, nee. Ach,
1: en wat ga je dan allemaal doen? Ga je dingen kijken? Ga je gamen? Wat staat er op de planning?
3: Nou, bij ons staat denk ik lekker gewoon de tv aan. We hebben net al lekker Make Up Your Mind teruggekeken. En we zien wel wat de rest van de dag nog brengt op de tv.
1: Ja, ja. Hebben jullie dan ook, daar zitten ik en mevrouw nu een beetje in, dat er is zoveel aanbod dat ik niet meer weet wat ik aan moet klikken. Heb jij dat ook?
3: Ja, klopt. En dan ben je het ene aan het kijken en halverwege ga je het andere kijken. En
1: juist.
3: Dan loopt alles nog een beetje door. Ja, dat klopt.
1: Ja, stom is dat.
0: Nou, ik vind Netflix en Videoland is ook een beetje de uitzoekbak van de kruidvat, weet je wel. Er zit een hoop zooi tussen. Je moet maar net een pareltje vinden.
1: Ja, inderdaad. Precies. Voor je het weet zit je ineens Ushi Must Marry te kijken. En dan denk je toch, wat ben ik toch met mijn tijd aan het doen?
0: Ja, wat zonde van de zondag.
1: Ja. Goed, we gaan spelen 30 seconds. Oftewel, wij gaan dingen omschrijven aan onze teamgenoten. En aan onze teamgenoten de taak om binnen 30 seconden toch te raden wat wij bedoelen.
0: Begint er?
1: Ja, Milou, voor Team Bram zullen wij gewoon lekker beginnen.
3: Helemaal goed.
1: Oké, daar gaat de tijd nu in. Even kijken, dit is zo'n

0: Oh, zo'n grappig personage van Rowan Atkinson. Die ook niet praat met Teddy in Engeland.
1: Nee, door.
0: Oké. Dit is de beste voetballer ter wereld momenteel uit Argentinië.
1: Okay. Messi?
0: Ja,
1: Messi?
0: Ja, inderdaad, heel goed. Even kijken, dit is... dit is dat ding in de Koude Oorlog die door Duitsland liep bij zo'n stad. Daar kon je niet overheen klimmen. Hoe heet dat ding?
1: De Berlijnse Muur.
0: Ja, heel goed. En dit is een festival met allemaal stinkende mensen ergens in het zuiden.
1: Lowlands.
0: Ja!
2: Lowlands. Stinkende mensen hier. Is wel waar.
0: Ja, Lowlands inderdaad. Nou, op de valreep.
2: Mooi dat je die dan raadt. Ja. In het festival met stinkende mensen.
0: Goed, ja, zeker. Ik zocht trouwens nog Mr. Bean.
1: Mr. Bean. Ja,
0: Mr. Bean.
2: Hé, maar Lowlands is toch in Biddinghuizen, of niet?
0: Is dat Biddinghuizen of is dat Pinkpop? Oh, Pinkpop is
2: in het zuiden. Dus dan is ze echt afgegaan op stinkende mensen. Dat is echt...
0: Als ik Pinkpop had moeten omschrijven, had ik hetzelfde gezegd.
1: Gewoon één festival.
0: Ja, precies. Nou, heel goed. Ja. Team Lars, aan jullie de taak.
2: Sjoerd, zijn we er klaar voor?
3: Jazeker.
2: Daar gaat de tijd nu in. Dit is een darter, kale darter. Is volgens mij nu gestopt met darten, maar er is nu heel veel feest
3: van
2: aan het vieren. Nee, die andere. Kaal.
3: Van Gerben.
2: Ja, heel goed. Dit is een stad in Nederland. Je kan hier de pont nemen naar Engeland...
3: Den
2: Helder. Nee, beneden, Zuid-Holland.
3: Rotterdam. De Hoek van Holland.
2: Nee. Ja, heel goed. Dit is in een zakje en dat drink je om 4 uur. 4 uur. En dan zegt...
3: Kuppensoep.
2: Nee, dat andere. Ja, inderdaad, ik hoor het. Kuppensoep. Dit is een talkshow host. Blond haar.
0: Stop de tijd. Kuppensoep, wat goed zeg. Ja. Dipje. Nou goed, nou genoeg.
2: Gaan we niet over... Nee,
0: daar gaan we niet in.
2: Wat is er? Even 3-3 is het nu. Of niet?
0: Het is 3-3 en dat betekent zowel Sjoerd als Milou, jullie pakken allebei de prijzen.
4: Yes!
2: Gefeliciteerd!
0: Ja, gefeliciteerd. Sjoerd tijdens het klussen en Milou dus lekker vanaf de bank. Geniet van jullie zondag!
1: Super, dankjewel!
2: Mazzel!

0: Stars en All My Soul Back Your Music. Het nieuws komt er zo meteen aan met Daphne.
1: Ja, er komt een eind aan een iconisch duo.
0: Oh, toch niet Bassie en Adriaan, hè?
2: Ik hoop het niet. Of Suske en Wiske.
0: Mattie en Oh nee, dat is zo.
2: Oh, dat is zo.
0: En ook deze komt eraan. David Guetta, Sia. Beautiful People, hoor je zo.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
8: e-boekhouden.nl. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfum.

0: www.voigtravel.nl/business.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voigt Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
2: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Bij Ter Stal weten we wat je nodig hebt. Een nieuwe jeans. Voor jezelf, je lief en je kleintjes. Meer jeans, meer voordeel. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst... betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
20: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
21: Het geluid.
22: Het geluid van Q-Music is nu waard
23: 2,7 miljoen Japanse yen.
22: Weet jij al wat het is?
21: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
23: Ja, dat is 15.000 euro.
14: Oh, goedemiddag. Het Q-Music nieuws krijg je van Daphne van der Meis.
24: Ach. De politie denkt te weten wie de twee mannen zijn die begin deze maand een beveiliger doodschoten bij een boerderij in Overasselt, meldt de Telegraaf. De twee waren onderdeel van een groep van tientallen mannen die de boerderij aanvielen. Volgens meerdere verdachten kreeg de groep vooraf de opdracht om iedereen in de boerderij te vermoorden. Alle 32 verdachten zitten nog vast. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man was met twee anderen aan het duiken en raakte op zo'n 80 meter diepte in paniek. Hij zwom daarna snel naar boven, maar raakte bewusteloos en moest uit het water worden gered. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. In Leeuwarden woedt sinds vannacht een grote brand in een bowlingcentrum. Er komt veel rook vrij en daarom zijn er meerdere NL-alerts verstuurd. Het gebouw is helemaal ingestort en niet meer te redden. De politie houdt rekening met brandstichting. Voor zover bekend was er niemand in het pand. En na ruim 50 jaar stopt Paul Hane als de stem van Bert uit Sesamstraat. Bekend van onder andere dit beroemde fragment.
25: Wat zei je nou, Bert?
26: Haal die banaan nou eens uit je oor.
25: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
24: Hane stopt omdat Wim T. Schippers afgelopen zomer overleed. Die deed al die jaren de stem van Ernie. Hane zegt dat een nieuwe Ernie niet meer als zijn Ernie voelt en daarom vindt hij het tijd voor een nieuwe generatie Bert en Ernie. Het weer dan nog. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door en het wordt maximaal 19 graden.
14: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee vertragingen langer dan een kwartier. Die staan op de A2, Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Batendorp en De Hocht. Dat is een ongeluk gebeurd. Je vertraging 18 minuten. En de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen Zomer en Gelderop, daar staat een kapotte auto. 17 minuten.
23: Flitsers op de A1 richting Eemnes bij 35.0. Op de A16 richting Dordrecht bij 8.0. Op de A27 richting Hilversum bij 112.4. En op de A28 richting Zwolle bij 59.8.
27: Hey Mattie!
28: Hey Mattie!
29: Hey Mattie!
30: Met Luc, Annemarie en de redactie.
31: Hey Mattie!
30: Iedere werkdag bij Q-Music.
32: Q-Music. Lars en Bram.
14: Nou, zometeen een liedje dat na 18 jaar zijn comeback heeft gemaakt in de top 40. Weet je welke, Bram?
33: Nee.
14: Gaan we zo draaien. Eerst David Guetta en Sia. Beautiful People.

0: terug in de top 40. Deze.
1: Ja.
0: Jij doet net alsof je het weet, maar ik vroeg net uit. Dus ik weet het niet.
1: Ilse de Lange met de krentenbol.
0: Zo incredible. Vind je ervan?
1: Ja, ik vind het leuk.
0: Leuk dat het terug is, hè?
1: Ja, ik vind het leuk. Ja, sowieso, ik hou van dat soort artiesten weer terug in de top 40.
0: Ja.
1: Weet je, net zoals dat toen ineens, wat was het ook alweer? Volgens mij de Beatles, die hadden ineens weer een nummer dat ze uitbrachten. En die kwam toen ook in de top 40. Nou, daar kan ik dan zo blij van worden.
0: Maar ik vraag me af hoe dit dan gaat. Want jij bent natuurlijk ook wel een beetje handig met Instagram en zo. Hoe gaat dit dan? Wat, zeg maar, is er één iemand die dan begint door dit nummer te gebruiken? En is dat dan letterlijk viraal dat meerdere mensen denken, oh, leuk liedje. Dan gaat het zo?
1: Vaak wel. Of dan wordt er onbedoeld een trend gestart. Dat iemand, oude foto's deelt van zichzelf uit de Zero's.
0: Oh, ja.
1: Met dan een typisch Zero's nummer eronder. Zoals die van Ilse de Lange. Ja. En dan denken mensen die dat zien, oh, dat lachen, dat ga ik ook doen. En dan gebruiken ze ook dat nummer.
0: Ja.
1: En zo steekt het elkaar aan. Ja, en zo heb je natuurlijk heel vaak dat nummers weer terugkomen.
0: Ja.
1: Volgens mij, hoe heet die artiest ook alweer?
0: Oh, nou, daar
1: die Zweedse artiest.
0: Monselmerleu. Nee.
1: Die blonde vrouw die nu ook weer helemaal hot
0: en happening is. Oh, Sarah Larsson.
1: Sarah Larsson is volgens mij ook weer een beetje op deze manier.
0: Ja, met die Lush Life.
1: Ja.
0: Maar dit is natuurlijk vanwege de concerten. Dan doen ze dat nummer en dan doen ze het dansje erbij.
1: Ja,
0: en zo.
1: Ja, ja, en toch een viraltje. Ja. En nu is ze weer helemaal terug.
0: Ja, ook die Midnight Sun is ook wel grappig. Die draaien we ook wel veel bij Q. Maar die was eigenlijk al volgens mij een jaar uit. En daarna is dat een hitje geworden doordat die viral is
1: gegaan. Ja, weer viral is gegaan. Ja, grappig, ja.
0: Leuk. Hey, zometeen heb ik een tip voor iedereen die zich verveelt. Ik heb namelijk 2 weken vakantie gehad.
1: Oh, wat fijn zeg.
0: Tot gisteren.
1: Dat komt goed uit, want ik verveel me helemaal de pleuris.
0: Echt waar?
1: Nou, ik wil minder op mijn telefoon zitten.
0: Nee, maar dit is wel een tip. Die heb je telefoon op zich wel benodigd. Maar goed, iedereen heeft een telefoon. Heel even.
1: Doomscrollen. Doomscrollen is mijn tip. Op social media.
0: Nee, een andere tip, maar het is wel vermakelijk. En het is ook met AI. Maar het is echt heel leuk.
1: Oh.
0: Ik heb het ook met jou geprobeerd.
1: Oké, dan ben ik benieuwd.
0: Kom er zo meteen op terug. Eerst Temper City bij Q. No.

0: Dua Lipa en Dance the Night with your music.
1: Ja, jij hebt dé tip tegen verveling. Dan ben ik wel benieuwd. Want ik zit bijvoorbeeld echt te veel op mijn telefoon. Ik ben een beetje op zoek naar andere activiteiten. Dus ik ben weer een beetje aan het gamen. Ik kijk een beetje voetbal.
0: Ja.
1: Lezen heb ik nog steeds niet.
0: Sporten?
1: Sporten een beetje. Maar lezen bijvoorbeeld wil ik heel graag. Maar ik heb die spanningsboog niet. Kan dat heel moeilijk. Dus ik ben benieuwd. Jij hebt de tip tegen verveling.
0: Dan is deze tip niet voor jou. Want dit is wel op je telefoon. Maar dit is, ik heb dus 2 weken vakantie gehad. Op een gegeven moment ga je vervelen. Op een gegeven moment ga je ook... dit klinkt heel cheesy. Maar ga je ook je werk een beetje missen. Dat je denkt, ik heb best wel leuk werk. Ja. Dus,
1: In twee weken mis jij je werk al?
0: Ja, dan denk ik wel. Nou, ik vind het wel weer leuk om even weer lekker radio te maken. Ja.
1: Nou, wat fijn dat je dan een dag eerder terug bent.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen, ik had vandaag hoop te doen. Ik moest namelijk nog een rookmelder ophangen. Nee, oké, tippie.
1: Ja, dat is een ander verhaal, maar goed, inderdaad.
0: Ja, tippie, luister.
1: Tegen verveling.
0: Wat ik heb gedaan, ik heb dus foto's genomen van allemaal collega's. Dus van Mattie en van Menno en van Wim en zo. En ook van jou en van Domien. En dan moet je, dat is heel grappig, want dan kan je dus ook, als je nu zit te luisteren, kan je dat ook doen. Pak gewoon foto's van je collega's of van familieleden, kan ook. En dan vraag je aan ChatGPT, die gooi je er dan in. Dan vraag je, hoe denk je dat deze persoon heet? Ja, dit is gewoon heel vermakelijk.
1: Oh.
0: Ik vind het heel grappig. Dus bijvoorbeeld, Mattie, daarvan zei hij... dit is typisch een Sander.
1: Ja, vind ik ook wel.
0: Vind ik, ja, het is Sander, hè?
1: Of een Ilko.
0: Een Ilko. Ilko? Ilko? Ja. Ik vind Ilko meer een administratie. Zeg maar iemand die op de HR-afdeling werkt. Van
1: ja, precies.
0: Dat vind jij Mattie ook. Oké. Okay. Ja. Domien is volgens ChatGPT een Kevin. Die snap ik wel.
1: Ja, of een Max.
0: Jij vindt Domien ook een Max?
1: Ja. Ook wel een Max.
0: Ja. En jij bent Thijs.
1: Nee.
0: Met zijn markante snor en zijn vintage zonnebril is hij een creatieve hipster. En dan staat er, terwijl hij lekker een colaatje nipt, denkt hij nu al na over het volgende Underground Festival. Nou, dat ben jij totaal niet natuurlijk.
1: Nee. Hier heb ik AI even flink op het verkeerde been gezet.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Thijs, nee, wat vind jij mij meer?
0: Ja, ik vind het lastig. Ik denk meer een Christoffer.
1: Ach, wat is zeg.
0: Adolf. Jozef?
1: Ik ga hier niet eens meer op in.

0: Bruce Springsteen en Born in the USA.
1: Ja, ja. Zo worden ze niet meer gemaakt. Nee.
2: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
3: Ja, dat weten we nog niet. Ik ga zo meteen onthullen wat het is en omschrijven wat het is. En mocht je nou denken tijdens die omschrijving, ja, dat is eigenlijk best wel iets leuks wat ik zelf wil hebben. Stuur dan dat mot ik hebben via de Q-Music app.
0: Zo is dat. Mogen we al een hintje geven? Mogen we al een hintje geven, toch? Van wat eronder zit?
1: Ja, we mogen wel een hintje geven.
0: Dat, ja, geef jij de hint? Of
1: zal ik een hint geven?
0: Ja, geef jij even de hint.
1: Van wat we zo meteen dan kunnen gaan doen?
0: Ja.
1: Handen goed nat maken. Ik herhaal. Handen goed nat maken.
0: Oké. Nou, dat is hem. De hint.
1: Ja, dat was de hint. Daarmee moet je het doen.
0: Ja, dat moet je het doen. Het kleedje gaan we zo meteen wegtrekken. En ook deze komt eraan. Bibi Rexha, New Religion.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
7: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
8: eboekhouden.nl. Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
13: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
22: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
24: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
25: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
26: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
27: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: 1:30 geweest, verkeersinformatie van Flitsmeister bij Q-Music. 2 vertragingen langer dan een kwartier. Die staan op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Batendorp en Randweg de N2. Daar is een ongeluk gebeurd, je vertraging 33 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, je vertraging daar 16 minuten.
1: Ja, dan 25 flitsers. Oh. Ik lees wat hoogtepunten voor.
3: Oh ja, leuk.
1: Om te beginnen op de A1 richting Eemnes bij 35.0. Op de A4 richting Amsterdam bij 24.7. De A27 richting Hilversum bij 108.1. En op de A28 richting Zwolle bij 59.8.
28: Lars en Bram.
3: Q-Music. Met zometeen Maal Smit en eerst Bibi Rex aan Faithless.

0: lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
1: Ja, dat ga ik onthullen en omschrijven. En mocht je denken, dit is echt een prijs voor mij, stuur dan dat mot ik hebben via de Q-Music app. Lars, waar zou jij op hopen?
2: De hint was, maak je handen... Wat was dat? De handen...
1: Ja, maak je handen nat. Ja, zoiets was die hint.
2: Ja, nou, dan zou ik hopen op, weet ik veel, dagje zwemparadijs, denk ik.
1: Oh, ja, ja.
2: Lekker gewoon met dit weer, scheidweer, dan ga je lekker binnen in een heerlijk warm zwemparadijs zitten. Ja,
1: daar
2: hoop
1: tropisch,
2: ik op.
1: Tropisch zwembad.
2: Ja. Dat hoop ik op.
1: Tropicana in Rotterdam.
2: Nou, dat is niet meer, toch?
1: Nee, dat is niet meer.
2: Maar waarom is dat eigenlijk niet meer?
1: Ja, dat weet ik niet. Het was hartstikke leuk.
2: Het staat nu helemaal leeg.
1: Liepen ook allemaal hagedissen rond. Dat was hartstikke leuk.
2: Ja, dat was heel leuk.
1: Goed. Zal ik hem eraf trekken?
2: Trek hem er lekker af.
1: Oké. Dan gaat het kleedje er nu af. Ach, wat een geweldige prijs is dit, dames en heren. Ja, het is namelijk een cursus pottenbakken.
2: Nee, joh.
1: Ja, voor twee personen. En vandaar de hint ook, hè. Maak de handen nat.
2: Handen nat, als dan...
1: Stort de hele klerenbende in.
2: Ja.
1: En dat willen we niet.
2: Nee.
1: Nou, dus lekker pottenbakken. Kan je een kopje, een vaasje, een bordje, een schaaltje...
2: Asbak.
1: Een urn. Het maakt niet uit wat je eruit trekt, maar het kan allemaal. Dat leer je. Ja. Hartstikke leuk. En dan ga je hem afbakken en dan kan je hem daarna over een week of twee ophalen.
2: Nou, dat is toch wel sneller klaar?
1: Mijn vrouw is dat nu, as we speak, aan het doen.
2: Oh?
1: Pottenbakken. Ja, met een vriendin.
2: Oh, wat leuk.
1: Leuk, hè? Dus ik hoop dat ze er wat moois van kleidt. Dan hebben we er wat aan thuis.
2: Wat zou je willen hebben dan?
1: Ja, een chipsbak. Dus lieve schat, zit je te luisteren? Ik wil een chipsbak.
2: Nou goed, een cursus pottenbakken dus. Voor twee personen.
1: Ja, wil je dit winnen? Stuur dan dat mot ik hebben via de Q-Music app. Dank u wel.

0: weekend?
1: Ja, goed. Lekker druk aan het klussen in ons nieuwe huis. Schoon aan het maken en inrichten. Dus,
0: rookmelders ophangen.
1: Ja, dat moet nog gebeuren, maar dat moet ook inderdaad.
0: Ja, belangrijk, ja.
2: Ja, heel belangrijk. En Danielle, hallo.
3: Hallo.
2: Ja, hoe is jouw weekend?
3: Ja, heel leuk. Ik kom net terug uit Friesland van een slow triathlon event.
2: Wat dan? Een triathlon, zei je dat nou?
3: Ja, een slow triathlon
2: event. Een slow triathlon?
3: Nee, een slow van langzaam.
2: Oh, een slow. Oh, sorry. Ja, ik dacht een slow.
0: Ja, stond het ook. Maar is dat dan lang? Is dat dan, zeg maar, langzamer? Is dat makkelijker dan, of niet?
3: Ja, er zit sowieso niet zo'n tijdsdruk achter. En het is wel veel minder kilometers dan een officiële triathlon. Oh.
2: Nou, maar het is alsnog ongelooflijk knap.
0: Triathlon is wel ver, hè?
2: Zo.
3: Ja. Ja, en waar... ik was vrijwilliger. Mijn vriendin heeft meegedaan.
2: Oh, oké. Okay. Oh, okay. Al zeggen hoe is het met de spierpijn. Maar dat is je dus bespaard gebleven.
3: Ja, gelukkig wel.
0: Goed, we gaan strijden voor... Zullen we beginnen met de dames eerst?
2: Ja, dat is goed. Een goed idee. Ja, ja? Danielle, jij mag een pitch aan heel Nederland gaan houden... waarom jij zo graag wil pottenbakken. Dat mag Roy daarna doen. En dan mag Nederland bepalen... via de Q-app, ja, wie het meest verdient. Dus ik zou zeggen, Danielle, trek alles uit de kast. Waarom wil jij zo graag potten bakken?
3: Nou, ik vind het onwijs leuk om creatief bezig te zijn. En ik hou er ook van om echt wel wat leuks te doen. En ik zou dat heel graag samen met mijn vriendin willen doen. En dan eigenlijk een beetje op de manier zoals in de film Ghost. Dat lijkt me echt superleuk om een keer te ervaren. En dan heb je daarna natuurlijk iets heel moois om mee naar huis te nemen... wat echt een blijvende herinnering is.
2: Maar hoe gaat dat dan in de film Ghost?
3: Ja, dan zit je achter elkaar.
2: Oh,
0: achter elkaar?
3: Ja.
2: Een beetje een sensuele bedoeling.
3: Nou, sensueel, in ieder geval romantisch, dacht ik.
0: Ja, maar met de kleding aan, toch?
3: Zeker.
0: Ja, precies. Nee, ik ken die hele film niet.
2: Ik ken die film ook niet.
0: Ghost.
2: Ja, volgens mij, ja, er is wel...
0: Maar wat is dan het voordeel van achter elkaar zitten?
2: Ja, dat is toch heel innig. Dat
0: oh,
2: is
0: gewoon heel... de verbinding ja, met elkaar.
2: Romantiek, Lars.
0: Sorry, ja, dat woord ken ik niet zo.
2: Goed.
0: Okay.
2: Ja, Roy, we zijn ook heel erg benieuwd of jij dan ook zo zou staan. Maar waarom wil jij zo graag die cursus pottenbakken winnen?
1: Nou, ik zit met mijn vrouw sinds april al in een verbouwing. We hebben op zolder gewoond en onze verbouwing is nu eindelijk klaar. En we zijn nu ons huis aan het inrichten met allemaal nieuwe spullen uit de meubelwinkels. Maar hoe mooi zou het zijn als we samen met z'n tweeën een cursus pottenbakken kunnen doen. En daar samen ook, net als in de film, gezellig iets kunnen maken wat we mooi in ons huis neer kunnen zetten.
2: Een asbak.
1: Mooi in te richten.
2: Een asbak.
0: Lekker een asbak.
1: Of iets moois.
0: Of een euren. Ja.
1: Dat euren lopen we nog even niet nodig.
0: Nee, dat hoop ik ook niet voor je. Hoop ik ook niet voor je, Roy. Nou,
2: echt leuk. Ja, ik zie het jullie ook allebei doen en winnen. Alleen ja, de meeste stemmen gelden. Er opent nu een polletje in de Q-Music app. Dan kan je dus stemmen of op Danielle of op Roy. Wie verdient het meest? Dan gaan wij even naar Chris. Ja, Chris Brown, hè?
0: Oh, ik denk, we hebben geen nog een Chris aan de telefoon. Wil Chris ook een pitch doen?
2: Nee, met het nummer Yeah.
0: Yeah.
2: En nog een keer Yeah.

0: Een hoop mensen die toch een beetje, ja, een beetje verbaasd zijn dat wij de film Ghost niet kennen.
1: Nou ja, nee.
0: Je hebt echt heel veel mensen. Marjon bijvoorbeeld. Bas die zegt ja, met Patrick Swayze. Ja, ik heb geen idee.
1: Jawel, als je de scène ziet, dan denk je, oh ja.
0: Nou, maar ik heb geen idee.
1: Puur alleen de scène. Ik ken niet de film zelf.
0: Nee, we strijden namelijk voor een cursus pottenbakken voor twee personen. Danielle, hallo, je bent er nog, hè?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Jij wilde graag een scène nadoen uit de film Ghost, die wij dus niet kennen, maar daar wordt in gepottenbakt. En Roy, jij bent aan het verbouwen en je wilt nieuwe meubels en dus ook een eigen gemaakt pottenbaksel.
3: Ja, precies, klopt.
1: Ja, ja, nou goed, er kan alleen maar één de winnaar zijn. Nederland heeft gestemd. En de winnaar van de cursus pottenbakken is geworden... Roy!
3: Yes!
2: Gefeliciteerd.
3: Kijk, dankjewel.
1: Dat is lief, Danielle. Danielle, jij krijgt van ons in ieder geval het Q-prijzenpakket. Dus heb je in ieder geval iets gewonnen.
0: Ja.
1: Alleen ja, Roy, ja, gefeliciteerd. Jij bent echt het pottenbakken.
3: Ja, dankjewel. Daar ga ik mijn vrouw blij mee maken.
0: Maar wat ga je nou maken, Roy?
3: Ja, wat gaan we maken? Iets van een vaas voor in huis of zo,
1: een vaas,
3: denk ik.
1: Wel moeilijk, hoor.
0: Ja, maar is een hoge
3: ik
0: vaas.
3: Ik vind het gelijk moeilijk. Ja, ik heb vertrouwen in mijn vrouw.
0: Ja, handjes nat maken, is belangrijk.
3: Precies.
1: Ja, wacht heel even. Oh, wat Lars, zo werkt dit item.
0: Ja, ik denk, we gaan gewoon nu even
1: zo
0: muziek
1: werkt
0: in.
1: Het item niet.
0: Oh, wat
1: nee,
0: dan?
1: Want het laatste woord is dan aan Roy. En dan met een galmpje erop. En dan vragen we, Roy, wat zou je tegen alle mensen willen zeggen die op jou hebben gestemd?
3: Heel erg bedankt voor het stemmen en fijne zondag nog.
1: Ja, zo werkt het dan. En dan inderdaad de muziek. En dan kabbelt dat zo weg. Nou, Roy, houdoe, hè.
3: Houdoe.
0: Ik vind wel, houdoe dan aan het eind vind ik dan een beetje...
1: Ja, dat is ook kut. Ja, maar...
0: Het is
1: een rare dag. Ja.

0: pretje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.

0: Wow.
1: Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
2: Hallo,

0: kranen van water zijn, naar hoezo wolken en waarom lava, naar of het ooit op kan raken. Nee joh, zal wel niet. Naar een plastic pijp in een machine steken en dan maar eens kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis vol blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
4: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
15: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
20: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
22: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
23: Het geluid.
24: Het geluid van Q-Music is nu waard
25: 15.000 euro. 15.000 euro.
24: Jij al wat het is?
26: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
27: Inmiddels 2 uur geweest. Het Q-music nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
28: Goedemiddag. Alle 24 mensen die werden opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag gisteren zijn weer vrij. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Eerder vandaag werd ook bekend dat ook journalisten werden belaagd. De groep blijft wel verdachten en moet zich later nog verantwoorden. De politie denkt te weten wie de twee mannen zijn die begin deze maand een beveiliger doodschoten bij een boerderij in Overasselt, meldt de Telegraaf. De twee waren onderdeel van een groep van tientallen mannen die de boerderij aanvielen. Volgens 3 verdachten kreeg de groep vooraf de opdracht om iedereen in de boerderij te vermoorden. Alle 32 verdachten zitten nog vast. Veel minder baby's belanden met het RS-virus op de intensive care, schrijft het AD. Het aantal daalde van 178 naar 43. Het virus kan vooral bij jonge baby's ernstige luchtweginfecties veroorzaken. Volgens kinderartsen komt de daling door een nieuwe prik die de baby's beschermt tegen het virus. En in de haven van Antwerpen zat een verdacht luchtje aan een lading. Er werd namelijk vloeibare cocaïne gevonden in flessen zeep. De flessen zaten verdeeld over 450 dozen die van Colombia onderweg waren naar Kroatië. Volgens het Belgische OM was de cocaïne nauwelijks van echte zeep te onderscheiden. Hoeveel drugs het precies zijn, wordt nog onderzocht. Het weer dan nog. Vanmiddag breekt de zon door. Die is inmiddels doorgebroken. Het is maximaal 19 graden.
27: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertragingen van 10 minuten of langer, dat zijn er 2. En die staan op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Eckersweijer en De Hocht, 12 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, een kwartier.
29: Flitsers op de A1 richting Eemnes bij 35.0. Op de A16 richting Dordrecht bij 8.0. De A27 richting Hilversum bij 112.4. En op de A28 richting Zwolle bij 59.8.
30: Hey Mattie!
31: Met Luc, Annemarie en de redactie.
32: Hey Mattie!
31: Iedere werkdag bij Q Music.
33: Q Music.
34: Lars en Bram.
27: Ja, ik dacht, ga zo meteen even je favoriete nummer draaien.
29: Welke?
27: Van Eros Ramazzotti.
29: Wat leuk!
27: Costi Della Vita en eerst Afrojack.

0: Carlos Ramazzotti, Tina Turner en Cosse della Vita.
1: Zo worden ze niet meer gemaakt.
0: We gaan even naar Ralf. Ralf heeft een goed verhaal. Hij stuurde een berichtje in de Q-Music app. Volgende week zondag ga jij iets bijzonders doen, Ralf. Vertel.
2: Hey, hele goede middag. Ja, dat klopt. Volgende week zondag ga ik 4 maanden het land uit voor mijn werk.
1: Kijk, 4 maanden. En wat ga je dan doen? Ga je dan lekker, de businesswereld in? Ga je dropshippen? Ga je... Wat is jouw...
0: Word je digital nomad op Bali?
2: Nee. Geen van alle. Ik ga met de Koninklijke Marine gaan we 4 maanden stand-by liggen voor de straat van Hormuz, zeg maar.
1: Zo zeg. Je gaat even een wereldconflict ga je eventjes bezoeken.
2: Ja, hopelijk beëindigen. Dat zou iemand anders moeten doen.
0: Dat zou mooi zijn.
1: Dat zou mooi zijn, maar 4 maanden weg, hé, dat is wel even flink. Wat is jouw thuissituatie nu?
2: Ik ben met mijn vriendin. En die staat nu heerlijk te schilderen.
0: Maar
2: ik moest ook even zeggen, mijn moeder is ook druk bezig in de
1: woning. Okay.
0: En wat doe jij precies in huis, Ralf? Niks, nog even.
2: Nou, momenteel met jullie bellen, ja.
0: Ja, heel goed.
2: Net even naar een broodje gehaald om voor deze...
1: Wacht even, je gaat naar de straat van Hormuz en we hebben het nu over klussen en broodjes halen. Ralf, ongekende avontuur moet dat zijn. Hoe is je vriendin eronder? Kijk, het zat natuurlijk bij het abonnement inbegrepen. Die wist natuurlijk, ik ben met een marinier. Maar ja, puntje bij paaltje, 4 maanden elkaar missen, dat is niet niks.
2: Nee, zij vindt het helemaal niks.
0: Nee. Is ze ook bang dat er wat gebeurt misschien? Dat kan ik me ook voorstellen. Je wordt natuurlijk uitgezonden.
2: Nee, ben jij bang dat er wat gebeurt, lieverd?
3: Nee,
2: helemaal niet.
1: Maar het is gewoon meer het missen.
0: Ja.
2: Het missen, ja. 4 maanden, en het contact is allemaal... via de WhatsApp en af en toe een keer een beetje kunnen bellen. Dus het is niet echt... rooskleurig, zeg maar dan.
1: Nee, het houdt niet over.
0: Hey, maar Ralf, jij gaat naar de straat van Hormuz. Ik wist niet eens dat wij als Nederlanders daarbij betrokken waren. Wat gaan we daar doen dan?
2: Zorgen voor een... We liggen stand-by. Kijk, stel dat die rare man in Amerika daar zo een keer wat leuks doet... wat wel bevorderlijk is voor de wereld.
0: Ja.
2: Dan kunnen wij daar zo met de Europese vredesmacht, zeg maar... zorgen voor een vrije doorvaart. Zorgen dat de mijnen weg worden gehaald.
1: Oh ja, dat soort dingen.
0: Eigenlijk een beetje voorsorteren op dat het goed gaat komen. Dat is eigenlijk wat jullie gaan doen.
2: Juist.
1: Ook in moeten grijpen misschien ook wel als het niet goed komt.
2: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ja. Ja, als het niet goed komt. Ja, kijk, we zijn een defensief land. Dus wij zullen er altijd voor blijven te zorgen dat het... vrede gehandhaafd wordt, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, je bent niet vol op de aanval. Ja, wat een ongekend spannend. Hebben jullie dit samen al eens een keer eerder doorgemaakt? Dat jij zo ongelooflijk lang bent uitgezonden... en dat dan vrouwlief thuis moest zitten? Of is dit echt de eerste keer?
2: Nee. Begin van het jaar. Toen zijn we met dat Franse vliegschip gaan varen. De Charles de Gaulle.
0: Ja.
2: Waarschijnlijk wel bekend. En toen zouden wij begin april terugkomen. En uiteindelijk belanden we vanuit de Baltische Zee. Belanden we aan de oostkant van de Middellandse Zee. Ook vanwege de raketaanvallen van Iran naar Israël toe. En uiteindelijk kwamen we dikke maand later thuis.
1: Zo zeg. En dan ben je net thuis en dan mag je naar de straat van Hormuz.
2: Ja.
1: Het houdt je lekker van de straat, Ralf, zullen we maar zeggen.
2: Wij inderdaad lekker van de straat, ja.
0: Nou, Ralf, geniet nog even lekker een weekje van het thuis zijn en van je vriendin.
2: Ja, ga ik zeker doen. Ga ik echt zeker doen.
0: En wij wensen jou namens heel Q-Music heel veel succes daar in de straat van Hormuz. En los het even op, want het scheelt ook met die benzineprijzen en zo.
2: Ja. Je rijdt niet voor de grapauto nu.
0: Nee, daarom. Nee. Regel het even.
2: Gaan we regelen voor jullie.
0: Dankjewel. Pas op. Succes.
2: Hey,
0: en liefst daar.
2: Hoi.

0: Purple Disco Machine en Substitution bij Q Music.
1: Het geluid.
0: Ja, het is het grootste.
2: Gaan we het
0: doen? Nou, nee, we gaan het niet doen, maar we gaan het wel even over hebben.
2: Oh!
0: Het grootste bewaarde geheim van Nederland, het geluid van Q Music. Heb jij enig idee, Bram?
2: Wat het zou kunnen zijn?
0: Wat het zou kunnen zijn?
2: Nee, ik heb dus ook vaak dat mensen naar me toe komen die zeggen... Jullie weten het.
0: Nee, maar dat is dus niet.
2: Jullie weten het, hè?
0: Nee, wij weten het
2: dus
0: niet.
2: Wat is het geluid? Hé, Lars, jij weet het, hè?
0: Ik weet niet.
2: Nee. Dat weten we oprecht niet. Volgens mij zijn er binnen het bedrijf 2 à 3 mensen die het weten.
0: Nou, de jury.
2: De jury.
0: Ja.
2: En voor de rest weet niemand het.
0: Nee.
2: Er valt natuurlijk ook ongelooflijk veel geld mee te verdienen.
0: 15.000 euro inmiddels.
2: Dus het is ook maar goed dat zo weinig mensen het weten.
0: Ja, ja.
2: Ja, maar ik heb werkelijk nog steeds geen idee.
0: Nee, ik ook niet. Ik
2: het
0: ook
2: is
0: niet.
2: Zo... En soms dan hoor ik antwoorden langskomen en denk ik... Ja, dit
0: kan het zijn.
2: Ik denk
0: inderdaad.
2: Dat dit het is.
0: Ja.
2: Nou, dan blijkt het toch niet te zijn.
0: Blijkt niet te zijn. We gaan je zo meteen, als je ook op zoek bent naar het geluid van Q Music... we gaan je zo meteen een stukje verder proberen te helpen.
2: Is het een officiële hint die jij gaat
0: geven? Nee. Geen officiële hint, maar gewoon een stukje verder proberen te helpen.
2: Okay, dat is
0: gewoon goed. Even kijken. Nou goed, dan laat ik het even bij.
2: Ja? Oké. Okay. Nou, de waarde is in ieder geval nu 15.000 euro. Morgenochtend gaat het gewoon weer lekker beginnen.
0: 9:30 gaan we weer verder.
2: Misschien wordt dit wel de week, hè, dat het geraden wordt.
0: Zou ik snel vinden, hoor.
2: Het kan.
0: Zo meteen helpen we je verder. En ook deze komt eraan van Samber. My body isn't ready.
3: Hey Mattie.
4: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
3: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
4: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam, is mijn telefoon weg. Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
0: Godverdomme.
4: Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
3: Hey Mattie!
5: Hey Mattie!
4: Elke ochtend bij Q Music.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
11: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties. En kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus. En ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Trappen, ja, daar ga je. Klop.
15: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen... waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
17: Je denkt misschien, dynamische energie...
5: niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
17: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: De Beter Pikken Bullies!
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Terstal weten we wat je nodig hebt. Een nieuwe jeans. Voor jezelf, je lief en je kleintjes. Meer jeans, meer voordeel. Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Het is 2:30, verkeersinformatie van Flitsmeister bij Q-Music. Met één vertraging langer dan een kwartier. Dus ook gelijk een hele forse vertraging. Die staat op de A16, Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. Je vertraging daarvoor zo'n 50 minuten. Steekt als je erin.
8: Zo, dat is wel echt, echt behoorlijk flink. Dan zijn er ook nog flitsers op de A1 richting Eemnes bij 35.0. Even kijken op de A16 richting Dordrecht bij 8.0. En op de A27 richting Hilversum bij 112.4.
9: Lars en Bram.

0: Mabel McHugh en Don't Call Me Up. Dat moet je ook zeker niet doen. Het geluid. Als je weet wat het geluid is, dan moet je niet bellen, maar dan moet je jezelf aanmelden. Dat doe je in de Q-Music app.
1: Ja, of via de website kan ook, denk ik, toch? Of niet?
0: Nee.
1: Nee? Q-app. Ja? Oké, Q-app.
0: Nou, de grote vraag is natuurlijk, wat is het geluid? Want ja, anders heeft het helemaal geen zin om jezelf aan te melden als je niet eens weet wat het is. Wij hebben allebei geen idee, hè, Bram?
1: Ja, ik heb wel een idee.
0: Maar het is gevaarlijk, hè? Want als jij...
1: Nee, ik wil het ook wel delen. Ik moet het nog wel insturen, hoor. Ik ga dat ook doen. Ik ga mezelf aanmelden en dan ga ik het... Hopelijk kom ik dan op zender en dan... Ja. Ik denk namelijk dat het is het doorladen van een M1 garantgeweer. Ja, uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Hoorde je dit in de ochtendshow ook?
1: Dat denk ik. En dat ga ik nog insturen. Hij stond ook niet tussen de foute antwoorden.
0: Ik zie ook helemaal gebeuren dat er zo'n filmpje online komt. Weet je wel, dat met het antwoord. En dan zie je iemand zo'n M1 garant even doorladen. Ja. Ik denk dat het... Ja, kans is best wel groot dat het dit is. Nou ja.
1: En hij staat niet bij de foute antwoorden. Nee. Dus ik geef dit nu ook gewoon eventjes zo aan iemand. Misschien is dit wel gewoon 15.000 waard, hè?
0: Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat zou het dus kunnen zijn. Wat het sowieso niet is... Ja, luister even mee, want ik had net beloofd... we gaan je even een beetje op weg helpen. Dit is het sowieso niet.
2: Het geluid is het indrukken van een niet-machine.
0: Ik ben toch even benieuwd hoe je hierop bent gekomen dan.
2: Nou, mijn vrouw die kwam er mee. Ze luisterde naar en ze zegt tegen mij... het is een indrukken van een niet-machine.
0: Nou, Rico, je moet even naar mij luisteren. Voortaan luister je altijd naar je vrouw, maar niet als het gaat om het geluid.
2: Nee, dat meen je niet.
0: Nee, want dit is gewoon hartstikke...
2: Nee,
0: ze denkt toch niet dat het goed is? Nee, het is hartstikke fout.
1: Ja, en dat was niet het enige wat fout was, hè?
0: Nee. Nee, we kunnen nog wel iets laten horen. We hebben nog meer foute antwoorden. Luister.
3: Het geluid, denk ik, is het videoband uit de recorder trekken.
4: Ik denk dat het geluid het eruit halen van een floppy disk is uit een oude computer of computer.
5: Het wisselen van een dia door een diaprojector. Het doorklikken van een foto in een Viewmaster. Het indrukken van de hendel van een Viewmaster.
6: Ik denk de opnameknop drukken van een cassette recorder.
0: Ja, al deze retro dingen zijn het dus ook niet.
1: Nee.
0: Nee. Maar het zou dus heel goed, hoe heet het, denk ik ook, een M...
1: Het doorladen, ik geef het nu cadeau. Het doorladen van een M1 garantgeweer uit de Tweede Wereldoorlog.

0: Anouk en Girl bij Q. Ja, het is natuurlijk leuk om te weten wat er in het nieuws gebeurt, maar het is eigenlijk nog leuker en fijn om even vooruit te kijken naar het nieuws. We doen even een overzichtje. Daphne, neem ons even mee, wat er staat de komende week te gebeuren allemaal.
1: Ja, er is genoeg om naar uit te kijken en er is vooral veel sport eigenlijk. Morgen houdt bondscoach Xavi een persconferentie. Daarin bespreekt hij de eerste Nations League selectie. Oranje speelt namelijk vrijdag dan tegen Duitsland en zondag tegen Servië.
2: Ja, tegen Duitsland nu
0: vriendschappelijk,
2: al.
0: Vriendschappelijk,
2: nee,
0: hè?
2: Niks niet vriendschappelijk. Nee. Nations League, man. Ja, dat is gewoon voor het echie, hoor.
0: Nations League is dat...
2: Nee, dat is hartstikke belangrijk.
0: Dat zijn toch vriendschappelijke wedstrijden? Nee. Wat ze nu een beetje belangrijk hebben gemaakt, omdat het anders heel saai is?
2: Nee, want vriendschappelijk dan gaat het dus helemaal nergens om. Okay, en hier gaat het wel ergens om.
0: Oké, Nations League. Oké.
1: Ja. Ja. Wat je wel vriendschappelijk kunt houden en wat ook uitkomt, is de EA Sports FC 27, ofwel FIFA 2027.
2: Leuk.
1: Komt uit.
0: Kan je die ook op de PlayStation 4 doen?
2: Nee. Denk het niet.
0: Dan moet ik echt upgraden. Dat ding is duur geworden, PlayStation 5, man. Ik wilde er eentje kopen. Maar dat 550, 600, daar zit je snel aan, hoor.
2: Wordt niet veel goedkoper,
0: niet normaal. Nee, goed. Nee, wel leuk. Je kan PlayStation, of hoe heet het? FIFA
1: 27.
0: FIFA 27, leuk.
1: Ja, met een opvallende nieuwe modus, namelijk de open wereld modus. Oh. En dat is dus dat je met je speler dus ook door de wereld kan wandelen.
0: Hè, maar een soort Fortnite.
2: Ja, een soort bij de wereld in kan gaan.
1: Ja, precies. Een soort Grand Theft. Je kunt gewoon rondwandelen.
0: Ja. Ja, maar wat ga je dan doen? Ga je met Messi auto's jatten en mensen neerknuppelen? Ja.
1: Kleding kopen bijvoorbeeld.
0: Oh, kleding kopen.
1: Ja. En dan voor de Formule 1-kijkers is het even opletten geblazen. Want de Grand Prix van Azerbeidzjan is deze keer op zaterdag en niet op zondag.
2: Oh ja, ik kijk niet echt heel fanatiek.
0: Nee, je zit mij geen reet.
2: Nee, als Mattie Valk hier had gezeten, die had hier...
0: Ja, helemaal hard.
2: Oh mijn god, wat gebeurt hier allemaal?
1: Nee, dat zit er
0: niet. Nou, die had je niet niks wijs hoeft erbij. Die had het waarschijnlijk wel geweten.
2: Die had het al geweten,
0: ja.
1: Ja, nou, dus inderdaad op zaterdag. En dan nog iets niet sport. Donderdag begint het Zeeuwse oesterseizoen
2: weer. Oh, lekker met een oestertje.
0: Is het lekker, hè?
2: Ik vind het wel lekker, ja. Jij niet?
0: Nee.
2: Jij lust sowieso vrij.
0: Nee, helemaal niet. Schijn dat toch uit. Maar ik mag toch wel zeggen dat ik een oester
2: alleen maar. Jij lust alleen maar kip, patat en appelmoes.
0: Dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar.
2: Grow up, Lars Boeren.
0: Maar ik hou niet van de glibberige gedoe met zo'n oestertje dat dan naar binnen moet glijden en die zoute zilte smaak. Nee, hou ik niet van.
2: Nou,
0: maar mag ik toch zeggen?
2: Nou, des te meer voor mij.
0: Nou,
2: en voor Daphne.
0: Ja.
1: Nou, lekker.
0: Ja, hou je er wel van, Daphne?
1: Ja, oestertje op zijn tijd.

0: De alarmschijf van deze week hoor je dus extra vaak. DJ Goja, Jason Derulo, Melody en Michiko.
1: Ja, nou wij zwaaien af, maar gelukkig is daar Vincent Pronk.
0: Ja, Vincent Pronk. Hallo
2: Vincent.
3: Vincent.
4: Hallo jongens.
0: Hallo.
1: Oh, je bent helemaal buiten adem.
0: Ja, ik moet even uitleggen. Dat nummer draaide, maar die liedjes van tegenwoordig duren nog korter dan 2 minuten. Dus we zeiden, zullen we hierna gelijk Vincent even erbij halen? Alleen toen was het dus nog maar 30 seconden. Dus hij is even naartoe hier gerend.
1: Ja, nou, en dat
0: is buiten adem is.
3: Ook een jaartje ouder geworden.
1: Nou, conditie is niet best, Vincent.
3: Nee, heb ik niet gesport.
0: Het wel heftig dit.
3: Gisteren gedronken. Zeg.
0: Kan iemand even de AED halen?
3: Nou, moeten we nog piano gaan spelen?
0: Oh ja.
1: Kan dat?
0: Ja. Helemaal buiten adem.
1: Hey, vertel even.
0: Hoe
1: is je dag verder vandaag? Ja, wat heb je allemaal gedaan?
4: Ik heb gisteren mijn verjaardag gevierd. Dus,
0: een
4: beetje laat geworden. Een cocktailtje gedronken. Nou, dan ben je niet meer op je best op zondag. Hè?
0: Ik zie het ook een beetje.
4: Een beetje bleek.
0: Beetje bleekjes.
1: Ja. Ja. Wat gefeliciteerd. Nog hoe oud ben je geworden?
4: 30.
1: Zo zeg.
0: Nee, zou ik niet zeggen.
4: Dirty 30.
0: We gaan even vaart maken. Ja. Kees Casio gaan we doen. Jij gaat een liedje spelen op de piano van Stefan. Normaal doet Stefan het. Jij hebt ook je best gedaan nu.
4: Ja, ik heb zitten oefenen.
0: En de vraag is, welk liedje is het? Als je zit te luisteren, doe even een gokje. Dan maak je kans op een prijzenpakket. En Bram en ik doen ook een gokje. Hebben het ook goed. Dan krijg je er ook nog een foto bij van Kees Casio, Stefan en Tom en Bram. Dat is een waanzinnige,
1: vreselijke prijs. Maar goed. Ja. Vincent, play the blues.
4: Oké, daar gaan we. Komt-ie.

0: komt er iets bij jullie naar boven.
1: Wat is dat dan?
2: Ik heb echt geen idee.
0: Jawel, nog het begin even. Het begin is heel erg helemaal.
2: Kan je dat nog even één keer doen?
0: Het begin even, komt ie.
2: Amina, it's time for Africa.
0: This is very
2: makkelijk. Hey, Jumbo. Hey, Samina, Amina, Amina. This is time for Africa.
1: Wat leuk, Shakira. Goed.
2: Als je weet welk liedje het is.
1: Ja, stuur dan Wakka Wakka via de Free Music App en win prijzen.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.

0: Bo-Ido.nl. Mis niks en sla je slag. H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibo.nl. Haibo.nl. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
4: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
5: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
6: 15.000 euro.
5: Wat het is?
7: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
6: Goedemiddag, het is 3:00 met Q-Music Nieuws door nu.nl. Krijg je van Daphne van der Meis.
8: Goedemiddag. Veel minder baby's belanden met het RS-virus op de intensive care, schrijft het AD. Het aantal daalde van 178 naar 43. Het virus kan vooral bij jonge baby's ernstige luchtweginfecties veroorzaken. Volgens kinderartsen komt de daling door een nieuwe prik die de baby's beschermt tegen het virus. Alle 24 mensen die werden opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag gisteren zijn weer vrij. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Eerder vandaag werd ook bekend dat er ook journalisten werden belaagd. De groep blijft wel verdachten en moet zich later nog verantwoorden. Donald Trump wil scherpschutters en drones in zijn geplande triomfboog in Washington. De Amerikaanse president wil dat het bouwwerk ook als militair complex kan worden gebruikt. Trump zegt dat het Amerikaanse leger daar zelf om heeft gevraagd. De boog krijgt in de media al de bijnaam Ark de Trump en moet volgens Trump de grootste ter wereld worden. En Feyenoord heeft opnieuw ruim gewonnen in de Eredivisie. In de Kuip werd het 5-0 tegen FC Utrecht. Feyenoord stond na ruim een half uur al met 3-0 voor en is dit seizoen dus nog altijd ongeslagen. En de Nederlandse bondscoach Xavi zat ook op de tribune. Het weer dan nog, de zon schijnt op de meeste plaatsen en het is een graad of 19. Vanavond koelt het iets af naar een graad of 15 en het blijft droog.
6: Op de weg één vertraging, dat is de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 12 kilometer doe je er 22 minuutjes langer over. En snelheidscontrole gespot op de A1 richting Eemnes. Daar staan ze bij Baarn, hectometerpaal 35.0. A16 richting Dordrecht, let op bij Rotterdam bij 8.0. A27 richting Hilversum bij Almere 112.4. En de A28 richting Zwolle, daar staan ze bij Hulshorst 59.8.
9: Hey Matty!
10: Hey Matty!
11: Hey Matty!
12: Met Luc, Annemarie en de redactie.
13: Hey Matty!
12: Iedere werkdag bij Q-Music.
14: Vincent Pronk.
6: Yes, op de lekker relaxte zondagmiddag hoop ik. Zometeen hoor je Cyril, The Sound of Silence. En dit is Cameron Whitcomb.
13: Q-Music.

0: silence.
1: Sarah Back You and the Sound of Silence.
2: Is er mee te doen?
1: Ja, ik kan niet piano spelen, eerlijk is eerlijk. Maar ik heb toch de hele week zitten oefenen. En ik hoop dat je er iets uit kan opmaken. Mocht je het herkennen, je kan nog even appen. Je hebt nog 3 minuutjes.
3: Dit is Q Music. Temper City.

0: is nieuw.
1: Pas een jaar geleden brak ze door bij het grote publiek. Toen deed ze mee aan Beste Zangers. Nou, sindsdien is ze niet weg te denken uit de Nederlandse muziekwereld. Het is de nieuwste van Bente bij Q. Parachute.

0: nieuwste van Bente, Back Your Music en Parachute. Hé, hey, daarvoor. Ik speelde net een liedje op het pianootje van Stefan. Kees Casio. Sven de Smit stuurt een berichtje in de app van Q. Hey Vincent, het enige wat ik herken is dat ik ook geen piano kan spelen. Nou, inderdaad. Ik heb zitten oefenen. Ik heb er toch iets van proberen te maken. Hey Pauline, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je onderweg naar Rotje Knor?
1: Ja, klopt.
0: En je staat helemaal vast op die verdomde A16 daar.
1: Ja, we rijden nu net de tunnel in, dus het rijdt hier ietsjes door, maar we hebben wel lekker file gehad.
0: Ja. Ja, kijk, ik hou van Rotterdam, ik woon er, maar erin en eruit komen is echt vreselijk. Hoe lang moet je nog?
1: Hij geeft oranje 20 minuutjes.
0: Oké, 20 minuutjes. Nou, ik hoop je zo meteen te kunnen verblijden met het liedje wat je zo meteen gaat horen. Was het makkelijk te herkennen, vond je?
1: Nou, ik herken het helemaal niet, maar mijn vriend die riep eigenlijk al meteen van, oh, ik weet het.
0: Kijk, muzikaal talent. Dat snap ik. Twee muzikanten onder elkaar. Ik snap hem helemaal. Maar kijk, dit was net. Wat speelde ik hier?
1: Waka Waka van Shakira.
0: Waka Waka. Oh ja. Waka Waka. Ja. Dat is helemaal goed, Pauline. Gefeliciteerd. Je wint het Q prijzenpakket.
1: Ja, dankjewel. Oh,
0: cool. En je hoorde net Stefan en Bram. Maar je hoorde net Lars en Bram, hoorde je al. Die hebben het ook goed, want het ging zo.
2: It's time for Africa.
0: Dit is heel makkelijk.
2: Jumbo. It's time for Africa.
0: Wat leuk, Shakira. Dat is al een beetje verklapt. We doen er nog even een fotolijstje bij daardoor van Tom, Bram, Kezan en Kees. Kezan, mooi. Stefan en Kees Casio.
1: Nou, mooi. Die komt op het toilet.
0: Op het toilet? Nou, vind ik een eervolle plek. Hey, veel plezier in Rotterdam, hè. Hoi, hoi.

Lucas en Steve bij Q-Music. Love Unhold. Ik ga denk ik wel het mooiste liedje van dit moment draaien. Vind ik althans. Ik hoop jij ook. 4 weken geleden kwam deze vrouw de top 40 binnen. Toen kwam ze nieuw binnen op nummer 34. Een weekje later steeg ze lekker door naar nummer 16. Nog een weekje later. Ja, nog wat verder omhoog. Naar plek 10. En vorige week op nummer 5 in de top 40. En deze week nummer 4. Sorry voor al die geluiden. Pas niet bij het mooie liedje, want is het prachtig. Dit is de van Sienna Sparrow.

Sienna Spyro bij Q, Great Expectation. Zometeen een primeurtje. Ik ga zometeen een nieuwe muziek laten horen aan je in repeat of niet. Het is de allereerste ronde. Dus dat is leuk. Het is de eerste keer dat het liedje op Q Music te horen is. En jij bepaalt zometeen of we het vaker gaan draaien.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
4: e-boekhouden.nl. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters. Boek.

0: Odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadi. Vakanties voor reizigers.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
3: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
4: Honda, the power of dreams.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties. En kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus. En ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
12: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
15: De Beter Pick-up-a-lease.
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: 3:30, goedemiddag. Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A12 richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland, 1 kwartier. A15 richting Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West. Daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging ook 1 kwartier. En de A325 richting het Duitse Kleven tussen Ressen en Arnhem. Daar doe je er 17 minuten langer over. Controles check je in de app van Flitsmeister.
19: Vincent Pronk.

0: Q Music, Suzanne en Freek en De Overkant. Hey, daar gaan we met een nieuwe ronde.
1: Repeat. Of niet?
0: Ja, het is een primeur. Het is ronde 1 van de 10. Dus er is een grote kans dat je het liedje wat je nu gaat horen nog nooit hebt gehoord. En ik denk heel eerlijk dat er zelfs een kans is dat je dit liedje over een paar maanden nog steeds hoort. Dit zou zomaar een nieuwe hit kunnen worden. Maar goed, dat ligt ook een beetje in jouw handen, want jij bepaalt of we het vaker gaan draaien. Even een kort voorstelrondje, om wie gaat het? Het is een track van nieuw talent uit de UK. Zijn naam is Jamie Miller. Jamie Miller probeert al lang door te breken. Hij heeft meegedaan met The X Factor. Hij heeft meegedaan met The Voice UK. Daar werd hij zelfs derde. En nu gaat hij helemaal viral op TikTok. Het liedje heet Baby Doll. En ik heb het even zitten luisteren. Ik kom hem ook vaak tegen op TikTok nu. Zijn stem doet me een beetje denken aan de mannelijke Olivia Dean. En ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Dus laat van je horen. Het is ronde 1. De tellers staan nog op 0. Wat vind jij van Jamie Miller en Baby Doll? Stuur even een berichtje in de app van Q-Music. Of nog veel leuker, gezelliger, makkelijker. Stuur een audio-appie met je mening.
1: Repeat.

0: Wat vind je ervan?
1: Repeat. Repeat. Of niet?
0: Nieuwe muziek op Q. Het was ronde 1. Het was Jamie Miller uit Engeland. Je hoorde Baby Doll. Even kijken wat de stemming is in de app van Q.
2: Ja, ik vind dit wel een repeatje hoor. Een heerlijk vrolijk nummertje. Ik zeg repeat.
3: Ja, dit is een lekker nummertje hoor. Doe maar een dikke, vette repeat.
4: Repeat, repeat, repeat. Lekker nummer.
5: Ja, klinkt best wel lekker hoor. Kom maar door met die repeat. Ik wil hem best vaker horen. Groetjes.
6: Wat een lekker deuntje.
0: Zo, wat een positiviteit allemaal in de app van Q. Even kijken, nog wat berichtjes van onder andere Daphne. Die zegt, ik heb hem al op mijn Spotify in mijn lijstje gezet. Ik zie hem vaak op TikTok voorbij komen. Een hele dikke repeat. Alicia zegt, wat een lekker liedje. Heel vrolijk. Moet er een beetje aan wennen. Maar voor nu wel een repeatje. Jacqueline, een repeatje. Hebben we ook nog een nietje binnengekregen? Volgens mij niet, hè? Dit is Jeannette. Hier, repeat of niet. Makkelijk. Ligt goed in het gehoor. Een repeatje. Oh, ik heb er toch eentje. Melanie.
7: Een lekker zondagmiddagliedje, maar geen repeat voor mij. Het is geen blijven.
1: Repeat of niet?
0: Je hoort het. Ik heb één nietje gevonden. Komt er nu nog eentje binnen van Michiel? Maar een dikke, dikke, dikke meerderheid zegt zeker. Repeat. Dat betekent dat hij door is aan de volgende ronde. Morgen, nee, vanavond, 10:15. Laat ik hem gewoon nog een keer aan je horen. Ik kan niet wachten.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It bij Q Music. Wat heb ik zin in zometeen? Gewoon zin in het liedje wat er zometeen aan gaat komen. Eminem ga je horen zometeen met Lose Yourself. En het is bijna 4 uur. Dat betekent zometeen het laatste nieuws met Daphne.
1: Ja, politiek nieuws. Jette wilde namelijk binnen een week tot een deal komen, maar hij is zelf niet in het land. En nieuws over een iconisch duo.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets €200, please.
7: Zei jij nou €200?
9: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Bij Terstal zijn we weer back to busy. Met de nieuwste jassen, jeans en jurken, toffe tops en TikTok broeken. En alles altijd vet voordelig. Voor jou, je lief en je kleine. Mooi klaar voor het najaar. Terstal. Maak elk moment mooi.
11: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
17: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Wat, wat, wat, wat.
21: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
18: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
11: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
12: Het geluid.
13: Het geluid van Q Music is nu waard
14: €15.000.
13: Jij al wat het is?
12: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
14: Q. 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws door nu.nl. Hier is Daphne van der Meijs.
15: Goedemiddag. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig nadat ze gisteren zijn belaagd bij extreemrechtse demonstratie op het Malieveld. 2 van hen zeggen dat ze door demonstranten zijn bedreigd en geduwd. Een andere fotograaf belandde in het water na een duw van een agent. De politie is met hem in gesprek over een mogelijke vergoeding. Er wordt nog altijd nageblust bij het bowlingcentrum in Leeuwarden dat vannacht afbrandde. Mensen in de omgeving moeten nog rekening houden met rook- en stankoverlast, zegt de brandweer. Medewerkers van het centrum zeggen op Facebook dat ze de komende dagen contact opnemen met mensen die nog een reservering hadden. Het kabinet gaat de komende week nog niet met de oppositie praten over steun voor de begroting. Premier Jette zei afgelopen week nog dat hij daar snel mee wilde beginnen, maar hij is niet in Nederland en de agenda's konden niet op elkaar worden afgestemd. Op z'n vroegst wordt er vrijdag gepraat, anders waarschijnlijk de week erna. De gesprekken zijn nodig omdat het kabinet geen meerderheid heeft. En na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie uit Sesamstraat nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni en nu is bekend dat Paul Hanen stopt met Bert. Hij zegt er dit over.
16: Na 50 jaar denk ik van ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van ja, maar dit is niet mijn Ernie.
15: Ja, en nu dus tijd voor nieuwe stemmen en om een nieuwe generatie een kans te geven, zegt Hanen. Hij heeft afgesproken dat hij over de nieuwe stemmen mag meebeslissen.
14: Oh, wat een iconen zijn dit toch geweest. Normaal, hè? Ja. Mag ik nog 1 keer mijn favoriete scène van Bert en Ernie laten horen?
15: Nou, doe eens.
17: Wat heb ik een dorst? Wat heb ik een dorst? Wat heb ik een dorst, zeg?
18: Oh, Ernie, als je nou toch zo'n dorst hebt, waarom sta je dan niet even op en haalt een glaasje water?
17: Oh, want ik ben zo vreselijk moe.
18: Nou.
17: Ik ben maar 1 ding meer dan vermoeid. En dat is dorstig.
14: We doen het weer.
15: Ja, het weer inderdaad. De zon schijnt op de meeste plaatsen en het is een graad of 19. Vanavond koelt het iets af, 15 graden en het blijft droog.
14: Op de weg een paar vertragingen. Je krijgt ze van 10 minuten of langer. De A2 richting Utrecht tussen de Martinus-Nijhoffbrug en Geldermalsen, 10 minuutjes. A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, ook 10 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Je raadt het nooit, 10 minuten vertraging. Controles op de A27 richting Almere. Daar staan ze bij hectometerpaal 108,5. A27 richting Hilversum, let op, bij Almere bij 112,4. En de A28 richting Zwolle bij Hulshorst 59,8.
9: Hey Mattie!
19: Met Luc, Annemarie en de redactie. Hey Mattie! Iedere werkdag bij Q Music.
20: Vincent Pronk.
14: Ja, wat lekker om even niet thuis te zijn. Ik wil echt totaal niet naar huis. Ik vertel je zo meteen even waarom.

0: Doe je autostoel wat lager, raampje open, één armpje naar buiten. Eminem op de radio, Lose Yourself bij Q Music.
1: Zo, op deze zondagmiddag, wat een heerlijke dag. Ik moet je even zeggen, ik vind het even lekker om niet thuis te zijn. Dan ben ik blij dat ik er even uit mag. Het is een beetje weglopen van mijn problemen, dat moet ik wel zeggen. Maar ja, mijn huis is nu echt een slagveld. Alsof de oorlog is uitgebroken. Ik heb gisteravond mijn 30ste verjaardag gevierd. Dus ik had een cocktailfeestje georganiseerd voor vrienden in mijn woonkamer. Het was superleuk, een hele leuke avond. Maar ja, dan moet je dus voor je zien, dan word je wakker. En ik zag vanochtend letterlijk de vlekken van de drank op de grond. Ik stond met mijn blote voeten overal in. Het plakte aan alle kanten. Er liggen lekke ballonnen op de grond. De vlaggetjes hangen scheef. Er staat nog een berg afwas waar je u tegen zegt. Dus ik ben echt even blij dat ik hier bij Q Music ben. En ik zie een beetje op tegen thuiskomen straks. Maar morgen de grote schoonmaakdag. Ondertussen zie ik in de Q-app genoeg mensen die wel lekker de handen uit de mouwen steken. Iris, wat ben je lekker bezig? Iris stuurt een fotootje. Die is de tuin winter klaar aan het maken. Kan ze beter nu maar doen, zegt ze, dan in de winter. Want nu is het nog lekker weer. En Ilse die zegt dat ze... En dat geloof ik niet. Ilse is de kerstkaarten aan het maken. Het is 20 september en de kerstkaarten worden al gemaakt. Zal ik dan een kerstliedje draaien? Nee, natuurlijk niet. Nee, wacht er nog even mee. Ja, heb je het weer gezien voor komende week? Het wordt hartstikke lekker nog, hè? 20 graden.

Vanavond staan ze nog één keer in de Ziggo Dome. De streamers. Guus Meeuwis, Thomas Akda, Paul de Munnik, Roxy Dekker, Yves Berendsen, Frank Lammers natuurlijk, de manager, ja, en nog vele anderen. Het is altijd één groot feest. Veel plezier als je nog naar de streamers toe gaat vanavond. Ik wil even een van de streamers nog even laten horen in Stefans Pianobar. Dit was 2 jaar geleden. Yves Berendsen was hier te gast bij Q Music. Dus we gaan even terug in de tijd naar 2024.

0: Steeds weer terug op je music, elke vrijdagmiddag. Van 12 tot 2. Marieke, het is goed. Marieke, het is klaar. Ja, hoi. Ja. Thriller hoorde je, Michael Jackson. Hey, zometeen even een sportupdate van Luc van de sportredactie. En ook Shakira komt eraan.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
7: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
12: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
13: Langer mee doen is goedkoper.
12: Zeker, kwaliteit rendeert.
14: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

0: een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Ja, daar ga je. Klop.
3: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Al 5, goedemiddag. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is nog een vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 17 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland ook 11 minuutjes. Flitser gespot op de A27 richting Almere bij 108.5. En de A28 richting Zwolle. Daar staan ze bij Hulshorst te controleren bij 59.8.
13: Vincent Pronk.
12: Zometeen direct de nieuwste. En eerst Shakira en Die Die.

David Guetta, One Republic, Back You en I Don't Wanna Wait. Het is 5:10. Misschien heb je net als ik niet echt de ballen verstand van sport. En wil je toch met je collega's meepraten morgenochtend? Hey, daar hebben we

0: om toch even bijgepraat te worden over het laatste sportnieuws. Want er gebeurt een hoop dit weekend. En ik vind het wel mooi. Luc, die verwacht je dan nu misschien thuis voor de tv. Met alle schermen opengeklapt. Die zit alles te volgen. Nee, hij is op echt een van de mooiste locaties in Nederland. En zelfs vanaf daar kan hij ons bijpraten.
1: Yo, Vincent. Goedemiddag, jongen. Ja, je mag me natuurlijk altijd appen, geen probleem. Helemaal als het over sport gaat. Ik moet er wel even bij zeggen dat ik op dit moment aan het wandelen ben. Ik wandel langs het Sprookjesbos richting de Droomvlucht. Ik ben namelijk in de Efteling. Maar ik kijk met een schuine oog natuurlijk wel naar wat er gebeurt op de sportvelden. Zo weet ik dat Feyenoord met grote cijfers gewonnen heeft. Zo weet ik ook dat het mooiste moment van dit sportweekend komt vanuit de wedstrijd AZ tegen Telstar. Daar bij Telstar keept Ronald Koeman junior. Nou, die is deze week helaas zijn moeder verloren. Bartina Koeman, tevens de vrouw van de oud-bondscoach Ronald Koeman, die overleed helaas op 65-jarige leeftijd. En die is herdacht tijdens de wedstrijd. Dat was een erg mooi een emotioneel moment. En ik wil je ook toch nog even snel iets meegeven. We zitten in de week van het WK wielrennen in Canada. Vindt dat plaats. Vandaag de tijdrit op het programma. Dus zowel de Nederlandse vrouwen als de Nederlandse mannen doen gooi naar de wereldtitel op de tijdrit. Een Nederlander die later deze week nog kans maakt om wereldkampioen te worden is Mathieu van der Poel. Een van de beste wielrenners van dit moment. Ja, en als hoofd van de van de fanclub van Mathieu wil ik er toch even op wijzen dat hij ongelooflijk in vorm is. Op dit moment rijdt hij nog rond in de ronde van Luxemburg. Daar is de laatste dag begonnen. En hij dacht, weet je wat, ik ga eens even kijken hoe goed mijn benen zijn. Ben ik een beetje fit in aanloop naar het WK? Ik ga gewoon vanaf moment 1 in de aanval. Hij denkt dat hij 176 kilometer lang in de aanval kan blijven en de rit kan winnen. Ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt, maar dat check ik later wel even, nadat ik een rondje in de Python gedaan heb. Vincent, maak er een mooie dag van, jongen. Tot later.
0: Hey, Luc, vergeet het Carnaval Festival niet. Luc live vanuit de Efteling. Ach. En de rest van de dag zit dat liedje weer in je hoofd. Waarvoor dank. Luc, dankjewel voor de update. Ik heb even meegeschreven. Feyenoord, WK wielrennen, Mathieu van der Poel. We kunnen morgen weer lekker meelullen bij de

0: replay. Ayaz, Back Hue en Replay. Gaan liedje draaien speciaal voor een grijze man uit Grollo. Hij is echt fan van dit liedje.
1: Maar je hebt nu ook een nieuwe ster plotseling, Ella Langley.
2: Ja.
1: En die heb ik eens even gecheckt.
2: She was in Texas.
1: Dat is een prachtig meisje, maar ze heeft alweer mentale problemen en in een mental hospital.
2: Maar dat hoort er graag bij, hè?
1: Ja. Maar
2: goeie stem. Zij is toch van Choose in Texas?
1: Ja.
2: Die heeft alle records in Amerika.
1: Precies, maar ik heb er helemaal beluisterd. Alles wat ze gemaakt heeft. Ik vind er niets bijzonders.
0: Wat weet Johan Derksen er nou van? Het is een van de grootste hits van het moment. Ella Langley op 5 in de top 40. Johan, zet hem even lekker hard in Grollo, hè? Dit is Choosing Texas bij Q.

0: Choosing Texas. Weet jij al wat het is? Het geluid van Q-Music. Zometeen laat ik het nog één keer goed aan je horen. Zet die radio zometeen even keihard. Dan hoor je het geluid van Q. En gaan we ook nog even door wat foute antwoorden heen. Dat kan hopelijk wat helpen. En de Backstreet Boys zometeen. Quit Playing Games komt eraan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Boeingbouw.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
10: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
14: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
15: Het geluid.
16: Het geluid van Q-Music is nu waard
17: €15.000. En zo klinkt het geluid.
16: Jij al wat het is?
15: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
17: Q. Goedemiddag, het is 5 uur. Het Q-Music nieuws door nu.nl. Hier is Daphne van der Meijs.
18: Goedemiddag. 3 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht na een blokkade van de A12 bij Zevenaar. De demonstranten blokkeerden gisteren met een auto het verkeer. Daardoor konden andere actievoerders de snelweg oplopen. De 3 worden verdacht van het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie. Ze worden vandaag gehoord. Drie journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig nadat ze gisteren zijn belaagd bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Twee van hen zeggen dat ze door demonstranten zijn bedreigd en geduwd. Een andere fotograaf belandde in het water na een duw van een agent. De politie is met hem in gesprek over een mogelijke vergoeding. Italië wil een maximum stellen aan het aantal buitenlandse leerlingen in één klas. Premier Meloni komt binnenkort met een voorstel daarvoor. Volgens haar wordt integreren moeilijker als veel kinderen in een klas geen Italiaans spreken. Hoeveel buitenlandse leerlingen straks maximaal bij elkaar mogen zitten is nog niet bekend. Op dit moment heeft bijna 12% van de scholieren in Italië geen Italiaanse nationaliteit. En AZ heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. De Alkmaarders wonnen vanmiddag met 1-0 van Telstar. Max Meerdink maakte na 19 minuten het enige doelpunt. AZ profiteert daarmee van de 3-2 nederlaag van PSV tegen FC Twente. De ploeg staat nu 2 punten boven Feyenoord en 3 boven PSV. En het weer dan nog, de zon schijnt op de meeste plaatsen en het is een graad of 19. Vanavond koelt het af, 15 graden en het blijft droog.
17: Op de weg nog een paar vertragingen. A1 richting Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken, daar 13 minuten. A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 12 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, doe je er 11 minuutjes langer over. Snelheidscontrole op de A27 richting Almere, let op bij 108,5. A28 richting Zwolle, daar staan ze bij Hulshorst 59,8. A67 richting België bij Veldhoven 18,1. En de A79 richting Maastricht bij het mooie Valkenburg 8,4.
19: Hey Mattie!
20: Hey Mattie!
21: Hey Mattie!
22: Met Luc, Annemarie en de redactie.
23: Hey Mattie!
22: Iedere werkdag bij Q-Music.
24: Vincent Pronk.
25: Hey Vincent, hoe is het?
17: Ja, lekkere zondag. Wordt nog beter zometeen met de Backstreet Boys. En dit is Ray.
22: Q.

0: Backstreet Boys, back you and quit playing games. Nou, dit spelletje is al lang niet gespeeld.
1: Het geluid.
0: Sinds een week is de zoektocht in volle gang. We zijn maandag begonnen. Wat is toch dat verdomde geluid van Q-Music? Dat is een beetje de hamvraag. Er staat wel een flinke jackpot op je te wachten. Als je het weet te raden, inmiddels hebben we het over 15.000 euro. Dat is nu de waarde van het geluid. En per fout antwoord komt daar nog eens even 100 euro bovenop. Even een kleine resume van de afgelopen week. Dit is het in ieder geval niet, weten we nu.
2: Lucifer langs het Lucifer doosje halen.
3: Ik denk dat het dichtstuiven van een papierlade van een printer is.
4: Plaatsen van een cassettebandje in een cassetterecorder.
5: Ik denk dat het op de knop drukken is van een bonnenapparaat.
6: Nou, mijn vrouw die kwam er mee. Die zegt op een gegeven moment tegen mij van wacht even, ik ga even goed luisteren. En ze luisterde ernaar en ze zegt tegen mij vet, het is een indrukker van een liedmachine.
7: Het trekken aan de hendel van een kogelballenautomaat.
8: Ik denk dat het het knippen is van een stuk karton.
9: Het drukken van een datumstempel op papier.
10: Ik dacht het omhoogklikken van een spelcassette in een Nintendo NES.
11: Ik denk dat het vastklikken is van een inktpatroon in een printer.
0: Nou, dat is het niet. Wat is het wel? Ik ben benieuwd welke kant het morgen op gaat. Mocht je een poging willen wagen, klik dan nu alvast op de aanmeldknop in de app van Q-Music. Wie weet, word je morgen teruggebeld. Dit is Last Frequencies.

Cares Back You. And Someone To You. Ik weet niet of je het herkent, maar hoe ouder je wordt, hoe meer je soms op je moeder gaat lijken. Ik heb dat nu ook, als iemand een vlekje op zijn gezicht heeft, dan ben ik ook iemand geworden die met zo'n vieze, natte vinger dat vlekje even weghaalt. Zo, want hier zit wat op je gezicht. Ik roep ook tegen mijn vrienden van, niet met de schoenen op de bank, pas op. Nou, Bruno Mars, die lijkt letterlijk op zijn moeder. Bruno heeft namelijk zelfs hetzelfde beroep als mama Mars ooit had. Want zijn moeder was ooit zangeres. Hier, moet je horen. Nou, dat klinkt toch hartstikke leuk. Dit is Bernadette. Nou ja, de appel valt niet ver van de boom. Want wat mama kan, dat kan Bruno ook. Dat zingen.

0: Armin van Buren bij Q. En this is what it feels like. Hey, wat leuk. Laura stuurt een berichtje. En ze is heel positief. Ze zegt, ik moet vandaag werken. Joepie! Late dienst, let's go. Mooi. En Jesse is er ook bij. Die zegt, ik zit lekker in de auto. We rijden terug na een weekendje Disneyland Parijs. Nog 2,5 uur te gaan. Ik ga lekker muziek voor je draaien ondertussen. Zometeen hoor je Macklemore met de Thrift Shop. En Alex Warren komt er ook aan.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
1: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
2: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam. Is mijn telefoon weg? Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo. Dan kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
0: Godverdomme. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
3: Hey Mattie.
0: Elke ochtend bij Q Music.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Assen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
5: De Beter Pickabillies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
8: Bij Terstal weten we wat je nodig hebt. Een nieuwe jeans. Voor jezelf, je lief en je kleintjes. Meer jeans, meer voordeel. Terstal. Maak elk moment mooi.
7: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: 6. Goedemiddag. Q-verkeer door Flitsmeister. Behalve bij Duitsland, de grenscontrole, is er nog één opvallende file. En dat is de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Schravendeel, daar 12 minuten. Snelheidscontrole gespot op de A27 richting Almere. Hectometerpaal 108,5. A28 richting Zwolle. Daar staan ze bij Hulshorst 59,8. A67 richting België bij Veldhoven 18,1. En de A79 richting Maastricht bij Valkenburg bij 8,4.
19: Vincent Pronk.
5: Zometeen Macklemore, Ryan Lewis. En dit is Alex Warren.

0: sounds better with you.
1: What?

0: Barbecue en Thrift Shop. Het is de zondagmiddag, het is 6:10. Ik heb je mening even nodig.
1: De vijfde bepaalt.
2: De vijfde bepaalt.
0: Ja, elke zondagmiddag dan doen we de vijfde bepaalt, waarin we een einde maken aan van die discussies die maar blijven terugkeren. En iedereen mag zijn zegje zo meteen doen in de app van Q-Music. Laat vooral van je horen. Maar de vijfde, die bepaalt zo meteen hoe we het voortaan gaan doen. En ik ben benieuwd naar het volgende. Ik heb gisteravond mijn verjaardag gevierd. Ik dacht bijna een maand later, misschien toch wel leuk, 30 jaar geworden. Dat moet je toch even vieren met wat vrienden. Dus ik heb cocktails gedaan, discolampjes geregeld. Ik heb een goede speaker in mijn woonkamer gezet. Met ook wat flink wat bas, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het was gezellig. En over dat laatste wil ik even je mening. Wat vind jij? Mag je klagen bij de buren als er een keer een feestje is? En als je dan de muziek te hard vindt staan bij de buren? Dus ook als het gaat om iemand die je eigenlijk het hele jaar niet hoort, en dan hoor je één keer even wat muziek, tot misschien een uur of één of twee, zou je dan mogen aankloppen en zeggen, hey, mag het even wat stiller? Of moet je gewoon denken, laat lekker gaan. Eén keer in het jaar is toch helemaal prima. Want bij mij kwam er dus vannacht om 12:00 een buurman naar boven, en die vroeg of het wat zachter kon. En dat is prima, heb ik ook gedaan. Maar ik dacht wel, ja, ik zit de hele week als een soort einzelganger op de bank, hè, in complete stilte, je hoort me nooit. En mag ik dan niet één keer per jaar een feestje geven? Dus ik ben benieuwd, wat vind jij? Spreek het even in via de app van Q-Music. De vijfde die bepaalt zometeen hoe het zit. Je buren mogen één keer per jaar herrie maken zonder dat je klaagt. Dat is de stelling. Je buren mogen één keer per jaar herrie maken zonder dat je klaagt. Ben je het eens of oneens? Laat het even weten via de app van Q-Music. Spreek even in hoe je erover denkt. Dus doe even een audio-appie. Doe maar zometeen de vijfde bepaalt. Het is BB Rex.

0: Speciaal voor mijn buurman. Bad day, Daniel Potter.
1: De vijfde bepaald.
0: Oh, mijn buurman kwam vannacht om 12 uur even vragen of de muziek wat zachter kon. Is ook helemaal prima, is ook helemaal prima. Maar ik heb één keer per jaar een feestje. Laat mij ook lekker, denk ik dan. We doen de vijfde bepaald. We zitten er middenin. Wat vind jij? De stelling is, je buren mogen één keer per jaar herrie maken. En dan mag je niet klagen. Eén keer per jaar moet dat kunnen. Ben je het eens of oneens? De app van Q-Music stroomt vol met allemaal meningen. We gaan ze allemaal even uitzenden. Tenminste, ik pak er vier. De vijfde, die bepaalt.
2: Eén. Ik ben het eens met de stelling. Mensen moeten dus niet zo zeuren op elkaar. Gun elkaar gewoon je feestje. Zolang het niet tot te veel overlast leidt, is het gewoon geven en nemen, denk ik, als buurt zijn.
0: Dankjewel, Nathalie.
3: Twee. Ik ben het er mee oneens. Ik vind de regel 12 uur muziek zachter. Vind ik gewoon dat dat overal moet. Niet tot 1 uur, 2 uur 's nachts.
0: Het is vroeg.
4: 3. Tuurlijk mogen de buren 1 keer per jaar herrie maken. 2 keer per jaar mag ook wel. Maar laat het dan op zijn minst eventjes weten dat je tot weet ik veel hoe laat herrie gaat maken. Dan is het helemaal prima.
5: 4.
6: Dat lijkt me helemaal prima. Zolang ze maar wel van tevoren aangeven dat ze herrie gaan maken.
5: 5.
0: Oké. Veel mensen die het daarmee eens zijn. Dank, dank, dank. Ik stuur het allemaal door naar de buurman. En daar is de vijfde, Dominique. Die bepaalt hoe we het voortaan gaan doen.
7: 1 keer per jaar moet toch kunnen? En dan staat het wat harder. Nou, best. Zolang het in het weekend is. En zolang het niet elke week is of elke maand. Vind ik het helemaal best. En als je een wijk hebt, dan stuur je toch even een berichtje. Zo moeilijk is het toch niet?
8: Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel.
0: Ik heb daar ook nog een berichtje van mijn buurman.
9: Ik vind dat je er gewoon over mag klagen. Anders had je me maar uit moeten nodigen, dan klaar ik natuurlijk niet.
0: Sorry, vrouw.
1: De Q-Music Alarmschijf.
5: DJ Kojo.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Nu bij Dirk, Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
1: Download de app en start met Vind.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: liter voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Het geluid.
8: Het geluid van Q-Music is nu waard...
9: exact €15.000.
8: Weet jij al wat het is?
10: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
9: Q. Exact 6 uur, Q-Music nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
11: Goedenavond. De stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommern sluiten op dit moment. Net als bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt van laatst... lijkt het erop dat de extreemrechtse AfD flink gaat stijgen... en is de partij van bondskanselier Merz niet populair. Hij is in Berlijn met de partijtop aan het praten over zijn toekomst. De dode die gisteren op straat werd gevonden in Maastricht... is niet door een misdrijf omgekomen. De politie ging daar in eerste instantie wel van uit... en stelde een uitgebreid sporenonderzoek in. Nu gebleken is dat er geen misdrijf in het spel is... is het onderzoek afgesloten en geeft de politie geen verdere details. Rusland zegt dat er meer dan 1000 cyberaanvallen zijn geweest... gericht tot de parlementsverkiezingen. Toch verloopt het stemmen op deze laatste dag normaal, zegt een Russisch persbureau. Het is de eerste keer dat Rusland parlementsverkiezingen houdt... sinds het Oekraïne binnenviel. Maar ze zijn volgens experts niet democratisch. En de vereniging tegen kwakzalverij heeft onder meer Ajax en Benu Apotheken genomineerd voor de meeste Kakadoresprijs. Zo is Ajax in zee gegaan met Vita Kruid, dat voedingssupplementen verkoopt die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. In de Benu webshop wordt volgens de vereniging een zinloze en dure DNA-test voor menopauzeklachten aanbevolen. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Hey Mattie!
13: Hey Mattie!
14: Hey Mattie!
15: Met Luc, Annemarie en de redactie.
16: Hey Mattie!
15: Iedere werkdag bij Q-Music.
17: Q-Music.
18: Tom en Joe.
9: Lukt het ons om een kinderfeestje te organiseren bij een groenteboer? We gaan het zo eens proberen na Martin Garrix.

0: Harry Styles, American Girls op Q Music.
1: Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: 6:08. Goedenavond. Het is de zondagavondshow met Tom en Joe. Misschien heb je wel een hele sportieve zondag gehad. Ik hoop het voor je. Het is natuurlijk altijd gezond. Ik heb zelf ben ik nog even de gym ingegaan namelijk.
3: Oh, goed.
0: Verder ook de Dam tot Damloop was hier in Amsterdam vandaag.
4: Was ik heel druk mee. Ik heb flink wat kilometers gemaakt.
0: Echt?
4: Ja, door om te rijden. Want ze hadden delen van de weg afgezet.
0: Past gewoon
4: dus ja, tussen Amsterdam en Zandam moesten net langs.
0: En Rotterdam werd een halve marathon gelopen. Dus er is veel gesport vandaag sowieso. Maar als ik het goed begrijp, Joe, jij hebt weinig gedaan?
4: Nee, niks. Nee, ik heb alleen het woord sport uitgesproken. En dat is ook echt het enige.
0: Ja, het voordeel is wel, dan moet je nu nog even aan de bak. Want het is jouw beurt, hè?
1: En Joe's kinderfeestje.
4: Ja, elke week bellen wij weer een willekeurig bedrijf met de vraag: hey, doen jullie ook kinderfeestjes? We hebben wel veel plekken gehad, hè? De fietsenmaker, een car wash, een sportschool, de supermarkt. En daar waren we welkom. Ja, je gelooft het niet, maar daar waren we welkom voor een kinderfeestje. Ja. Moet ook zeggen, het lukt niet altijd. Een tuincentrum, een autoshowroom, de makelaar, een kaasboer. Ja, die belden we ook met de vraag, doen jullie ook kinderfeestjes? Die stonden er niet voor open.
0: Wil niet altijd lukken. Nou, het is goed dat je je energie gespaard hebt, want ook vandaag wordt het moeilijk, Joe. Vandaag bellen we een groenteboer.
4: Ja, ja, wat gaan we dan doen bij een groenteboer?
0: Ja, wat komt er in je op? Hoe ga je hem overhalen?
4: Ja, wat voor spelletjes kan je daar doen, hè? Ik denk misschien leuk om blind te proeven wat voor kleur paprika je in je mond hebt.
0: Ja?
4: Ja, is het rijp of rot? Leuk quizje.
0: Oh, klinkt al gezellig.
4: We kunnen letterlijk gaan wortelschieten. Ik noem maar even wat. We hebben een beetje aan het brainstormen nu.
0: Oké. Okay. Nou, ik kan al de eerste 10 seconden van het gesprek met de groenteboer laten horen. Komt-ie.
5: Met Dumerink.
4: Hallo, met Joe.
5: Hallo.
4: Hallo. Doen jullie ook kinderfeestjes?
5: Nee. Ja, ik weet niet hoe bij ons telefoon naar me komt, maar...
0: Ja, nu is het aan jou. Je kan inzetten in de Q-app. Denk je dat het jou alsnog gaat lukken om een kinderfeestje te organiseren bij de groenteboer? En laat vooral weten...

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Wiskamp.
0: En dit is nieuw.
2: En heel erg lekker om de zondagavond mee af te trappen. De nieuwe van Lucas en Steve heet All I Know. Hoor je nu op Q Music.

0: Lucas en Steve, All I Know op Q-Music.
1: En Joe's kinderfeestje.
0: Zondagavondshow met Tom en Joe. Ja, het is er weer tijd voor. We gaan eens kijken of dat we een kinderfeestje geregeld krijgen. Ja, iedere week doen we dat op een plek waar dat niet heel erg gebruikelijk is.
2: Nou, zeg maar gerust helemaal niet.
0: Nee, dat klopt.
2: Nee, ja, de fietsenmaker hebben we geprobeerd. De sportschool, de supermarkt, een tuincentrum. Willekeurige bedrijven bellen we met de vraag, doen jullie ook kinderfeest?
0: Maar vaak genoeg krijgen we een ja. Ik moet wel zeggen, afgelopen weken is het ook vaak een nee. Deze keer is de beurt aan jou, Joe. We gaan bellen met een groenteboer.
2: Ja, je kon het inzetten. Of je denkt dat het mij gaat lukken om een kinderfeestje te regelen bij de groenteboer. Maarten appte meteen in de Q-Music app. Ja, ik denk het wel. Het is komkommertijd.
0: Leuk.
2: Dat is leuk, hè? Anne zegt nee. Die man die ik hoorde klonk heel stellig. Hij vroeg ook, hoe kom je aan mijn nummer? Dus nee, ik denk niet dat hij het gaat doen.
0: Zullen we maar gaan luisteren?
2: Yes.
0: Bellen met de groenteboer.
3: Met Dumerink.
2: Hallo, met Joe.
3: Hallo.
2: Hallo. Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Nee. Ja, ik weet niet hoe het heel stille voor me komt, maar...
2: Ja, maar nee. Mijn zoontje die wordt binnenkort 7 en hij is best wel dol op de groenteboer. Ja, vraag me niet waarom, maar hij vindt dat hartstikke leuk uitje. Dus ik dacht, dat bowlen en dat disco zwemmen, dat ken ik nou wel. Waarom niet een keer origineel zijn? En dan, ja, ik zag het een beetje voor me, gewoon een half uurtje lang. Misschien bij jullie even een soort rondleiding. Hoe werkt het nou allemaal? Hoe komt alles binnen? Een quizje, is het rijp of rot? Blind proeven welke kleur paprika het is. Ik zat gewoon een beetje na te denken, zou dat kunnen?
3: Ja, dat zou kunnen. Maar ik heb er op dit moment de ruimte niet voor. Ik heb gewoon geen personeel en geen ruimte. Want weet je, daar moet je er ook echt wel iets van maken. Want het is een verjaardagsfeestje. Het is niet zomaar even iets. Dat gaat gewoon niet lukken. Ik zit ook meteen in twee dingen, want ik heb zoveel kinderen.
2: Oh, ja.
3: Dat moet altijd op een vrijdag of een zaterdag. Nou, dan heb ik sowieso al heel weinig personeel. En in de vakantie ben ik er zelf niet.
2: Oh,
3: dus
2: ja.
3: Het wordt gewoon... ik vind het een heel leuk idee.
2: Nou,
3: misschien zou je eens de bakker kunnen proberen, bakkerij Nolle.
2: Ja, maar hij is fan van de groenteboer. Hij is niet fan van de bakkerij. Ja, dus dan gewoon even checken.
3: Ja.
2: Wat kan?
3: Nou ja, op zich hartstikke leuk idee. Leuk dat je aan ons gedacht hebt, maar ik zeg voor nu even nee.
2: Ik heb ook allemaal van die groente- en fruitmopjes al verzameld. Het is groen en het gaat van de berg af.
3: Oh, ja.
2: Een?
3: Het is groen en het gaat van de berg af.
2: Een?
3: Een banaan?
2: Nee, die is niet groen. Die is geel.
3: Nou ja, ik zit net naar de groene banaan te kijken.
2: Oh nee, een kiwi.
3: Een kiwi, ja, nee.
2: Nooit gehoord?
3: Ja, nou je hem zegt, denk ik van ja...
2: Oh,
3: ja. Ik heb hem ooit gehoord, maat.
2: Okay. Het is wit en het ontploft.
3: Het is wit en een bloemkool.
2: Ja, een boemkool.
3: Ja, een boemkool. Ja. Nee, ja.
2: Ja.
3: Ja, dus.
2: Alright. Nou ja, helaas. Dan ga ik het even verder proberen.
3: Heel goed, succes.
2: Hoi.
3: Hoi, dankjewel.
0: Nou, die mopjes deden het ook niet, hè?
2: Nee, niet gelukt. Maar daardoor, Anne, heb jij wel gewonnen het Key Music prijspakket. Komt je kant op.
0: God, wat een slechte streak. Echt beter ons best doen. Dit is Temper City op

0: Temper City, Self-Aware op Q-Music. Zondagavondshow met Tom en Joe. Waar we toch wel, ja, kan ik zeggen, een bijzonder appje van onze collega Matty hebben gehad. Die je natuurlijk iedere ochtend hoort hier op Q-Music.
1: Hey Matty.
0: Ja.
1: Ik vind het, ik ben gewoon jaloers.
0: Je bent jaloers?
1: Nou, ik krijg die vraag nooit.
0: Ik kan een stukje van het appje laten horen wat we van Matty hebben gekregen.
2: En mij is gevraagd om dollystaal te doen. Tot morgen.
1: Ja, nou, wat ik zeg. Ik krijg die vraag nooit. Stik jaloers.
0: Ik ben toch benieuwd wat hier aan de hand is. We moeten zo meteen het hele appje maar eens even luisteren van Matty. Ook Stella Lefty. Hoor je zo meteen.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... Even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
11: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
12: Zijn jij nou 200 euro?
13: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
10: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
19: Bij Terstal weten we wat je nodig hebt. Een nieuwe jeans. Voor jezelf, je lief en je kleintjes. Meer jeans, meer voordeel. Terstal. Maak elk moment mooi.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro... houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in... met Macro, de voordeligste groothandel.
23: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
24: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
25: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
24: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
26: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
27: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
26: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto.

0: zondagavondshow met Tom en Joe. Gezellig dat je erbij bent. Zorg er trouwens ook zeker voor dat je er morgenochtend weer bij bent. Dan begin je de dag met Hey Mattie. En ja, Mattie en het team van de ochtendshow heeft een bijzonder weekend gehad. Luister maar even mee naar wat Mattie daar zelf over te vertellen heeft.
1: Ja, jongens, ik weet niet of het aan mij ligt, maar 19 en 20 september waren twee dagen die opeens een heel krankzinnig weekend waren. Tenminste, ja, bij ons wel. Luc, die heeft een date gehad op een plek. Nou, ik denk dat daar nog nooit een eerste date is geweest. Kiki, die is gebeld door een nummer. Ze zag iets in het scherm staan en ze dacht, dit kan niet, droom ik? En mij is gevraagd om doggystyle te doen. Tot morgen.
2: Mattie is gevraagd doggystyle te doen. Ik zei net nog, nou, want ik ben bijna jaloers, ik krijg nooit dat soort vragen. Nu ik dit appje weer opnieuw hoor en ik ben een beetje aan het nadenken over wat hij zegt, krijg ik ook een beetje het idee dat Mattie misschien wel degene was die op handen en knieën zat. Dus dat hij...
0: Oh ja, jij bent een beelddenker.
2: In deze doggystyle situatie niet de gever, maar de ontvanger was.
0: Jij denkt dat Mattie de ontvanger was?
2: Ja, opeens zie ik dit gewoon helemaal voor me.
0: Hij heeft natuurlijk een relatie met Kiki. Ook de regisseur van het programma, die achter de schermen werkt bij de ochtendshow.
2: Ja.
0: Is natuurlijk, ja, je bent niet voor niks regisseur, dan ben je misschien een dominant type.
2: Ja, heb je misschien ook de touwtjes in huis thuis. En misschien ook wel de komkommers in de handen. Ja, je weet
0: het. Nou, niet, je hoeft niet zo concreet te maken gelijk.
2: Ik roep maar wat, hè?
0: Ja, je roept maar wat, maar goed. Iedereen zit nu voor zich, hè, met die komkommer. Mattie in het doggystyle.
2: Heel graag gedaan. Hoe laat is het? 6:15? Nee, 6:15.
0: Hoe het precies is gegaan, dat hoor je morgenochtend.

0: Nou, wat een goed liedje. Samuel Welte en Russo Boom op Q-Music. En ja, het leuke is... Snelste stijger in de top 40, dit liedje. En ja, dat verklaart dus ook een hoop, hè. Op plekje 11.
1: Zo, gaat echt hard.
0: Samuel Welte heeft sowieso een lekkere week. Hij heeft ook zijn eerste solo-shows aangekondigd. En die zijn natuurlijk gelijk uitverkocht. En hij zat 2 dagen geleden bij de mannen van Vandaag Inside. Er werd even voor de bus gegooid. Er werd namelijk gevraagd... Hey, jij kan een goede Donald Trump-imitatie. Doe die even live op televisie.
1: Oh, heb ik niet gehoord.
0: Nou, Joe, jouw vriendin is half Amerikaans. Yeah. Jij bent op vakantie geweest in Amerika. Je kent het land goed. Wil jij even luisteren en recensie geven naar de Donald Trump imitatie van Samuel Welte?
1: Heel graag en heel benieuwd.
2: You know, Vandaag Inside is a beautiful talk show, you know. It's gonna be great, it's gonna be huge. Ja, ik voel me een beetje een clowntje.
1: Ja, ja. Wat ongelooflijk slecht dit. Oh, wat een slechte imitatie.
0: Ja?
1: Ja, dit is niet goed. Ja, dat horen we toch allemaal?
0: Nou ja,
1: daarvoor hoef je geen Amerika-kenner te zijn.
0: Hij gebruikt vooral de woorden die Trump vaak gebruikt.
1: Ja, it's huge, it's great. Nou, daarmee ben je geen Donald Trump, nee.
0: Oké, duidelijk. Lekker blijven zingen, Samuel. Zou onze tip zijn in ieder geval. Mark Ronson en Miley, nu op Q-Music. Nothing breaks like a heart.

0: Smash Mouth en All Star op Q Music. Het is een zondagavondshow met Tom en Joe. Waar jij overigens blij mag zijn, Joe, dat ik hier nog zit, levend.
1: Zou ik daar blij mee moeten zijn?
0: Ik zou er echt blij mee zijn als ik jou was.
1: Oh.
0: Ik ben namelijk op vakantie.
1: Ja.
0: Aangevallen door een zwerm wespen.
1: Oh. Oeh.
0: Ja.
1: Dat is gevaarlijk.
0: Ja, dat is heel gevaarlijk. Ik zal zo meteen even uitleggen wat er gebeurd is.
1: Verklaart je gezicht ook.
0: Makkelijk. Ook Magnetic, hoor je zo meteen.
2: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Hey, koopjesjager.
4: Ja, jij?
3: Ik zou even opletten,
4: want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Het geluid.
15: Het geluid van Q-Music is nu waard.
16: Op de kop af €15.000.

0: over 7. Q-Music Nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
1: Goedenavond. Bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren lijkt de rechtsradicale AfD flinke winst te hebben gemaakt, blijkt uit de exit poll na het sluiten van de stembureaus. In Berlijn is er winst voor Die Linke. De CDU van bondskanselier Merz gaat fors onderuit en lijkt af te stevenen op de grootste verkiezingsnederlaag ooit voor de partij. In Parijs zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit wordt gegaan dat elke ordehandhaver die geweld heeft gebruikt goed heeft gehandeld. De betogers, waaronder politici en mensenrechtenorganisaties, vinden dat de politie niet zomaar overal mee weg moet komen. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen, hebben het meldpunt persveilig ingeschakeld. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Eentje werd door actievoerders onderuit gehaald. De fotograaf kreeg een duw van een agent en viel met camera en al in het water. En weer geen winst voor NEC. Tegen Go Ahead Eagles kwamen de Nijmegenaren niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSV gaf na een spannende wedstrijd tegen FC Twente de winst en daarmee de koppositie in de Eredivisie weg. Het werd 3-2. Nieuwe koploper is AZ, dat met 1-0 won van Telstar. Feyenoord kwam eenvoudig langs een kansloos Utrecht met 5-0. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Hey Matty!
3: Hey Matty!
4: Hey Matty!
5: Met Luc, Annemarie en de redactie.
6: Hey Matty!
5: Iedere werkdag bij Q-Music.
7: Q-Music. Tom en Joe.
0: Ik ben op vakantie in een wespennest gestapt. Hoe vaak ik ben gestoken hoor je zo.

0: over zeven op je zondagavond. De zondagavondshow van Tom en Joe. Waar het een wonder is dat ik hier nog zit.
1: Ja, dat zei je net, ja.
0: Ik ben op vakantie aangevallen door een zwerm wespen, namelijk. Ik heb een heerlijke vakantie gehad onlangs in Italië, samen met mijn vriendin en onze dochter van twee, Rosie. Zaten wij op een agriturismo, en dat is zeg maar ja, een omgebouwde boerderij tot vakantieverblijf.
1: Oh ja.
0: Maar dan zit je, ja, in ons geval, boven op een berg, tussen de prachtige wijnvelden, olijfbomen, echt met je neus in het boerenleven van Italië.
1: Heerlijk, echt zoals het bedoeld is. Lekker in de natuur.
0: Ja, alles is meer dan 100 jaar oud, mega karakteristiek. En wij lopen een rondje over de accommodatie. Maar goed, omdat het ja, boerenland is boven op een berg.
1: Ja.
0: Het heeft niet echt een begin en een einde, want dat land dat loopt gewoon door.
1: Oh,
0: dus je
1: ja.
0: hebt wel een zwembad en een restaurant en zo, maar ja, als je doorloopt, dan loopt het land gewoon door.
1: Ja, je kan gewoon dagen over die velden lopen.
0: In principe wel. Maar goed, nieuwsgierig als ik ben, loop ik wat verder de ongerepte natuur in.
1: Oh ja, Floortje Dessing in jou wordt wakker.
0: Ja, Freek Vonk. En mijn vriendin en mijn dochtertje, die liepen gezellig mee. En die volgden op een gegeven moment een pad naar boven, want dan zagen ze mooie bomen staan waar ze naartoe wilden. En ik zeg, nee, ik wil eigenlijk zelf nog eventjes hier naar beneden kijken wat er is. Want ik dacht, zul je zien dat ik nu net hier beneden zo'n onontdekte parel ontdek.
1: Oh ja.
0: He, dat je een prachtig uitzicht hebt ineens. Of dat er een fantastische sinaasappelboom staat waar je de sinaasappel vers kan plukken.
1: Ja, magisch.
0: Dat idee had ik voor me. Dus ik denk, ja. Nou, ik loop nog even door. En ik loop wat verder. Op een gegeven moment, ik zie twee wespen zo bij mijn shirt. En ik denk, hè, vervelend. Nou, een seconde later zijn dat vier wespen. Weer een seconde later zijn dat acht wespen. Dan worden 12 wespen. En ik raak in paniek.
1: Ja, maar natuurlijk. Één wesp is eigenlijk al reden tot paniek. Maar dan moet je rustig blijven. Nou, dat lukt dan net aan. Maar wat zeg je nou, 12 wespen?
0: Ja, en het werden er meer en meer. Ik besef, er is hier een wespennest.
1: Fuck.
0: En ze zien mij nu als een soort van, indringer.
1: Een dreiging.
0: Ja, 100%. Dus ik denk, oké, ik loop terug. Ik loop terug, dan gaan ze vanzelf wel weer weg. Dus ik loop terug, ik hou een hand voor mijn ogen, mijn mond en zo. Ik denk, straks komen ze in me, weet
1: straks
0: je wel.
1: Straks slik je ze in, inderdaad.
0: Ja, verschrikkelijk. Maar goed, dat hielp niet. Die beesten begonnen me te volgen.
1: Nee.
0: Toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ga gewoon rennen. Dus ik begin als een gek te rennen, want ja.
1: Op je slippers natuurlijk, sprinten.
0: En mijn vriendin, die staat daar boven op het pad. En die kijkt naar beneden. Die ziet mij rennen. Met een enorme zwerm wespen achter me aan.
1: Zij zag op afstand dat er een hele zwerm achter jou aan zat.
0: Ik was een soort Winnie de Pooh.
1: Nee, wat bizar. Wat doodeng.
0: Maar het bizarre is, ik ren. En op een gegeven moment lijkt het wel of er een soort grens is, waarbij ze dachten, oké, nu is hij ver genoeg weg.
1: Oh.
0: En toen vlogen ze weer terug naar het nest.
1: Oh.
0: En ik ben dus niet gestoken.
1: Wat een wonder, joh. Wat bizar.
0: Ja, toch?
1: Dat is echt niet normaal.
0: Ja, later nog overleggen met ChatGPT natuurlijk. Die zegt ook, ja, het is echt een wonder dat jij niet gestoken bent.
1: Dat is echt mazzel. Dus eigenlijk is dat een tip. Je moet gewoon precies die grens opzoeken.
0: Nou, mijn vakantietip is vooral, probeer niet Freek Vonk uit te hangen op vakantie. Oh, ja. Blijf gewoon bij het zwembad.

0: Zondagavond show met Tom en Joe. Mijn wespenverhaal maakt veel los.
1: Is het wesp of webs?
2: Nou, dan wil ik nergens op slaan. Wat slaat er op?
0: Ik vertelde net dat ik in Italië in een wespennest ben beland. En toen kwam er een zwerm wespen achter me aan. Gelukkig 0 keer gestoken. Dat is wonder boven wonder.
3: Je bent weggerend. Dat ging hartstikke goed. Lisa stuurt nog. Ik heb de tip. Als je met je handen een beetje gaat wapperen. Dus eigenlijk moet je bedenken dat je een soort denkbeeldige gloeilamp in een plafond erin draait. Ja. En dat moet je dan een beetje snel doen. Hoe dove mensen klappen. Dat, weet je wel?
0: Ja,
3: zo wapperen met je handen. Dan zouden wespen daarvan verward raken.
0: Ja, had daar niet geholpen. Niet geholpen met de zwerm die achter mij aan zat.
3: Wat gooi je nou Lisa's tip meteen in?
0: Nee, ja, leuk. Maar die Italiaanse wespen, die geven er echt geen fuck om.
3: Ja, dat weet je helemaal niet.
0: Nou, ja,
3: misschien denken ze wel, prego, ik ga weer aan de kant.
0: Nee, ik werd echt aangevallen. Agressief waren ze.
3: Oh.
0: En ook nog grappig. Ik werd de rest van de dag ook nog lastig gevallen door wespen. Dus ik dacht, ja, ze hebben het echt op mij gemunt. Is het misschien mijn parfum of zo die ik op heb?
3: Bleef je in de buurt van het nest hangen?
0: Helemaal niet. Ook gewoon op hele andere plaatsen.
3: Oh.
0: Gewoon nog later in het dorpje en zo. Dus dat heb ik even uitgezocht. Even aan ChatGPT gevraagd.
3: Natuurlijk.
0: Ja, dat doe je. En wat blijkt nou?
3: Ja.
0: Nou, op het moment dat je in zo'n wespennest terechtkomt en die wespen vallen je aan, dan laten ze een stofje achter wat agressie opwekt bij alle wespen. Dus het maakt niet uit. Als je gewoon een random wesp tegenkomt, dan wordt hij getriggerd zo van attack.
3: This man is danger.
0: Ja.
3: Snel, attack him.
0: Ja, ik weet niet waarom die wesp nu Engels praat eigenlijk. Maar dat denken ze dan.
3: Nee, weet ik ook niet.
0: Maar goed, dus de tip was, je moet jezelf douchen. Als je gedoucht bent, dan ben je er vanaf. Maar ik had natuurlijk niet, ja, het was gebeurd. Gewoon de dag doorgegaan.
3: Je bent ook op vakantie, dus je doucht de week niet.
0: Nou, is weer makkelijk. Gaan we door naar de nieuwe van Douwe Bob. Staat op 32 in de top 40 trouwens, terecht. Want het is een heel mooi liedje. No to self, Q Music. I can

0: Indy?
1: Ja, hallo.
2: Goedenavond.
1: Hi.
2: Vertel eens, Indy, wat is jouw probleem?
1: Nou, ik moet 4 uur reizen omdat ik geen kamer kan vinden.
0: 4 uur reizen?
1: Ja.
2: En per dag neem ik aan.
1: Ja, per dag.
0: Zo, vind ik nog steeds veel.
1: Ja.
2: Als het per week was geweest, viel het mee.
0: Nee, dat klopt.
2: Ja, een maand helemaal, wat denk je nou?
1: Maar wat? Ja, dan was het lekker geweest.
2: Ja.
0: Studeer je in Londen dan? Of?
1: Nee, in Maastricht.
2: Oh, zo de knetter.
1: Oh. Ja.
2: Oh, dat is lastig.
0: En jij hebt onze hulp nodig.
1: Ik heel graag zelfs.
0: Okay. Dan ga je zo meteen proberen te helpen. Indy, blijf aan de lijn.
1: Zou ik doen.
0: Oh, Cameron Whitcomb. Hoor je zo meteen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7, 7.
1: Oh, wat een geld.
4: 50.000. Wat verdikken me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bonito. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Ter Stal weten we wat je nodig hebt. Een nieuwe jeans. Voor jezelf, je lief en je kleintjes. Meer jeans, meer voordeel. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: De Beter Pick-a-Bellies.
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
21: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
20: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
24: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
25: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
24: Beren goed, thanks bo.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: En actie, olifant.
26: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
25: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
27: Tom en Joe.
28: Q-Music. Anastasia hoor je zometeen naar Cameron Whitcomb.

0: Als je nou zelf een probleem hebt waar je tegenaan loopt, kan alles zijn. Laat het dan even weten in de Q-Music app. Dan komen wij met een passende oplossing. Dat hebben we vanavond ook voor Indy. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zeg nog even één keer in één zin wat jouw probleem is.
1: Ik moet 4 uur lang reizen omdat ik geen kamer kan vinden.
2: 4 uur lang per dag, dat is echt bizar. Maar vertel even, Indy, wat is die reis dan die je elke dag moet afleggen?
1: Ik moet elke dag van Den Bosch naar Maastricht heen en terug. Alles natuurlijk mee zit. Ja, en net tegenwoordig.
0: Want je studeert dus in Maastricht?
1: Ja.
2: Ja, hey, en het wil dus niet lukken, want ja, ik snap inderdaad, 4 uur per dag reizen is te veel. Je wil dus een kamer in Maastricht vinden. Wat heb je er allemaal al aan gedaan om daar een kamer te vinden?
1: Ja, wat niet. Ik heb denk ik al 16 of 17 hospiteeravonden
0: gehad.
1: Zo,
0: dat is echt veel. Ja,
2: heel veel.
1: Ja, en verschillende makelaars ook al.
0: Maar je wordt keer op keer afgewezen dan?
1: Ja.
0: God.
2: Ja, weet je wat het is? Je wordt een beetje geïmporteerd, weet je wel?
0: Jij bent een Brabo.
2: Jij bent een Brabo. Ja. Jij wilt in Limburg wil je een beetje gaan vestigen. Ja, dat lukt gewoon niet, want ja,
1: nee,
2: die zit er helemaal niet op te wachten.
1: Ja.
2: Ja, wij hebben iets voor jou bedacht, Indy. Dit kan gewoon de oplossing zijn. Ja. Ik denk zomaar voor iedereen die straks in Limburg wil gaan studeren, want het is prachtig daar,
0: is
2: dit ideaal. Wij hebben wat voor jou bedacht, namelijk een Limburgeringscursus.
1: Oh nee.
2: Ja.
0: Wij denken namelijk, als je dat even nu krijgt op radio, dan word je niet meer afgewezen bij die hospiteeravonden. Want laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk ook ons kent ons daar in Limburg. Hè?
2: Ja.
0: Want horen zij gelijk dat je daar niet vandaan komt. Je praat niet dezelfde taal, letterlijk en figuurlijk. Dus ja, met een Limburgingscursus kan dat zomaar eens even helpen. Dus dat is onze manier voor een oplossing voor vanavond.
2: Ja.
0: Daar zijn we wel op zoek. Dus als je nu luistert en ben je misschien geboren getogen in Limburg, of ken je mensen die dat zijn, praat je Limburgs?
2: High of fly. Ja. Dus ook wel goed. Ja, wij willen Indy gaan Limburgeren.
0: Ja.
2: Dus laat het maar weten in de Q-Music app. Hoe goed ben jij in Limburg? En dan Indy blijven hangen. Gaan we straks helemaal die Limburgeringscursus geven.

0: probleem van luisteraar. Indy, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Hou je eigenlijk van vlaaien, Indy?
1: Nee.
2: Och, zeg dat dan
0: niet. Sta je al 1-0 achter. Ja, het probleem...
1: ik moet liever gewoon een Bosse Bol.
0: dat is precies het probleem. Indy die komt uit Den Bosch, die studeert in Maastricht. Die moet dus iedere dag 4 uur reizen om heen en weer te pendelen. Dus wil ze graag in Maastricht wonen. Ze is alleen al 16 à 17 keer afgewezen op verschillende hospiteeravonden om in zo'n studentenhuis terechtgekomen.
2: Dat werkt natuurlijk niet.
0: Dus wij hebben iets bedacht.
2: Wij hebben namelijk voor jou iets bedacht, Indy. Een echte Limburgeringscursus. Dit is goud.
3: Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburg.
0: Ja.
3: Dat heel Holland Limburg.
0: En we hebben iemand gevonden die kan helpen met het Limburgeren. En dat is Mout.

0: die ging goed.
1: Als we zeggen, ik vind het heel leuk om lekker te kletsen, hè? Want Maud moet natuurlijk een beetje, of Indy moet natuurlijk goed overkomen op die hospiteeravonden. Ja. Ik hou erg van lekker kletsen. Hoe zeg je dat?
0: Ik word erg van lekker kwallen.
1: Van lekker kwallen?
0: Kwallen.
1: Kwallen.
2: Kwallen.
1: Nou, Indy, ga je gang.
3: Kwallen?
1: Ja, ja.
3: Okay. Ik hou erg van kwallen.
1: Nou.
2: Ja, het lijkt een beetje op kwallenvissen.
1: Je moet er iets meer passie in gooien, Indy. Kom op. Maud, wat zijn nog meer echte Limburgse handige woordjes om te weten in een studentenwoning?
0: Een schottelsplak.
1: Pardon?
2: Wat?
0: Schottelsplak.
1: Wat is dat?
0: Een vaatdoekje.
2: Een schottelsplak.
1: Schottelsplak. Wil je het nog even proberen, Indy?
3: Een schottelsplak.
1: Hartstikke goed.
2: Ja. Ja,
1: echt, als ik mijn ogen dicht doe, heb ik echt geen idee naast de Maas sta.
2: Ja, je moet het ook gewoon een beetje wingen. Je moet het gewoon heel snel zeggen, Indy. En ja, dan komt het wel goed.
1: Hey, als Indy nou een keer lekker aan het uitgaan is en ze ziet iemand staan waarvan ze denkt, nou, die mag wel mee naar huis. En ze wil tegen diegene zeggen, hey, schatje, mag ik een kusje van jou? Wat, hoe zeg je dat dan tegen iemand?
0: Mag ik een poen van de?
1: Mag ik hem?
2: Ik versta hem,
1: Mark. Schatje, mag ik een kusje van je? Dat is?
0: Mag ik een poen van dich?
1: Mag ik een poen van dich? Indy, wil je het nog even proberen?
3: Nou, ik durf het bijna niet meer. Mag ik een poen van dich?
2: Ja, het is ook een beetje Duits natuurlijk.
1: Het is ook, ja, ik vind het heel romantisch klinken. Hé, hey, Maud, onze top Limburger. Hoe zeg je nou schatje in het Limburgs? Schattepoemel. Ja, dat is mijn favoriete woord van de dag. Indy, nou, hoe vond je deze spoed Limburgeringscursus?
3: Ja, die houden er gewoon allemaal in, toch?
2: Helemaal goed. Dankjewel, hè. Schattepoemeltjes van me.
3: Ja, precies. Gaan we het gewoon proberen.
2: Heel veel succes, Indy.
3: Dankjewel.

0: 5 Seconds of Summer op Q-Music. Zondagavondshow met Tom en Joe. Zometeen maak je kans op 100 euro ticketgoed te besteden aan een concert of festival naar keuze. En we moeten het hebben over de nieuwe hobby van Joe.
1: Ja, ik heb eindelijk ook een hobby. Dat is ook lekker.
0: Dat is ook wel eens fijn.
1: Je hebt er al 100. Ik heb er eigenlijk geen. Ik heb nu een hobby te pakken. Raaspopulair. Heel veel mensen doen het.
0: Diamond painting.
1: Nou, dat is de volgende stap. Dat ligt er niet ver vanaf, moet ik echt zeggen.
0: Oh.
1: Nee, het is de Murdoku.
0: Wat? Ja, ik hoor dat dat echt hip is. Hippe de pip. En een trend. Ja. Maar ik weet niet wat het is.
1: Nou, dat is een puzzelboekje. Ja, dat klinkt weer heel suf. Het is een puzzelboekje.
0: Zo.
1: Nee, dat is natuurlijk niet cool. De Varia, weet je wel. Maar het is geen Zweedse woordpuzzel of woordzoeker.
0: Het is een hippe puzzel.
1: Ja, het is iets. Kijk, het blijft gewoon een puzzelboekje, maar het ziet er iets hipper uit. Ja. Maar ik ervaar er ook veel stress van.
0: Oh.
1: Ja, maar ik leg het straks helemaal uit.
0: Ik ben benieuwd.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
21: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
23: Het geluid.
24: Het geluid van Q-Music is nu waard
25: exact €15.000.

0: 1 over 8 Q-Music Nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
1: Goedenavond. De gewapende mannen die in Overasselt een beveiliger doodschoten stonden eerder bij een andere auto. Dat blijkt uit nieuwe beelden die RTL Nieuws in handen heeft. Te zien is hoe de mannen uit twee busjes komen en eerst op die auto aflopen. Pas daarna lopen ze door en wordt er op de beveiliger geschoten. De rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland is met overmacht de grootste partij geworden in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. Volgens een exit poll kan de partij rekenen op 37% van de stemmen. In de deelstaat Berlijn werd Die Linke de grootste, maar ook daar boekte AfD winst. Na het historische verlies van zijn partij het CDU bij de deelstaatverkiezingen zegt bondskanselier Merz dat hij op zijn post wil blijven. Hij noemt het verlies een ramp, maar zegt Duitsland toch vooruit te willen helpen. Zo belooft hij haast te maken met de hervormingen van het pensioenstelsel. En bij een auto-evenement in Avelgem in Vlaanderen zijn zeker 6 mensen gewond geraakt toen iemand op het publiek inreed. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Een auto reed rond over het evenemententerrein toen de bestuurder uit de bocht vloog. Volgens de organisatie had de verongelukte auto niets met het evenement te maken. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Hey Mattie!
3: Met Luc, Annemarie en de redactie. Iedere werkdag bij Q-Music.
4: Q-Music. Tom en Joe.
0: Joe heeft een nieuwe hobby. Daarmee is hij helemaal hippe de pip.
5: Ja, de Burdoku.
0: Nou, maar je gaat er ook scheef op.
5: Ja, dat ook.

0: 6 over 8, zondagavondshow met Tom en Joe. Waar Joe een nieuwe hobby heeft.
1: Een nieuwe hobby. Ik ben helemaal ingestapt op de hype van de Murdoku. Ja, sommige mensen vinden het misschien ook een beetje suf, maar het is echt mega populair nu, de Murdoku. Het is een puzzelboekje. En eigenlijk een soort mix van Cluedo, weet je wel. Dus je zoekt naar een moordenaar en Sudoku. En dan denk je, nou, hoe werkt dat dan? Nou ja, elke pagina is dan een soort plattegrond van een huis. Met allemaal vakjes. En in plaats van dat je 1 tot en met 9 doet met een Sudoku, moet je een soort puzzelen van, ja, in allerlei kamers. Wie is de moordenaar? Je moet allemaal mensen plaatsen. Echt, echt heel verslavend en leuk. Mijn vriendin die had een boekje ervan gekocht. Ja, toen werd ik ook fanatiek. Ik werd heel jaloers. Dus toen gingen we om en om op bladzijden doen. Maar ja, dat, na een tijdje werkt dat niet. Want dan ben je ook een beetje jaloers van, oh, jij hebt dat ene puzzeltje mogen doen. Zag er leuk uit. Dus ik ook een boekje gekocht. Nou, heb je opeens 2 boekjes van €20 per stuk gekocht. Nou, oh, duur. Dat gaat allemaal goed. Ik zag op de voorkant van het boekje staan, hier staan 80 puzzels in. Ik denk, nou, leuk. Maar ik vloog door die eerste 10 heen.
0: Ja.
1: En die waren heel makkelijk. Dus ik vloog daar doorheen. En ik dacht, nou, eigenlijk wel zonde van mijn geld als dit zo snel gaat. Nou, nu ben ik iets verder. Puzzel 20. Loop helemaal vast. Ik kan het boekje weggooien. Weggegooid geld. Ik kom niet verder. Ik loop gewoon helemaal vast in het puzzelboekje. De Murdoku is te moeilijk voor mij.
0: Want het worden steeds moeilijker, die puzzels.
1: Ja, je begint eigenlijk moet je zien van, nou, stel dat als je een Sudoku-boekje koopt, dan zijn alle Sudoku's daarin vaak 3 sterren, weet je wel, gemiddeld. Of allemaal 5 sterren, heel moeilijk. Nou, hier begint het gewoon bij een halve ster. Heel makkelijk. Nou, en het eindigt bij 10 sterren. Het is super ingewikkeld.
0: Je bent gewoon te dom voor de Murdoku.
1: Nou, bedankt.
0: Ik zeg het je, ik blijf het maar zeggen. De woordzoeker. Hartstikke leuk, hartstikke makkelijk en echt verslavend.
1: Ja, dat vind ik te simpel.
0: Mijn favoriete puzzel.
1: Ja, dat is woordzoeker. Ik snap dat het voor jou echt favoriet is.
0: Nou, wij hebben hier op de radio in ieder geval een spel dat veel makkelijker is en waar ook nog veel geld mee te verdienen valt. De Ticket Battle. Er ligt hier €100 ticket te goed voor je klaar. En als je goed bent een hitster, dan zou ik zeker even opletten.
1: Ja, het is best wel makkelijk. Je hoort een liedje en daarna nog een liedje. En dan is de vraag, is dat tweede liedje eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde?
0: Ja, heb je zin dus om naar een concert of festival naar keuze te gaan met dat €100 ticket te goed? App dan nu, Ticket Battle, naar de Q Music app. We gaan het zo meteen spelen naar Dua Lipa.

0: alarmschijf van deze week is voor Melody en Jason Derulo. Michiko.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Het is weer tijd voor 100 euro ticketgoed. Ligt hier klaar. Probleem is alleen, we hebben twee kandidaten en maar één iemand kan winnen. We gaan eerst naar mijn naamgenoot, Tom. Goedenavond.
3: Goedenavond, Tom.
0: Goedenavond, Tom. Jij bent 25 jaar, komt uit Hogeveen. Je bent fan van Morgan Wallen?
3: Ja, klopt. Klopt helemaal.
0: Eigenlijk is hij een soort, hij zou onze zoon kunnen zijn. Hij houdt van country, wat jij hebt, Joe, en hij heet Tom.
4: Ja, eigenlijk zou ik met hem willen samenwerken, niet met jou. Ja. Dan hebben we Tom en Joe, die allebei heel erg van country houden.
0: Als ik een keer ziek ben, dan mag je langskomen, hoor, Tom.
3: Is helemaal goed.
0: Je neemt op tegen Nadesh. Goedenavond.
5: Hoi, goedenavond.
0: Jij bent 28 jaar, komt uit Weert. En waar zou jij naartoe willen?
5: Nou, we hebben eigenlijk nog niks specifieks op het oog. Maar ik denk dat wij naar een feestje tijdens ADE gaan.
0: Oh, leuk. Amsterdam Dance Event. Ja, dat is altijd. Ik heb daar altijd FOMO van namelijk. Ik mis het vaak.
5: Ja. Wij ook, klopt.
0: Ah, kijk aan. Nou, dat is verstandig. Dat kan je nu al voorsorteren. Dat zou leuk zijn.
4: Of dat gaat gebeuren, dat is maar de vraag. Jullie moeten eerst gaan spelen en vooral winnen in de Ticket Battle. Ik leg nog één keer uit hoe het werkt. Je hoort namelijk een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Tom, Nadesh, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, die ligt er meteen uit, wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Tom, 25 jaar, geboren in 2001. Nadesh, schatte poemeltje van me, geboren in 1998. Jij bent daarmee de oudste, dus jij gaat beginnen. En 1998, jouw geboortejaar, dat is tevens je startjaar.
5: Oké.
0: Okay. Alright, ben je klaar voor Nadesh?
5: Ja, zeker. Laat me komen.
0: Daar gaan we.
4: Nadesh, is het eerder of later uitgekomen dan 1998?
5: Later.
4: En dat is hartstikke goed. Corinne Bailey Ray met Put Your Records On uit 2006.
0: Tom, jij bent aan de beurt.
4: Tom, eerder of later uitgekomen dan 2006?
3: Die is later uitgekomen.
4: En dat heb je hartstikke goed. De jeugd van tegenwoordig, Sterrenstof uit 2010.
0: Gaat de beurt weer naar Nadesh.
4: Ja, Nadesh, is het eerder of later uitgekomen dan 2010?
5: Ik denk eerder.
4: En dat denk jij? Goed. Beyoncé, Single Ladies uit 2008. Ja, Tom, eerder of later dan 2008?
3: Die is later, denk ik.
4: En dat is fout.
3: Ah.
0: Oh!
4: Jean-Paul, Temperature, komt uit 2005, 3 jaartjes eerder.
0: Helaas, Tom, geen Morgan Wallen voor jou. Maar Nadesh, jij hebt gewonnen.
5: Ja! Yeah.
0: ADE heeft er een partyganger bij dit jaar.
4: Heerlijk. 100 euro ticket goed. Goed voor 2 envelopjes. Dat wordt een topavond.
0: Nou, zeg, doe eens even normaal. Zo is Nadesh helemaal niet opgevoed.
5: Hey, thanks, mannen. Hoi.
0: Geen probleem. We wensen je heel veel plezier. Thanks voor het meespelen, jongen.

0: Katy Perry, Firework op Q Music.
1: Mijn buurman, die vindt mij echt een ongelofelijke loser.
0: Oh, dan kan ik hem dan schudden. Oh, echt waar?
1: Ja, ja, het is echt verschrikkelijk. Ik vertel je zo hoe het zit.
0: Ben benieuwd.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
2: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
3: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam. Is mijn telefoon weg? Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek. Godverdomme. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
4: Hey Mattie.
3: Elke ochtend bij Q Music.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
9: Haiboe.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl.
11: Haibu.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
8: Bij Terstal weten we wat je nodig hebt. Een nieuwe jeans. Voor jezelf, je lief en je kleintjes. Meer jeans, meer voordeel. Terstal. Maak elk moment mooi.
7: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: L'amour toujours op Q-Music. Het is een zondagavondshow met Tom en Joe.
1: Gisteravond kom ik thuis naar onze uitzending. Ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga nog even lekker gamen.
0: Dat kan zo lekker zijn.
1: En mijn vriendin die was al een beetje in slaap gevallen tijdens de serie die we aan het kijken waren. Dus ik dacht, die heeft het ook helemaal niet door. Dus dat was helemaal top. Dus lekker gamen, weet je wel. Ik klik hem aan. Ja, een paar uur. Opeens is het ook 2 uur 's nachts, weet je wel. Tijd gaat dan ook super snel.
0: Zo.
1: Ja, veel te laat naar bed gaan, maar leuk, joh, lekker. En vanochtend gaan we even een rondje lopen door de straat. Kom ik de buurman tegen die zegt, nou, ik was gisteravond ook een rondje lopen met de hond door de straat. En toen zag ik dat er nog allemaal lichtflits uit je tv komen. Was je lekker aan het gamen? Ik zeg zo, ja, klopt, ja. Ik was even lekker nog. Ik had even lekker de PlayStation aangedaan. Helemaal leuk. Hij zegt, wat speel je eigenlijk? Wat doe je zo? Ben je lekker aan het schieten? Of? Ik zeg, nee joh, ik was 2 uur 's nachts Farming Simulator aan het doen.
0: Farming Simulator?
1: Ja, dat is een spel dat je op een trekker zit.
0: Ja.
1: En dan moet je, nou ja, dan koop je een veld. En dan moet je daar overheen met je trekker om te ploegen. Daarna moet je zaden erin doen. Oh, ja, het is een hele rustgevende game. Maar het is gewoon een simulatie dat je een boerderij hebt.
0: Ja, dat is gewoon het echte leven eigenlijk. Je simuleert echt gewoon alsof je boer bent, hè?
1: Ja, nou, ik sta niet echt met mijn laars in de prut natuurlijk. Maar gewoon, ik zit lekker op mijn bank. En dan ben ik lekker over mijn akkers aan het ploegen.
0: En hoe stoer en mannelijk voelde jij je toen je dat tegen de buurman zei?
1: Ja, het kwam mijn mond uit, toen dacht ik. Ik had misschien beter Call of Duty kunnen zeggen. Want ik zag hem kijken en ik zag hem ook denken van, ja, dit was een suf. Wat suf dat jij tot 2 uur 's nachts boerderijtje aan het spelen bent.
0: Dit soort spellen, want je hebt ook Flying Simulator en zo.
1: Ja, je hebt heel veel simulator games.
0: Dat
1: heel populair.
0: Is natuurlijk ook voor mensen met een spectrum die op het spectrum zitten, toch?
1: Wat is dit nou weer?
0: Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik oordeel daar niet over. Maar dan heb je wel, hè? Dan zit je wel op het spectrum.
1: Oh.
0: Ja, nee, 100%.
1: Die conclusie kunnen we nu trekken.
0: Als jij 4 uur lang Farming Simulator speelt en daar heel lekker op gaat.
1: Ga super lekker of zo rustgevend, zo lekker.
0: Dan val jij gewoon in hetzelfde bakje als die mensen die heel hard gaan op de turbopoliep. Of dat de dienstregeling van de treinen van NS uit hun hoofd kennen.
1: Ja.
0: Ja, daar hoor jij nu bij.
1: Oh ja.
0: Maakt verder niet uit.
1: Nou, ik moet zeggen, de kermis vind ik ook ontzettend leuk om heen te gaan.

0: Foxy Dekker, Bare Minimum op Q-Music.
1: Tom en Joe.
2: Ja, jij, Tom, maakt mij net een beetje belachelijk dat ik het leuk vind om 's avonds nog even te gamen. Nu maak je het gamen op zich niet belachelijk, maar wel dat ik Farming Simulator speel. Een spel waarbij je gewoon op een boerderij aan het werk bent met je trekker, lekker over de akkers rijden. Ik ben niet alleen. Matthijs, heerlijk spel. Stef zegt heerlijk spel. Leslie zegt ik vind het leuk. Talje, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ook jij vindt het fantastisch.
3: Ja, wij hier thuis allemaal hoor.
2: Ja, maar allemaal, wie dan?
3: Nou, mijn man en ons zoontje van 6.
2: Oké, maar spelen jullie het ook allemaal tegelijk? Hoe werkt dit?
3: Ja, we hebben 2 tv's, 2 PlayStation 5's.
2: Wat?
3: En dan gaan we gewoon lekker multiplayen met elkaar onze digitale farm gewoon runnen.
0: Oké, dus 2 tv's die staan naast elkaar aan. Er staan 2 PlayStations aan. En dan kunnen jullie met z'n allen tegelijk. Dus heeft iedereen een andere taak op de boerderij of zo?
3: Ja, we hebben gewoon 1 boerderij en ieder doet lekker zijn dingetje. De een zit op de combine, de ander rijdt de spullen weg. Ja. Dus ja, het is gewoon heerlijk relaxed.
2: Ja, maar dit is het, Tom. Dit is. Maar dit klinkt echt als mijn droomhuwelijk.

0: Het is voor ons tijd om de paling in te pakken.
1: Maar hij staat er klaar voor. The man, the myth, the legend. Vincent Pronk.
0: Zometeen hier. En die draait beukers, jongen. Oh, Afrojack. Alloy Black. Zometeen hier op Q.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Is ja. Dat echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 50.000. Godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
19: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
20: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
19: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
20: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
21: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
22: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
21: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
23: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
24: Aquaparken voor tickets €200, please.
23: Zei jij nou €200?
21: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
23: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia.
25: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
26: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
27: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
0: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
27: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
1: Bij

0: thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Terugleverkosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: Business.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
3: 15.000 euro.

0: avond, het is 9 uur. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
1: Goedenavond. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar terug, ziet het Trimbos Instituut. Toen stonden bij de jongens nog 4 op de 10 positief tegenover homoseksualiteit, nu nog maar 2. Bij meisjes ging het van 8 naar 5 op de 10. Jongeren vinden het ook op school minder leuk. De sfeer tussen klasgenoten is slechter. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de gebeurtenissen rond de schietpartijen in Overasselt. RTL Nieuws komt ermee en te zien is hoe de groep gewapende mannen eerst bij een andere auto stilhoudt. Ze trekken de deur open, maar doen verder niets. Daarna lopen ze door en schieten een beveiliger dood. In de zaak zitten nog ruim 30 mensen vast. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn uitgelopen op een drama voor de CDU van bondskanselier Merz. Die kreeg net aan 5,5% van de stemmen, het slechtste resultaat ooit voor de partij. Toch wil Merz door. Dit is een rampuitslag, maar ik wil Duitsland vooruit helpen, zegt hij. En Gian van Veen is er niet in geslaagd de finale van de World Series op darts finals te bereiken. Hij verloor in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Michael van Gerwen, die als titelverdediger aan het toernooi begon, vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind.
0: Kiel verkeer door Flitsmeister, geen vertragingen, wel 2 controles op je snelheid. Let op de A2 richting Den Bosch, daar staan ze bij Bokstel. RKW paal 125.0 en de A28 richting Zwolle bij Hulshorst bij 59.8. Milan heeft een vraag.
2: Vincent!
3: Hey!
2: Ik stap net in de bus. We moesten weer shoppen bij Batavia-stad. En er zit nu iemand naast mij te lachen. Is jouw telspel al geweest? Was eigenlijk de vraag. Fijne uitzending.
0: Nee, nog niet. Dat gaan we doen binnen 3 minuutjes.
4: Music. Vincent Pronk.
0: Ja, dus pak nog even pen en papier. Dat gaat je zo meteen helpen. Zometeen doen we het telspel naar Afrojack en Elo Black. Dit is In My World.

Afrojack, Elu Black en In My World by Q-Music. Oké, daar gaan we. De ultieme check om te kijken of je nog een beetje scherp bent na het weekend. Kan je tellen zonder de tel kwijt te raken?

Ik heb weer een liedje gevonden waarin één woord heel vaak wordt gezongen. En aan jou de vraag, hoe vaak tel jij dat ene woord? Het is dus echt gewoon een kwestie van goed meetellen en je antwoord appen. En dan val je in de prijzen. Het gaat om het woord feels. Het woord feels wordt namelijk heel vaak gezongen in deze van Sommieux, Feels Part 2.

vertellen net op de redactie. Even zitten oefenen. En dit moet te doen zijn. Nou heb ik wel pen en papier gebruikt. Dus dat maakt het turf wel iets makkelijker. Dat kan je dus ook doen nu. Of je kan meeturven in je telefoon, in je notities of zo. Mocht je in de auto zitten, ja, dan zou je dat je ook moeten doen, ben ik bang. Dan moet je lekker met je vingertjes op het stuur tellen. Maar let dus goed op en tel het woord feels. En als je dat precies goed zometeen weet in te sturen na het liedje via de app van Q-Music, dan maak je kans op het Q-prijzenpakket. Echt leuk pakketje. Oké, tijd voor full focus. Hoe vaak tel jij het woord feels? Iedereen klaar?

0: Ik zeg 17 keer. Ilse? Dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is te weinig. Patrick, die zegt, ik weet het zeker, 24 keer. Hè? En Suzanne zegt 34 keer. Ik heb heel goed mee zitten tellen, maar wel zonder pen en papier. Dat is iets te veel. Madelon, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heb jij toevallig hulpmiddelen gebruikt of heb je het uit het koppie gedaan?
1: Wij hebben het uit het koppie gedaan. Ik en mijn dochter.
0: Wie is je dochter? Hoe heet ze?
2: Jaylee.
0: Hoi Jaylee.
2: Hoi.
0: Hoe vond je het om mee te tellen? Ging het een beetje makkelijk?
2: Ja, het was wel een beetje lastig, maar het ging wel prima.
0: Oké. Okay. Maar je hebt het niet uit je hoofd gedaan dus?
2: Ja.
0: Hoe heb je dan meegeteld?
2: Met papier, met pen en papier.
0: Wat goed. Oké, als je wint, zo meteen het Q-prijspakket, dan gaan de prijzen naar jou of naar mama?
2: Naar mama.
0: Oké. Maar ja, ik vind dat jij ook wel een prijs verdient, toch?
2: Ja.
0: Oké, dat gaan we doen. Hoe vaak heb jij fuels geteld?
2: 21 keer.
0: 21 keer? Dat is goed! Je wint het Q-prijzenpakket!
2: Ja!
0: Yay! Nou, dat gaan we naar je opsturen en we doen hem extra vol, zodat er eigenlijk heel veel leuke dingen voor jou zitten stiekem. Fijne avond, hè. Doei, doei.
2: Doei, doei.
0: Dit is Alex Warren.

Topic en Becky G bij Q Music en Sorry Papi. Peter Duivenvoorde stuurt het openmaken van een envelop. Ik denk dat dat het geluid is. Peter, dankjewel voor je appie. Meld je gelijk even aan ook, hè, in de app van Q Music. De aanmeldknop voor het geluid. En dan is er kans dat je morgen wordt teruggebeld. En misschien is dit wel het goede antwoord. Zometeen ga ik je vertellen wat afgelopen week het meeste populaire antwoord was voor het geluid. Waarbij dachten de meeste mensen in de Q-app

0: doodadoo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Saladin. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Saladin. Vakanties voor reizen.

Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.

0: /business. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste, bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, nooit gedacht, toch gedaan.
16: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf, Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
17: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Vincent Pronk.
20: Mr. Bruno Mars, dit is On My Soul.
21: Hey, Pronkie. Fijne uitzending.

0: Bruno Mars, Back Your Music en On My Soul. Hey, het is 9:30 geweest. Nog exact 12:00. Dan is het weer 9:30. Dat had je ook wel kunnen bedenken. Maar dan ben je misschien wel 15.000 euro rijker. Morgenochtend 9:30 spelen we verder. De zoektocht is in volle gang. Wat is toch dat geluid van Q Music? Gaat om dit geluid.
1: Het geluid.
0: Als je een poging wil wagen, druk dan nu alvast even op die aanmeldknop in de app van Q-Music. Dat moet je elke dag één keer doen. Dan is er kans dat je morgenochtend wordt teruggebeld in de ochtendshow vanaf 9:30. Eigenlijk bij Bas van Inwegen is dat morgenochtend. Trouwens, goed om te zeggen, als we het geluid spelen, dan door de week kan je ook meestemmen in de app van Q. Elk uur als je een antwoord voorbij hoort komen en je zit te luisteren, dan kan je zeggen, hé, ik denk dat het ook goed is. Dan kan je in de Q-app op ja klikken. En dan is er kans dat als het inderdaad goed blijkt te zijn, dat je kans maakt op een bedrag van 10.000 euro. Als je de enige bent. We verdelen namelijk 10.000 euro onder alle app-winnaars. Dus elk uur kan je meespelen. Ik heb even de statistieken erbij gepakt van deze eerste week. Dat is wel grappig. Wat is nou het antwoord waarbij de meeste mensen dachten, het gaat nu geraden worden. Dit moet het geluid zijn. Dat blijkt dus dit antwoord te zijn. Het was bij Menno 's ochtends. Hierop werd het meest ja gedrukt.
2: Jij denkt het plaatsen van een cassettebandje in een cassette recorder. We leggen het voor aan de jury. De jury heeft meegeluisterd, Kimberly.
3: Mm-hmm.
2: Het is niet goed.
0: Nee.
3: Helaas.
0: Het plaatsen van een cassettebandje in een cassette recorder. De meeste mensen dachten dat het antwoord goed was. Dat bleek dus helaas niet het geval. Morgen spelen we verder, 9:30 voor 15.000 euro. Ik heb een ander geluid voor je trouwens nog. Dit geluid kunnen twee dingen zijn. Of het is een richtingaanwijzer van een auto. Of een tikkende klok. Dat zullen we nooit weten.

0: Hey, toch wel groot nieuws dat Douwe Bob dit weekend even heeft gedropt, hè? Een scoopie. Er keert binnenkort een talentenjacht terug op tv. Dat heeft te maken met Douwe Bob. En hij verklapte het zelf bij Renze aan tafel.
1: Ik ga naar de beste singer-songwriter van Nederland straks.
2: Maar dat bestaat niet meer.
1: Ja, dat komt weer.
2: Echt? Is het al bekend?
1: Nee.
2: Is het?
1: Ja.
2: En dat is echt waar?
1: Ja, echt waar.
2: Je hebt gewoon een scoop.
1: Ja, dit is de scoop. Ik denk, ik gooi hem er gewoon even in. Maar moet ik het gewoon helemaal zelf gaan doen? Giel en ik gaan gewoon weer de beste singer-songwriter van Nederland doen. Er loopt zoveel talent rond dat gewoon zelf schrijft en mooie muziek maakt. En ik vind dat het geen podium krijgt.
0: Ja, leuk zeg. De beste singer-songwriter van Nederland keert dus terug. Al dus Douwe Bob. Toch een programma waar veel talent uit is gekomen. Nielson, Maaike Oudboter en natuurlijk Douwe Bob zelf. Dus dit wordt vervolgd, maar het lijkt binnenkort terug te komen. Douwe Bob hoorde je bij Q. Met nog even blijven. En dit is Mojo.

0: Samber bij Q Music en My Body Isn't Ready. Zometeen wil ik je heel graag wat nieuwe muziek laten horen. En het heeft te maken met een man uit Engeland die mij heel erg doet denken aan Olivia Dean. Dit jaar had Olivia Dean natuurlijk een ongelofelijke hit. Eigenlijk eind vorig jaar al met Man I Need. En dan moet je even luisteren naar wat je zo meteen gaat horen. Het lijkt best wel op.
1: Repeat. Of niet. There's something about how you dance. You got the cool confidence. I think you're just what I need. Repeat. Of niet.
0: Laat het zo meteen helemaal aan je horen in de nieuwe ronde Repeat of niet. En ook direct komt eraan.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen.

0: Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met het €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
16: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
15: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
16: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: vanavond. Het is 10 uur. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
1: Goedenavond. Jongeren denken steeds minder positief over homoseksualiteit. Volgens het Den Bosch Instituut hebben momenteel gemiddeld 4 op de 10 leerlingen in het voortgezet onderwijs er geen moeite mee. 4 jaar terug waren dat er nog 6 op de 10. Vooral onder jongens daalde de acceptatie. De presidenten Zelensky en Trump hebben een afspraak om elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky zegt op Facebook dat hij dat telefonisch met Trump heeft afgesproken en dat hij veel van de ontmoeting verwacht. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar om tafel gaan om tot vrede te komen. De parlementsverkiezingen in Rusland lopen zoals verwacht uit op een ruime overwinning voor de regeringspartij van president Poetin. Nu de eerste stemmen zijn geteld, lijkt hij te kunnen rekenen op bijna 60% van de stemmen. De stemming ligt onder vuur. Experts zeggen dat de uitslag is voorgekookt, omdat de oppositie de mond wordt gesnoerd. En bondscoach Xavi Hernandez kan bij de komende Interlands van Oranje geen beroep doen op Daniël Malen en Justin Kluivert. Ze hebben zich afgemeld vanwege blessures. In hun plaats komen PSV'er Guus Stil en AZ'er Max Meerdink in het veld. Nederland speelt in de Nations League donderdag eerst thuis tegen Duitsland. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind.
2: Heerlijk, zo'n koud nachtje is toch lekker? Heb je gewoon zin om je winterdekbed erop te leggen, toch?
3: Lekker, man.
2: EQ verkeer door Flitsmeister, geen vertragingen. Wel 2 snelheidscontroles. Let op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar staan ze bij Bokstol te controleren, 125.0. En de A67 richting België bij Eindhoven de Jekste bij 18.1.
4: Hey, Mattie!
5: Hey, Mattie!
6: Hey, Mattie!
7: Met Luc, Annemarie en de redactie.
8: Hey, Mattie!
7: Iedere werkdag bij Q-Music.
9: Q-Music. Vincent Pronk.
2: Ja, zometeen nieuwe muziek in repeat of niet. Daar hoor ik heel graag je mening over. En eerst prachtig direct Soldier One.

0: Billy Rexha en Faithless Back Your Music en New Religion. Oké, jongens, ik ga je nieuwe muziek laten horen. Ik heb het vanmiddag ook gedraaid en toen ontplofte de app van Q. In positieve zin, echt lovende reacties. Maar ik haal toch maar even een mooie oude spreuk van zolder. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Repeat.
0: Of niet. Ja, oftewel, de tellers staan weer op nul. We doen een nieuwe ronde, repeat of niet. Het is ronde 2 van de 10. Ik hoor dus graag jouw mening over dit nieuwe liedje. Het gaat om Jamie Miller. En Jamie Miller is een man uit Engeland. Hij is 29 jaar. En op zijn 17e deed hij al mee aan The Voice UK. En ik heb hier zijn auditie. Dat viel al in.

uiteindelijk werd hij derde. We zijn 9 jaar verder. Jamie Miller gaat nu lekker met zijn eigen track. Het liedje heet Baby Doll. Het gaat hard op Spotify, het gaat hard op TikTok. En ik ben heel benieuwd naar je mening over dit liedje. Dus laat even van je horen in de app van Q-Music. Typ een berichtje of nog makkelijker en leuker. Spreek even in wat je hiervan vindt. Repeat.

0: repeat.
1: Repeat.
0: Of niet. Dat was hem, nieuwe muziek. Je hoorde Jamie Miller en Baby Doll in Repeat of Niet. Het is een nieuw talent uit Engeland. De vraag is, wat vind je ervan? Tiffany!
2: Een hele dikke vette repeat. Ik ken het nummer al, want Julianne Hough does this in a videoclip. Love her. Repeat, repeat, repeat.
0: Oh my god. Ik zie een binnenrichtje binnenkomen van Jelmer. Die zegt, lekker nummertje, zet er maar een repeatje bij van mij. Emily zegt, graag vaker draaien, een repeat. Een andere Emily.
3: Favoriet nummer en het staat al lang in mijn Spotify. Die moet gewoon vaker komen op Q Music.
0: Oké, Anouk, wat vind jij ervan?
4: Zeker een repeatje.
0: En Samira uit Limburg.
5: Nog steeds een lekker nummertje, dik repeat.
0: Kijk, gaat lekker. Jessica zegt ook geweldig. Wat een leuk liedje, een repeat van mij. Mick die zegt, oh, dat is toch nog opvallend. Mick zegt een nietje, is een van de weinigen. En ik heb hier ook nog eentje gevonden van Milan.
6: Aan het begin twijfelde ik nog een beetje. Maar ik pak mij toch niet echt. Dus een nietje van mij. Het is een van de weinige nietjes die ik geef.
1: Repeat of niet.
0: Nou, Milan, ik moet zeggen, je bent ook wel in de minderheid vanavond. Want de meeste mensen in de app van Q-Music gaan inderdaad voor een repeat. Dat betekent dat deze van Jamie Miller door is naar de volgende ronde. Morgenmiddag, 4:15, bij grote vriend Wim van Helden. Hoor je hem nog een keer op Q. Dit is Pink.

0: zondagavond. 22 minuten over 22. En 22 seconden, dat vond ik toch mooi op de klok. 22, 22, 22. Hey, leuk, in de Q-app is het ook gezellig. Jessica Pronk, misschien wel mijn verloren zus.
1: Hey Pronkie, daar zijn we weer. Wij gaan ook weer onderweg naar een nachtdienst. Succes nog even. Groetjes de andere Pronkie.
0: Pronkie, werk ze vannacht. En ik krijg een appje binnen hier. Ja, ik geloof dit haast niet. Ik kan dit niet geloven. Het is 20 september. Is dit echt waar? Ik ga hier nog even achteraan. Maar wat ik net in de Q-app lees, dat kan niet waar zijn. Ook Temper City hoor je zo. Self-aware komt eraan.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.

0: Amazon.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo. Interpolis. Glashelder.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja? Echt serieus?
19: 7, 7, 7, 7.
18: Wat een geld!
20: 50.000.
21: Godverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van ethos.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Vincent Pronk.
23: Hey. Suzanne en Freek hoor je zo. En eerst Tempur City.

0: geloof het gewoon niet. Ik kan er niet bij met mijn kop. Heel even, het was echt een lekkere zondag. Hè? Het was lekker weer vandaag. Het was droog. Het was goed. Zonnetje. Heerlijk. Maar Charlotte stuurt net dit.
1: Nou, wat ik vandaag aan het doen ben... Het wordt alweer donker in de avond. De temperatuur is gezakt. Dus ik zie de mogelijkheid om de kerstboom op te zetten. Leuke activiteit voor de zondag. En helemaal vol met stiksnuffels.
0: Charlotte, je bent de kerstboom aan het opzetten. Het is 20 september. Komende dagen is het nog 20 graden en zonnig. Het is gewoon nazomer. Wat vroeg. Maar dat is gek. Ik zag dus vanmiddag, toen ik hier zat, ook al een appje binnenkomen van Ilse. En Ilse appte vanmiddag. Hey, goedemiddag Vincent. Ik ben kerstkaartjes aan het maken. Je kan het maar gedaan hebben. Wat is er allemaal gaande in Nederland? Dat mensen vandaag ineens denken, we gaan allemaal kerstdingen doen. Een paar uur geleden, dit is geen grap, stuurde Petta ook zo'n berichtje. En Petta die zegt, lekker bezig met de kerstversiering. Ja, helemaal prima natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ik kan ook niet wachten op de koude dagen, op de herfst. Lekker die dikke truien weer aan. Maar jullie zijn er wel echt op tijd bij. Echt vroeg. Jullie lopen voor op de rest van Nederland. Ik dacht, dat vraagt om een rondje.
2: Pronken, pronken, pronken bij Pronk.
0: De vraag die ik je wil stellen. Waarin ben jij een voorloper? Pronk er even mee via de app van Q-Music. Want behalve de kerstboom, behalve de kerstversieringen... heeft iedereen wel iets waarin die een voorloper is. Ik heb dat zelf heel graag met mijn nieuwe telefoon. Ik haal het liefst de nieuwe iPhone op dag 1 op als die uitkomt op de release dag. Dat is toch een lekker gevoel. Waarin ben jij een voorloper? Is dat bijvoorbeeld omdat je nu al een zomervakantie hebt geboekt terwijl het nog herfst moet worden? Heb je je winterdekbed er al opgelegd? Heb je de winterbanden er al onder gelegd? Ik noem maar wat. Pronk er even mee via de app van Q-Music. Spreek het even in of stuur een berichtje. Waarin ben jij een voorloper?

0: Dit is de Miley bij Q.
1: Pronken.
2: Pronken. Pronken bij Pronk.
0: Oké, het is het moment om lekker schaamteloos te pronken over hetgeen waar jij een voorloper in bent. Want de app van Q staat vandaag vol met mensen die druk zijn met kerstversiering. Ik zag ook veel berichten van inderdaad van de Action. Die ligt helemaal vol met kerstversiering. Maar ook Sinterklaas doet het goed, zie ik. Want Bente stuurt een berichtje. Ik ben een voorloper met pepernoten. Die had ik in augustus al in huis. En wat is het heerlijk. En Julia die heeft zelfs al de loodjes getrokken voor Sinterklaas. Jongens, het is september. Maar je kan er maar vroeg bij zijn. Brittany zegt, ik wil even pronken met onze plannen voor Oud en Nieuw. Daar zijn we lekker op tijd mee. We organiseren een feestje bij ons thuis. En we hebben de uitnodigingen voor Oud en Nieuw nu alvast verstuurd. En Paul die heeft nu al zijn zomervakantie geboekt. Het is nog eigenlijk een beetje nazomer. En de volgende vakantie is al geboekt. Mitchell, goedenavond.
3: Goedenavond, Vincent.
0: Welkom in Pronken bij Pronk.
3: Dankjewel.
0: Waarmee wil jij pronken? Waarmee ben jij een voorloper?
3: Ik ben ieder jaar rond april, mei al bezig met Halloween.
0: Bij jou is het in april, in de lente al Halloween?
3: Ja, zeker.
0: Waarom 4 maanden, 6 maanden van tevoren?
3: Ik heb een bedrijf en wij leveren scare actors aan evenementen. Dus ik zit in de zomer met een colaatje en laptop in de tuin te werken aan monsters, zombies, vampieren, alles wat met Halloween te maken heeft met 30 graden.
0: Wat een grappig beeld. Jij bent bezig met donkere dagen terwijl het gewoon hartstikke lekker weer is.
3: Precies, precies.
0: En waar doe je dat voor dan, die scare actors? Is dat voor Walibi Friday Nights, voor een spookhuis of?
3: Nee, wij leveren acteurs voor evenementen, voornamelijk ook muziekevenementen. En dat doen we wachtrij entertainment, scare actors in de zaal, maar ook op het podium, et cetera.
0: Zoek je nog een goede acteur?
3: Je bent altijd welkom.
0: Hij kan wel als horrorclown spelen, heb je weinig make-up voor nodig?
3: Dat is altijd goed.
0: Ik zal een filmpje van mezelf sturen, komt helemaal goed.
3: Helemaal
0: Mitchell,
3: goed.
0: Dankjewel hè.
3: Graag gedaan.
0: Hoi!

0: FM, Eva Simons, back you. And this is low. Zondagavond. Mocht je denken, ik verveel me. Ik heb even niks te doen. Laat even van je horen via de FAQ. Ja, ik zeg het maar, want ik zie ook bijvoorbeeld een appje binnenkomen van... Jessica, die zegt ja... Ik ben aan het werk, maar ik heb niet zoveel te doen. Dus lekker Q luisteren. Kijk, vind ik toch gezellig als je het even laat weten. Ik krijg ook een napje binnen van Milan.
1: Vincent Pronk. Hey. House life.
0: Lekker.
2: Vastgoed. Ja. Ik heb een verzoekje. Wil je even Choose in Texas draaien van Ella Langley? Want mijn vriendin die zit ook in de auto. En dat is ons lievelingsnummer. Dus dan denkt ze vast wel even aan mij. Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dat is toch lief. Zie ze naast elkaar zitten daar, hè? Op een donkere snelweg. Milan en zijn vriendin naast hem. En dan lekker dit liedje op de radio. Hun liedje. Milan, zet hem even hard, hè? En alleen Lee bij Q. Dit is Choosing Texas.

0: Langley Back You en Choosing Texas. Zometeen spelen we de foute minuut. Ook Eva Max, David Guetta, hoor je zo.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi, wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
10: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Bij Terstal zijn we weer back to busy. Met de nieuwste jassen, jeans en jurken, toffe tops en TikTok broeken. En alles altijd vet voordelig. Voor jou, je lief en je kleine. Mooi klaar voor het najaar. Terstal. Maak elk moment mooi.
17: Het geluid.
18: Het geluid van Q-Music is nu waard
0: 15.000 euro. En zo klinkt het.

0: goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Alissa Hippe.
1: Goedenavond. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40% naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. Het koelt vannacht flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag.
0: Alissa, dankjewel. Q-verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel 2 snelheidscontroles. A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar staan ze bij Bokstol bij 125.0. En de A67 richting België, let op, bij 18.1.
2: Hey Mattie!
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
5: Met Luc, Annemarie en de redactie.
6: Mattie.
5: Iedere werkdag bij Q Music.
6: Vincent Pronk.
0: Ja, en na Hey Mattie hoor je het foute uur met Menno. Zometeen hoor je de foute minuut met mij. Wordt leuk. Eerst David Guetta.
6: Q

0: T-Back U en Boston.
1: Daar gaan we.
2: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Ja, want morgenochtend om 9:30 hoor je natuurlijk het Foute Uur. Met een uur lang alleen maar foute muziek. Op zondagavond spelen we de Foute Minuut. Dan krijg je 1 minuut de tijd om 5 vragen niet goed, maar fout te beantwoorden. Het heeft dus niks met muziek te maken, maar wel met allerlei vragen die ik op je ga afvuren. En ik ga zo meteen even je kennis testen. Want eigenlijk is het wel een lekker spelletje voor iedereen die slecht is in spelletjes. Misschien herken je dat wel, dat je altijd verliest en dat je altijd het verkeerde antwoord geeft. Zometeen is het dus de bedoeling dat je gewoon het foute antwoord geeft. Zo makkelijk is het. Mocht je denken, ik wil meespelen met de Foute Minuut en ook gelijk kans maken op het Q-prijzenpakket, dan kun je jezelf nu aanmelden in de app van Q-Music. Want ik heb een leuke kwalificatievraag voor je. En dat heeft alles te maken met deze lach. Paul Hanen was vandaag in het nieuws. Hij stopt na 50 jaar bij Sesamstraat. Wat een icoon. Ik wil het foute antwoord alvast van je weten. Van wie was Paul Hanen de stem in Sesamstraat? Is dat Bert of Ernie? Foute antwoord, hè? Was hij de stem van Bert of van Ernie?

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Rewind Repeat It. Hey, wanneer maak ik het nou mee dat ik vier vrouwen aan de telefoon heb? Dames! Hallo!
1: Hallo!
0: Zo, hoor eens, wat een gezelligheid daar. Waar komen jullie nou weer vandaan?
1: Bij Raccoon komen wij vandaan.
0: Wat leuk, hoe was het bij Raccoon?
1: Ja, het was echt fantastisch.
0: Kijk, en nu lekker onderweg naar huis?
1: Ja, zeker.
0: Wat goed. En wie spreek ik allemaal hier? Welke dames heb ik aan de telefoon?
1: Maisa, Jody, Fleur en Marieke.
0: Heb ik het goed, Maisa, dat jouw zus Jody jarig is?
2: Ja!
0: Hey, gefeliciteerd!
1: Dankjewel!
0: En dan ook nog meespelen met de foute minuut. Wat leuk. Ik speelde net de kwalificatievraag heb ik net gesteld over Paul Hane. Die stopt na 50 jaar bij Sesamstraat. Als welke stem was hij bekend van Bert, van Bert of van Ernie?
2: Ernie.
0: Ernie is inderdaad helemaal fout. De foute minuut. Elk fout antwoord is goed. En dat betekent dat wij de foute minuut gaan spelen met vier vrouwen. Maar dames, hoe gaan we dit dan doen als jullie een antwoord willen geven? Gaan we dat in koor roepen? Is er iemand die de leiding gaat nemen?
1: We kunnen wel om de beurt eentje doen.
0: Oh, dat is wel een goed idee.
3: Ik denk dat het wel goed komt.
0: Ja, gaat dit goed komen?
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, we gaan vijf vragen zo meteen doen aan jullie om er vijf fout te beantwoorden binnen één minuut. En mocht dat lukken, dan win je een bomvol prijzenpakket. Zijn we er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Oké, daar gaan we. De foute minuut. Vraag 1. Bij welke sport gebruik je een shuttle? Is dat bij tennis of badminton? Yes. Vraag 2. Wie maakt deze week bekend dat hij stopt als adviseur van Sinterklaas? Stefan de Wallen of Daan Schuurmans?
4: Daan Schuurmans.
0: Vraag 3. Welke groep met artiesten stond dit weekend in de Ziggo Dome? De Vrienden van Amstel of de Streamers?
4: Vrienden van Amstel.
0: Vraag 4. Welke voetbalclub staat sinds vandaag op de eerste plek in de Eredivisie? Feyenoord of AZ?
4: Feyenoord.
0: Ja, dat was eentje. Hey, en nog eentje te gaan. Welk duo geeft in april 2 concerten in Rotterdam? Ahoy, Ernst en Bobby of Bassie en Adriaan?
4: Ernst en Bobby.
0: Ja toch! Yeah. Hey, ik hoorde vooral één vrouw volgens mij, of was dat niet waar?
1: Die is jarig, dus die had de leiding.
0: Ja, Jody, de jarige.
2: Ja.
0: Kijk, wat goed. Nou, een extra gefeliciteerd, want jullie winnen het Q-prijzenpakket.
2: Yay!
0: Wat gezellig. Hoe lang moeten jullie nog in de auto?
1: Nog een kwartiertje.
0: Oké, okay, nou fijne rit nog even.
2: Dank je.
0: Laat je nog één keer horen.
1: Een uitzending.

0: Santa bij Q en Parachute. Binnen een paar minuutjes hoor je Alex Warren. En een nieuwe alarmschijf, Jason Derulo, zometeen.
1: Hey, Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
1: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
2: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam. Is mijn telefoon weg? Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
0: Godverdomme. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
3: Hey Mattie.
4: Hey Mattie.
0: Elke ochtend bij Q Music.

0: Librivuurwerken.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Wintersport. Vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
5: Ga je bouwen of verbouwen?

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com.

Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: shell.nl/business.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: Download de app en start met Vip.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Vincent Pronk.
4: Hallo. Q-Music. Ellie Goulding zometeen. En dit is Alex Warren.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.
1: DJ Koja, Jason Derulo en Melody.

0: Jason Derulo, DJ Gotcha, Michiko. Alarmschijf deze week. Oké, misschien rij je wel net uit de Ziggo Dome. Was je bij de streamers zoals Jasmine?
1: Onderweg terug van de streamers. Wat een

gaan een battle doen. Een streamers battle voor iedereen die naar de streamers is geweest vandaag of de afgelopen dagen. Ze stonden 6 keer in de Ziggo Dome. 6 shows. Vandaag zijn er nog 2 gegeven. Ik heb 2 artiesten uit de line-up gevist. Aan jou de vraag, welke wil je zo meteen horen? Ga je voor?

Wat wil je horen? Waar ga je voor? Ga je voor Guus Meeuwis, die erbij was, met Brabant? Of ga je voor Roxy Dekker en Ronnie Flex? Waren ook bij de streamers dit jaar. Je kan gaan voor Gaan We Weg. Ik geef je 4 minuten om te stemmen!

0: Pauza bij Q en Magnetic. Oké. Wat gaat het worden? We doen een streamers battle. Zojuist is de streamers afgelopen in de Ziggo Dome. 6 shows hebben ze gegeven afgelopen week. Veel mensen in de Q-app zeggen ook dat ze net terugkomen. En de vraag is, wat wil je horen? Welke streamer gaan we voor?
1: Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van...
0: Guus Meeuw als eerste optie. Of zeg je, ik ga voor Roxy en Ronnie. Hey Willy, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Was jij erbij?
2: Wij waren erbij inderdaad.
0: Wauw, ik ben jaloers. Hoe was het?
2: Ja, het was supergezellig.
0: Wat was het leukste van de avond van de streamers?
2: Sowieso alle bekende liedjes en gewoon het keihard mee blaren.
0: Ja, wat te gek joh. Wat leuk je erbij was.
2: Ja,
0: en
2: zeker.
0: Je hebt nog een stem over, dat is ook wel lekker.
2: Ja, een beetje.
0: Wat wil je horen van deze twee?
2: Guus Meeuwis. Met Brabant natuurlijk.
0: Okay.
2: Ja.
0: En Paul, hallo.
3: Hi, goedenavond.
0: Jij was er ook bij.
3: Zeker weten, samen met liefje Emma.
0: Nee, je gaat vaak, of niet?
3: Ik ga best vaak. Dit was onze. Ik ben in het Olympisch Stadion, waren we erbij. Gelderdome was ik erbij. Dus zeker.
0: Wat leuk. Ja, ik las het in de Q-app dat je al 4 keer was geweest. Dus te gek. Wat wil je horen?
3: Wij willen natuurlijk Roxy en Ronnie horen met Ga je weg.
0: Ja, wie?
3: Sorry?
0: Roxy en Ronnie met?
3: Met Ga je weg, toch?
0: Bijna. Gaan we weg. Gaan we weg.
3: Maakt niet uit.
0: Nou jongens, ik moet iemand teleur gaan stellen. Vind ik ook niet zo leuk, maar het gaat toch echt gebeuren. De stemming in de Q-web ligt er niet om. Guus Meeuwis heeft gewonnen!
2: Yay!
0: Hoor de teleurstelling aan de andere kant. 58% van de stemmen. Lekker mee blaren, jongens.
2: Thank you.

0: sorry. Het is Bruno Mars die je hoorde en I Just Might met een klein beetje de zang van Kane Slobbe.
1: En Vincent Pronk, vlak jezelf niet uit, Vincent.
0: Oh ja, ik deed ook nog mee. Kane, goedavond!
1: Hey, Vinnie Pronk.
0: Hey, je hebt ongetwijfeld al de vraag gekregen, maar weet jij al wat het is?
1: Ja, nou, dat is dus wel de... Ja, dit is echt cliché Q-DJ om te zeggen. Maar dit is echt de eerste vraag die mensen stellen op een verjaardag. Op straat, als je iemand tegenkomt. Mensen komen altijd aan met...
0: Weet jij al wat het is?
1: Ken jij Mattie en Marieke dan ook in het echt?
0: Ja.
1: En... Weet jij wat het geluid is? Maar nee, nou, dat weten we echt
0: op allebei
1: niet.
0: De vragen zeggen we nee, dat weten we niet. Zometeen ga je ons wel helpen om iets dichter bij de oplossing van het geluid te komen.
1: Ja, ik ben dit weekend gestart met een hulpactie. Kijk, ik weet niet wat het is, maar er is een hulpactie tot stand gekomen. Ook met behulp van Q-luisteraars. En er zit eindelijk schot in de zaak.
0: Want dat goed?
1: Het duurde even voordat dat een beetje op gang kwam. Maar er is eindelijk vandaag schot in de zaak. Ga ik straks meer over.
0: Wat leuk, want dat is een klein select gezelschap. Zometeen dat geholpen wordt richting het geluid eigenlijk. Met een extra duwtje in de rug.
1: Iedereen kan in principe geholpen worden hierdoor. Maar door een klein select gezelschap.
0: Oh, is het trouwens nog leuk als dat gezelschap nog even laat weten waarom ze wakker zijn?
1: Dat vind ik altijd leuk om te horen. Zou het leuk vinden als je even een audioberichtje dan wil inspreken in de Q Music App. Waarin je zegt... Ja.
0: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat...
1: Puntje, puntje, puntje. Met je eigen invulling op de puntjes. Want ik ben altijd benieuwd waarom jij aan de andere kant van de radio nog wakker bent.
0: We hebben daar wel een timer op zetten dat we zeggen, app dat even binnen 3 minuten.
1: Ja.
0: Oké, okay. Stuur nu een audio-appie met je reden waarom je wakker bent. Dan hoor je zometeen Taylor Swift.
1: Ja, quid pro quo, hè?
0: Zeg je?
1: Quid pro quo.
0: Wat betekent dat?
1: Een oog omhoog, tand om tand. Jij stuurt mij een audioberichtje, ik geef jou muziek.
0: Quid pro quo.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening en doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
9: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack?
16: plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Het geluid.
18: Het geluid van Q-Music is nu waard
1: €15.000.

0: 12 uur, hele goede nacht. Het Q Music nieuws krijg je van Alissa Hippe.
1: Goedenacht. In het Limburgse Roermond is een dode gevallen na een schietpartij. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de hulp mocht niet baten. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Ook is er een zoektocht naar de dader of daders. Drie journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld gisteren, hebben zich gemeld bij Persveilig. Twee verslaggevers werden fysiek aangevallen en een Spaanse fotograaf belandde door een duw van een agent in het water. Op sociale media gaan veel video's rond van bedreigingen, gericht aan journalisten. De Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump hebben een belangrijk telefoongesprek gehad waarin volgens Zelensky veel is besproken. Ook zegt hij dat er een afspraak is gemaakt om elkaar te ontmoeten in New York aankomende week. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar gaan praten over vrede. En voetballers Donniel Malen en Justin Kluivert hebben zich afgemeld voor de komende Interlands van Oranje. De aanvallers zijn allebei geblesseerd. Bondscoach Xavi heeft PSV'er Guus Til en Max Meerdink van AZ opgeroepen als vervangers. De eerstvolgende wedstrijd in de Nations League is donderdag, thuis tegen Duitsland. Vannacht is het rustig weer. Doordat er nog maar weinig wind staat, koelt het flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen geregeld zon en een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister meldt dat er nog een kleine file staat op de A67 van Venlo richting Eindhoven. Staat 2 kilometer file, 7 minuten vertraging. Is tussen de Noorderbrug en Zaarderheiken. Dat komt door een brandend voertuig daar. En dat duurt naar verwachting nog tot 4 uur vannacht. Ik hoop dat iedereen daar oké is. Sterkte als je daar in de file staat. Flitsers zijn nog op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij hectometerpaal 125.0. En de A10, Diemen naar de Zeeburgertunnel 11.4. Ik ben zo blij. Ik heb vanmiddag een foto ontvangen waar honderden Q-luisteraars op aan het wachten waren. Ga ik je zo uitleggen. Na Taylor Swift.

0: Hey Kim, wij zijn nog wakker omdat wij een heerlijk dagje in de Efteling gehad hebben en nu bijna weer lekker thuis zijn in Groningen.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik avonddienst heb gehad in het ziekenhuis.
2: Ja, vanuit Den Bosch en omgeving nog onderweg op de tentakelwagen voor een nachtdienst.
3: Hey Kane, wij zijn nog wakker omdat we net terugkomen van de streamers.
4: En het was maar een feestje.
5: De Q-nacht met Kane Slobbe.
6: Hey, dat ben ik. Een hele goede nacht en welkom bij het begin van maandag 21 september 2026. Het is 11 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Ja, ik ga gelijk toch even met de deur in huis vallen. Jongens, we moeten het even hebben over de hulpactie die ik ben gestart voor.
7: Het geluid.
6: Ik weet niet of je het al meegekregen, maar voor het eerst ooit heeft de jury het antwoord op het geluid al opgehangen in een bushokje. Maar dan wel natuurlijk omringd door heel veel andere foute antwoorden. Ja, zo makkelijk zouden ze het natuurlijk ook maar niet maken. En ook goed om te weten, kleine kanttekening, er zijn meerdere versies gemaakt van de poster. Dus het goede antwoord zal ook niet staan op elke poster die je tegenkomt. Maar er hangt dus nog wel ergens in Nederland minimaal één poster waar dus onder andere ook het juiste antwoord van het geluid op staat. Nu ben ik dit weekend een hulpactie gestart. Eigenlijk op aanvraag van Q-luisteraar Arnoud. Hij stuurde namelijk in de Q-app dat in zijn dorpje in het noorden geen bushokjes met reclame te bekennen is. Dus ja, hij voelde zich een beetje achterlopen op de rest van het land, om het maar zo te zeggen. En daarom zei ik, nou, weet je wat Arnoud, laten we dan elkaar een beetje helpen. Mocht je nou zo'n poster van het geluid tegenkomen, stuur dan even een foto via de Q-music app. Dan stuur ik die dan weer door naar Arnoud en alle andere mensen die graag ook die foto zouden willen ontvangen. Wat volgde? Honderden reacties van mensen die zeiden: ik wil wel graag zo'n foto ontvangen. Maar 0 foto's die werden gestuurd van de daadwerkelijke posters. Want ja, ik snap het ook wel. Als je onderweg bent in de auto en je zit naar de radio te luisteren, of je zit lekker thuis op de bank, dan heb je ook niet dat je dicht in de buurt bent van een bushokje en dat je denkt, nou, ik ga even een foto maken. Want je bent niet echt in die situatie om dat te doen. Dus ja, 0 foto's. Tot vanmiddag. Vanmiddag heb ik eindelijk een foto mogen ontvangen van Q-luisteraar Sarah. Dus ik ga er zo over opbellen. Maar Kygo en Mac McNamara.

0: Bon Jovi bij Q-Music en Always.
1: Het geluid.
0: Door het hele land hangen allemaal posters van het geluid, waar op minimaal één van die posters ook het goede antwoord op staat. Ik had het er net al even over. Maar omdat niet iedereen zo'n poster in de buurt heeft hangen, ben ik dit weekend een hulpactie gestart. Ik heb namelijk opgeroepen, mocht je nou zo'n poster van het geluid tegenkomen met allemaal antwoorden erop, stuur dan even een foto via de Q-Music app. Dan stuur ik die weer door naar alle mensen die graag die foto weer zouden willen ontvangen. Zo kunnen we elkaar een beetje helpen. Nou, van het weekend kwamen er honderden reacties binnen van mensen die de foto's ook wel zouden willen ontvangen. Ik heb er zojuist weer 50 kunnen toevoegen. Maar er kwam geen enkele foto daadwerkelijk binnen van een poster. Dat is toch een taaie bami. Tot vanmiddag. Want daar was de heldin van de dag ineens. Sarah Bouwman uit Zwolle.
2: Hi, goeiedag.
0: Hey, was het puur toeval dat je deze poster bent tegengekomen? Of was je hier echt actief naar op zoek gegaan?
2: We zijn heel Zwolle doorgereden. Stadshagen, het station, Zuid, Holtebroek. En uiteindelijk op de terugweg, dat ik nog even langs mijn ouders wou, kwamen we hem tegen.
0: Je bent echt actief op zoek geweest naar de poster?
2: Ja, klopt.
0: Wat geweldig. Ja, en Sarah, dan moet ik je dus ook onder andere namens Simone, Chaco, Linda, Arnoud, Jamie en nog honderden andere mensen dus nu hierbij bedanken. Want dankzij jouw foto komen al die mensen dus, nou, hopelijk ook dichter bij het antwoord van het geluid. Want waar heb je hem uiteindelijk precies gevonden, Sarah?
2: Waar ik de poster gevonden heb is dichtbij Dinoland Zwolle bij Bushokje. En er staan heel veel antwoorden op wat lijkt op het geluid, maar soms wijkt het net iets af. En er staan wel een aantal dingen tussen waarvan ik denk, oké, dat kan het wezen, maar nog niet 100%.
0: Oké, en wat is er gebeurd sinds je die poster hebt gevonden? Heb je dingen nog thuis uit zitten proberen? Heb je een foto van de poster gemaakt en ben je door AI gaan halen? Wat is een beetje je plan geweest?
2: Ik heb eerst een grote foto gemaakt van de hele poster en daarna van delen, omdat het dan beter te lezen was.
0: Ja.
2: En toen ben ik elke zin afgegaan om te kijken wat het zou kunnen zijn en of het op het geluid neer zou komen. En zo komt het uiteindelijk tot een aantal die overblijven.
0: Wat geweldig, Sarah, dat je er zoveel moeite in hebt gestoken vandaag.
2: Ja.
0: En zit er dan één antwoord tussen waarvan je dacht, ik kan natuurlijk niet zeggen dat je mee mag doen met het geluid, want dat wordt echt elke dag willekeurig door een computer bepaald. Maar ik ben toch benieuwd, Is er dan nu één antwoord waarvan je dacht, nou, als ik dan het antwoord zou moeten geven of een gokje zou moeten wagen, dan zou ik nu dit zeggen?
2: Ja, ik twijfel er tussen twee, maar ik denk dat ik wel één van de twee dan zou kiezen.
0: En dat wil je nu voor jezelf houden of wil je dat ook wel delen?
2: Nee, dat ga ik wel voor mezelf houden.
0: Oké, is goed. En wat is nu het ding? Want heb je wel meegekregen dat er meerdere versies van de poster door het land hangen?
2: Nee, dat heb ik niet meegekregen.
0: Oké, nou, dan heb ik slecht nieuws. Er is minimaal één poster of één versie van de poster, moet ik zeggen, waar het goede antwoord op staat. Maar er zijn dus nog meerdere versies die door het land heen zijn gehangen. Dus het wil nog niet zeggen dat de poster die jij bent tegengekomen ook daadwerkelijk het goede antwoord erop heeft. Maar het zou nog wel kunnen.
2: Laten we het hopen van wel.
0: Hey, Sarah, mag ik jou nogmaals mega bedanken voor het doorsturen?
2: Ja,
0: omdat
2: zeker.
0: Je die moeite hebt gedaan, ga ik je ook een Q-Music prijzenpakket opsturen. Want ja, het zoveel moeite hebben dat wel verdiend, vind ik. Ja, en ik ga voor je duimen. Ik hoop dat je dan ergens komende week aan bod komt, dat je mag gaan raden.
2: Ja, super. Dat hoop ik ook.
0: En mocht je nou luisteren en je ook nog een poster tegenkomen van het geluid met allemaal antwoorden erop, stuur dan ook nog steeds even een foto in de Q-Music app, hè, want de hulpactie blijft gewoon staan. Ik blijf het gewoon doorsturen naar iedereen.

Kingdom of Fear. Ik heb mezelf echt een taak op de hals gehaald. Ik weet niet wat ik mezelf heb aangedaan. Ik ben gewoon de afgelopen 10 minuten alleen maar bezig geweest met mensen reageren, mensen beantwoorden de Q-Music app die nu ook die foto willen hebben. Komt goed. Als je een foto van de poster wil hebben, ik stuur het naar je toe. Komt echt goed. We zijn onderweg naar een nieuwe ronde van het gezongen woord. Ga zo vertesten hoe alert je nog bent zo laat in de nacht. Na Armin van Buuren en Davina Michel. Hold on, back you.

Cheese and Honey. And Show Me Love bij Q-Music. We gaan het gezongen woord spelen. Ik heb drie hele lekkere Engelse liedjes voor je klaarstaan, al zeg ik het zelf. En er is dus één woord dat zo meteen in alle drie de liedjes voorbij komt. Ik ben benieuwd of jij dat gezongen woord weet te vinden. En om je een klein beetje houvast te geven, verklap ik je wel alvast de eerste letter van het woord dat we zoeken. Dat is namelijk vannacht de letter S. De S van Simone, bijvoorbeeld. Nou, als jij denkt te weten welk woord dat begint met de letter S in alle drie de komende liedjes voorkomt, stuur je antwoord dan even in via de Q-Music app. Maak je kans op een Q-prijspakket. We beginnen met Vanish Joy, Riptide, bij Q. I was

Shanna Spyro bij Q-Music. Great Expectation, midden in het gezongen woord. Ik draai drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter S in alle drie de liedjes voorbij komt. Het is aan jou de taak om dat woord te vinden en te sturen via de Q-Music app. Jonathan, die gaat al voor somebody. Nee, ik kan je alvast verklappen. Somebody is niet het woord dat we vannacht zoeken. Je hebt het woord wel net al kunnen horen in dus Great Expectation van Shanna Spyro. Daarvoor Riptide van Vance Joy. Maar als je hem nog niet denkt te hebben, heb ik nog één laatste track voor je om het te controleren. Het is ook bijna een klein vergeten liedje als je hem zo hoort. Gym Class Heroes, Adam Levine, Stereo Hearts. Succes.

0: Gym Class Heroes, Adam Levine, Stereo Hearts bij Q Music. Goh, die heb ik lang niet meer gehoord. Jij, Matthijs?
1: Dat is een tijdje geleden, ja.
0: Ja, een tijdje terug. Wel een lekker nummer blijft het, hè?
1: Ja, zo leuk, ja.
0: Het is midden in het gezongen woord. Ik draaide drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter S in alle drie de liedjes voorbij kwam.

0: deze. Jij hebt een antwoord ingestuurd. Heb jij dit op gehoor gedaan? Heb jij dingen getypt, opgezocht? Hoe heb je dit gespeeld?
1: Op gehoor. Dus we zitten met tweeën in de auto. Dus we hebben gewoon geluisterd naar welke, nummer, of welke woorden met de S komen erbij.
0: Scherp, heel scherp. Ja, ja. Dan is alleen nog de resterende vraag of je het een goede antwoord ook hebt. En voordat we daarbij komen is nog één belangrijke vraag. Ben jij op de hoogte van de belangrijke spelregel van het gezongen woord?
1: Nee.
0: Ik vrees van niet. Eén belangrijke spelregel bij het gezongen woord is dat het gezongen woord wel gezongen dient te worden. Dus je zal het antwoord even gezongen ter horen moeten gaan brengen.
1: Oh, jee.
0: Matthijs van der Velde, 33 jaar, uit het prachtige Enschede. Wat is volgens jou het gezongen woord?

0: begon. Matthijs, doe jij wat met zingen of niet?
1: Nee. Ja, vanavond bij de streamers.
0: Bij de streamers, ja. Je hebt lekker meegezongen vanavond.
1: Ja, ik heb wel een beetje last van mijn stem.
0: Omdat je zo hard hebt meegezongen vanavond?
1: Ja, klopt.
0: Oeh, en wat is dan de kraker waarvan je dan het hardst gaat meezingen? Was het dan Zwoele Zomernachten of Terug in de Tijd of Het Regent Zonnestralen?
1: Ja, ik hou heel erg van Roxy Dekker.
0: Zo. Dus, en wat kwam er dan voorbij van Roxy Dekker? Was het dan Sugar Daddy?
1: Ik weet niet eens welk nummer. Die met die Ronnie Flex, volgens mij. Dus kwam wel
0: oh, leuk. Gaan we weg. Ja, dat is het beste. Goh, leuke avond heb je in ieder geval achter de rug dus.
1: Ja.
0: Nou, Matthijs, ga ik hem alleen nog maar leuker maken, want ik ga het Q-Music prijspakket naar je opsturen. Top. En ik wens je nog een hele fijne nacht, hè?
1: Ja, van hetzelfde.
0: Dankjewel, hoi.
1: Oké,
0: Teddy Swims bij Q.

0: Kijk, het is natuurlijk eigenlijk de Q-nacht hè, waar ik nu in werk. Maar voor Anko ben ik gewoon een ochtendshow aan het maken. Dat vind ik toch ook leuk. Ik heb contact met Anko via de Q-Music app. Die stuurt namelijk dat hij zijn werkdag begint momenteel in Taiwan. Nou, vind ik geweldig. Anko, welkom bij de Q-Music ochtendshow.
1: Het geluid.
2: Het geluid van Q-Music is nu waard
0: €15.000.

0: uur, goeienacht of goedemorgen. Q-Music Nieuws van Alisse Hippe.
1: Goedenacht. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is een man overleden. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer betekenen voor de man. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de dader. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de schietpartij was. School is voor jongeren een steeds minder fijne plek. Volgens onderzoekers van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt er de afgelopen 4 jaar steeds vaker gepest en is de sfeer tussen klasgenoten slechter. Ook hadden 1 op de 5 meisjes gedragsproblemen. Een verdubbeling, want eerder was dat bijna 1 op de 10. Duizenden mensen hebben op verschillende plekken in Frankrijk gedemonstreerd tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit moet worden gegaan dat agenten die geweld gebruiken goed hebben gehandeld. Critici zeggen dat er geen sprake mag zijn van straffeloosheid van de politie en noemen de wet een vergunning om te doden. En op een Grieks strand is een ruzie om een ligbed fataal afgelopen. Een 82-jarige man en zijn vrouw hadden meerdere bedjes gereserveerd. Daar ontstond volgens Griekse media vermoedelijk ruzie over, waarna de man een hartstilstand kreeg. Een 76-jarige man is aangehouden en de politie onderzoekt of de hartstilstand een gevolg van de ruzie is. Het blijft vannacht rustig. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar tussen de 8 en 12 graden. Morgen schijnt overdag de zon en ligt de temperatuur rond de 20 graden en is er weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Op de weg is het lekker rustig. Geen files gemeld door Flitsmeister. Wel 2 controles. Eentje op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Staan ze bij hectometerpaal 125.0. En op de A10 van Diemen naar de Zeeburger Tunnel bij 11.4. In de Q-nacht. Ik hou je wakker met lekkere hits. Zo zijn Harry Styles en Jay-Z onderweg. Na Afrojack, Never Forget You.

Q-Music met Harry Styles. En American Girls. Ik grapte net dat ik technisch gezien een ochtendshow aan het maken ben. Omdat Q-luisteraar Anko laat weten dat Q-Music heb dat hij luistert terwijl hij zijn werkdag begint in Taiwan. Toch helemaal aan de andere kant van de wereld, waar het wel gewoon ochtend is. Ja, maar wie je hier natuurlijk echt elke ochtend hoort, dat is Matty, samen met Annemarie, Luc en de redactie. Ik wil je zo meteen even een audioberichtje laten horen, die ik vandaag heb ontvangen van Matty. Ja, het lijkt een beetje alsof iedereen die onderdeel is van de ochtendshow echt een bizar weekend achter de rug heeft. Ik wacht alleen nog heel even met het je laten horen. Dan kan Jay-Z eerst nog even rappen. Ja, sorry, dat wilde hij graag. Toch, Jay-Z?

0: Nieuwe muziek van Lucas en Steve, All I Know bij Q-Music. Komende ochtend vanaf 6:30, dan hoor je hem weer hier op Q-Music, Matty Valk. Ja, en ik lieg niet als ik zeg dat ik overweeg om mijn wekker te zetten om te horen wat daar verteld gaat worden. Dat is echt waar, want gistermiddag ontving ik in een groepsapp dit bericht van Matty.
1: Ja, jongens, ik weet niet of het aan mij ligt, maar 19 en 20 september waren twee dagen die opeens een heel krankzinnig weekend waren. Tenminste, ja, bij ons wel. Luc, die heeft een date gehad op een plek. Nou, ik denk dat daar nog nooit een eerste date is geweest. Kiki, die is gebeld door een nummer. Ze zag iets in het scherm staan en ze dacht, dit kan niet, droom ik? En mij is gevraagd om doggystyle te doen. Tot morgen.
0: Ja. Ja, sinds het programma Hey Matty heet, leren we Matty wel echt op een andere manier kennen. Ik ben dus wel echt heel benieuwd naar al deze verhalen.

0: Damiano David, Back Your Music and The First Time. Daarvoor nog Fleetwood Mac en Little Lies. Zo. Dit is altijd het punt in de zondagnacht waarop ik even een extra grote shout-out wil doen naar alle mensen die momenteel hard aan het werk zijn. Of je nou momenteel aan het beveiligen bent of in de zorg zit, of dat je vrachtwagenchauffeur bent of juist in het verkeer aan het werk bent. Shout-out naar jou. Zometeen spelen we een spel dat puur en alleen is gemaakt om harde nachtstrijders in het zonnetje te zetten. Dat heet dan ook niet voor niets de nachtdienst. En daarom zou ik willen vragen, als jij nu aan het werk bent, of je even een audioberichtje zou willen inspreken in de Q-Music app, waarin je zegt hoe je heet en wat voor werk je doet, zodat je straks echt even de hoofdrol kan pakken in dat spel. Eigenlijk een beetje zoals Mike de vorige keer heeft gedaan.
1: Hoi, ik ben Mike en ik werk in de beveiliging.
0: Dus alles wat ik van je nodig heb, je naam en je beroep, met een audioberichtje in de Q-Music app, dan speel jij, wie weet, zometeen wel de hoofdrol in het spel De Nachtdienst. Kane Slobbe. Dus je naam en je beroep.

0: Forget, toen deze hit weer een tweede leven kreeg door de film Saltburn. Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Overigens erg goede film, Saltburn. Mocht je die nog niet gezien hebben, zeker een kijktippie.
1: De nachtdienst.
0: We spelen de nachtdienst. Je hoort zo 5 verschillende Q-luisteraars die momenteel hard aan het werk zijn. Stellen zich even voor en vertellen hoe wat voor werk ze dan doen. En dan is het aan jou de taak om je oren goed te spitsen en te luisteren wat iedereen zegt. Want na afloop ga ik een vraag stellen. Dat gaat over iets wat er dan is gezegd door die Q-luisteraars. En ben je de eerste die het goede antwoord stuurt in de Q-music app op mijn vraag, dan ben je een dienst in de nacht. Dan ga ik een liedje draaien dat jij en jij alleen graag wilt horen. Nou, pak de Q-op er maar bij en luister goed wat iedereen voor werk doet.
1: De nachtdienst.
2: Goedenavond, ik ben Jet en ik ben politieagent.
3: Ik ben Quentin en ik zit op de surveillance in de beveiliging.
4: Ik ben Maxime en ik heb lekker een nachtdienstje in de jeugdzorg.
5: Ik ben Rick en ik ben bakker.
6: Ik ben Erik Vrieling en ik ben touringcarchauffeur.
0: Dan de vraag. Je hoorde net onder andere Q-luisteraar Jet. Maar wat voor werk doet Jet? De eerste persoon die het goede antwoord stuurt in de Q-music app, bel ik zo meteen terug. Na Direct, My Friend bij Q.

0: Zara Larsson bij Q Music en Midnight Sun.
1: De nachtdienst.
0: Hey, Corné, goeienacht.
2: Goedenavond.
0: Nou. Jij bent ook onderweg naar je nachtdienst.
2: Ja, moet nog beginnen, ja.
0: In het mooie Zeeland. Wat gaat de nacht jou brengen vannacht?
2: Ik hoop, een hoop vis.
0: Een hoop vis?
2: Ja.
0: Want het vis komt aan de haven binnen en wat doe jij dan met het vis?
2: Ja, niet in de haven. We hebben eigenlijk een eigen bedrijf in IJsland. En dat komt bij ons al binnen in Zeeland. En dan maken wij daar een mooi eindproduct van.
0: Wat grappig dat het van IJsland naar Zeeland gaat. Van ijs naar zee.
2: Ja, precies.
0: Hé, hey, wat tof, Corné. En dat in een mooie Zeeland notabene. En dan doe je dat meestal s'nachts of doe je het ook wel eens overdag?
2: Ja, of is het de ene keer s'nachts, één keer overdag.
0: En waar hangt dat dan vanaf? Is het, want het gaat dus dag en nacht continu door, blijkbaar.
2: Ja, het is eigenlijk echt een continu afvoer van de ene keer dat ik s'nachts, andere keer overdag. Maar ja, ook met de zeeomstandigheden te maken natuurlijk.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk ook zo. Nou, Corné, en je zit nu in de nachtdienst. Je hoorde net 5 Q-luisteraars die ook hard aan het werk zijn momenteel. Waaronder Q-luisteraar Jet. Na afloop van dat zij zichzelf voorstelde. Deed ik even een kleine overhoring. Ik vroeg je, wat voor werk doet Jet? En jij stuurde als allereerste in de Q-Music app...
2: Agent.
3: Goedenavond, ik ben Jet en ik ben politieagent.
0: Ja, scherp heb je geluisterd, Corné.
2: Ja.
0: En jij was gewoon eens vliegensvlug bij in de Q-Music app. Dat betekent dat ik een liedje ga draaien dat jij en jij alleen graag wilt horen. Want dat is wat je wint in de nachtdienst. Dan win je een dienst in de nacht. Waar kan ik je mee verblijden?
2: Rammstein met Du Hast.
0: Rammstein, oh. En waarom specifiek Rammstein?
2: Ja, daar kwam ik toevallig iemand tussen tegen. En die wou graag horen bij mij. Dus ja, mijn life.
0: Nou, ik ga Rammstein erbij pakken. Lekker van genieten. Zo. Even de nacht openbreken, hoor.
2: Lekker, man.
0: Geniet ervan en werk, zei Corné.
2: Yo, hoi.

Goedenacht. De radicaal-rechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Het is een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel van 5% niet en verdwijnt dus uit het deelstaatparlement. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. In de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd beschoten door een agent van immigratiedienst ICE. Volgens een politiechef gebeurde dat na een korte achtervolging te voet en was de lokale politie niet betrokken. Verder is er weinig bekend. De burgemeester zegt boos te zijn over de schietpartij, maar niet verbaasd. In een woonwijk in het Limburgse Roermond wordt nog steeds onderzoek gedaan naar een dodelijke schietpartij waarbij een man om het leven kwam. De omgeving is ruim afgezet voor het onderzoek, camerabeelden worden bekeken en er wordt gepraat met mogelijke getuigen. Ook is de politie op zoek naar de dader. Er is namelijk nog niemand opgepakt. En geen Nederlandse winnaar in de World Series of Darts. Gian van Veen verloor de halve finale van het toernooi in Amsterdam van de Engelse Ross Smith. De Engelsman won uiteindelijk ook de finale. Titelverdediger Michael van Gerwen vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar zo'n 8 tot 12 graden. Morgen overdag veel zon en een temperatuur van rond de 20 graden. De wind is hooguit zwak. En tot zover het ANP-nieuws.